0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers groeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

0: het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecomb werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om de overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goeie morgen en fijn dat Velderico erbij is. De komende 3 uren Nijs, Waar en muziek. En de eerste muziek die is van Hootie en de Blowfish.
2: Friesland van de Moor.
4: Maar Diana de Groot.

0: Noemen wie bedoeld als eerbetoon ons jongen Bob Dylan? De word ik stik een tekstbroek uit de vestjes van Dylan. Maar doet het een dikke hit waard, toen tocht het management. Ja, je valt jil te hellen. Uiteindelijk heeft er een skikking troffen van $350.000. Hoe die in de blauwvis wie dit? My only wanna be with you.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn. En dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was.
0: William Rijkes zei dit van Aquazoo. Het kabinet wil simpelere regels waar bisten toen niet vernijen willen. En Aquazoo in Leuwen die in de bleed mooi. En de stichting Hope for Ukraine zal 55.000 bloembollen plantje in de omjouwing van Kiev in Oekraïne.
4: Eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven. In dit geval dan in tulpen terug te brengen in Irpin.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn op deze Tuesday 3 oktober. Mooi, Vijkenwouda. Goedemorgen.
5: Een goedemorgen.
0: We fleurig als altijd.
5: Ja.
0: Heerlijk. Ja. Wat voor nijs bestel, Tjinka.
5: Ik weet niet dat je daar fleurig van wilde. Oh. Maar chaos in de winkels van Albert Heijn. Dat computersysteem er zoent juist eruit lezen. Ja, een Amerikaanse meldkamer die hier dreeg om de melding van de vrouw die onder haar executie 2 deerlijke injecties zou leven te begrijpen, werd door de ambulance vertraging oproepen.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het is 5 minuten om 6. Het is een bewolkte dag. De kin ik wat ruim vallen. Dus als dadelijk voor de kleinkast is, dan wist even dat de rekken mijn haren kist. Er staat een zuidwestenwind en het is maximaal zandje graad. Maar ja, soms heen je net zo volle nedig om toch lekker gelukkig te wezen. René Vroeger, Justino. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Hoe grut binnen de songkerels in het aquarium krekt. En wat is eens de diameter van de sitstalk van de vogels? Het binnen samen een paar zaken die ten beste tun ont in detail verantwoord je mat wat ze vernijen willen. En dat met oor, zei staatssecretaris Silvio Erkens van Biste Volwezen. Neffens de staatssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat Biste tun net stimuleerd worden om haar in te zetten om het wolwezen van haar bissen te verbeteren. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die Gidel bij Aquazoo in Ljouwet, want er binnen ze ik drok dwaande mooie vernijing. Er komt een grutte foliaire bij de ingang, zo vertelt haatbistenverzorging William Rijkers.
3: Ja, het is ook een heel bepalend project in ons park, want het ligt gelijk naast de ingang, midden in Aquazoo. En het is bijna 1000 vierkante meter, dus een behoorlijke foliaire.
4: Dat zal dan echt een behoorlijke regeldruk opleveren, hè? Want in de brief van de staatssecretaris tot al dat elke zo'n korrel in een aquarium. Ja, dat is dat al je verantwoord, je mast. Dus zie je hier ook wat zin om erin dan?
3: Ja, daar weten wij alles van. We zijn eigenlijk de laatste jaren al continu aan het vernieuwen en aan het verbouwen en aan het nieuwbouwen. En die regels die je net noemt, dat hoort inderdaad bij zo'n project.
4: Eigenlijk een peer Fabian van dat soort administratieve pareltjes.
3: Ja, nou ja, je noemt het pareltjes, maar het is soms wel eens frustrerend geweest. Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was. Over locaties van lichtknopjes in een stalletje of de orde van grootte in stenen en schelplekken. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan. Waar we voor de vissen bepaalde schelplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen. Omdat we zien dat misschien beter werkt.
4: Maar waarom is dat zo streng dan? Zo zei ze, het maakt net zo uit of het schelpje daar ligt of daar.
3: Nee, maar dat moet vanuit de wetgever natuurlijk gelijk getrokken worden voor elk dierenpark en ook voor ieder dierverblijf. En het is natuurlijk heel lastig om dat met elkaar te gaan vergelijken. Dus er is gewoon een algehele toetsingslijst voor waaraan een dierverblijf moet voldoen. Dat is een hele lange lijst. En dan kom je dit soort dingen tegen helaas.
4: Ja, want werkt dat eigenlijk een beetje ontmoedigend als zoiets van nou, we willen graag de verbloem verbeteren van de bisten, maar er komt zoveel extra werk bij.
3: Nou ja, voor ons niet per se. Maar het is wel heel veel. En ik kan me wel voorstellen dat het extra werk wat het oplevert, dat het met name voor de wat kleinere dierentuinen in Nederland wel echt een extra factor in de werkdruk is. En dat kan wel vervelend zijn. En daardoor denk ik ook wel een beetje het beeld ontstaan dat stilstand in dat opzicht meer belonend werkt dan de innovatie die je graag wil zien.
4: Ja, nou komt de staatssecretaris hem inderdaad te meten hierin. Dus minder regels, maar ook meer tafelsjog. Want ontnota wie het eindelijk zodat je hem gewoon een beetje toen vergunning van het lippen hier, toch?
3: Dat was in het verleden wel zo, ja. En daarom ook dat er op sommige plekken maar weinig aangepast werd. Want een verandering moest je melden. Dus als je niks verandert, dan hoef je niks te melden en blijft je vergunning gewoon gelden. Terwijl we zeker in de dierentuinwereld wel met voortschrijdend inzicht te maken hebben. Met ook op basis van onderzoeken die we doen. Toch anders naar dierverblijven kijken. Naar hoe we die inrichten, naar hoe we die opzetten. Dat is continu in beweging en daar moeten we ook in meebewegen. Dus ja, het is denk ik een hele goede ontwikkeling dat het juist ook beloond wordt.
4: Ja, want het is nou dus nogmaals een vergunning om de zafvolle hier mat dat weer herbeoordeeld worden. Jouw zuggen dat wil zitten?
3: Zeker, ja. Nee, we zijn naast dat wij een dierentuinvergunning hebben, daaraan moeten voldoen, ook lid van verschillende organisaties, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, maar met name de Europese samenwerkingspartner, de EASA is dat. Dat is voor ons een hele belangrijke organisatie waarbinnen we heel veel samenwerken. En ook zij stellen hele strenge eisen aan lidmaatschap en aan de manier waarop je een dierentuin runt. Dus dat is al continu gaande bij ons.
4: Nou, en tot slot, we staan al bij de wasberen. Je ziet al vrolijk wat wasberen om. Die zitten er echt hartstikke gelukkig uit eigenlijk wel. Wat zijn dingen die er in het park misschien nog beter kennen?
3: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld die foliaire die we nu aan het bouwen zijn. In het verleden werd daar anders naar gekeken. We hebben bijvoorbeeld een groep flamingo's die zijn geleeuwigd, zoals dat vroeger gedaan werd. Wat betekent dat je een puntje van de vleugel afhaalde, zodat daar geen lange pennen gaan groeien en die dieren niet meer kunnen groeien. Of die veren niet meer kunnen groeien. Dat is nou zo bij die groep. Dat zijn allemaal dieren van meer dan 40 jaar oud. Dat gaat dus ook niet meer veranderen. Dus die dieren kunnen we nog in een open verblijf houden. Alleen dat is natuurlijk niet meer wat we willen. We passen nu het verblijf aan het dier in plaats van het dier aanpassen naar het verblijf.
0: En dat zou het haat, beste verzwarging William Rijkers van Aquazoo.
1: De media van de Moor.
0: Fijke.
2: Hoi.
5: Hey, hoi.
2: Schrikst ervan?
5: Nee,
2: ja. Oh, gelukkig.
5: Ik moest even slikken.
2: Ja, dat man zal je toch in gebeuren. Ja, ja. Wat is er onderhand bij Albert Heijn?
5: Ja, we weten het net.
2: Nee.
5: Nee, dat is het een beetje.
2: Dan is er juist nog west.
5: Ik ben er juist nog west. En dan hing je oral briefjes van, nou, verband mijn steuring, de klantenkaart en alles, dat werkt het net. En dan ben je toch meestal, die stien dan bij de zelfscan.
2: Die hebben hier verpesten.
5: De kaart doet het net. De kwatting. Mijn kwatting. Ja, mevrouw, daarom hing je al die briefjes hier in de winkel. Ja, er is een grote steuring. Maar ze won daar niet hoe ze is. Alleen ze hebben allerhande maatregelen. Hebben ze dus naam. Ja, de online bestelde boodschappen. Die kunnen bezwaar worden. Distributiecentra, die liggen stil. Ja, en dus ik die kaart. Die kwartingskaart en alles. Dat werkt het net. Cybersecurity zakkundigen. Die zeggen dat er mogelijk is. Dat mogelijk toch in de systeem van Albert Heijn binnenkwam is. En ja, oors neem je dat soort maatregelen net samar verzels, zeggen ze. Als kwaadwillenden de sleutel van het slot van de voordeur hebben omgedraaid, hebben ze wellicht ook binnengekeken en data ingezien of buit gemaakt. Dus maar ja, we moeten nog even wachten tot Albert Heijn er zelf.
2: Ja, ze dodden nogal geheimzinnig, hoor ik.
5: Dus, dat maakt het misschien. Ja, dat juist weer een beetje wat spannender.
2: Nou ja, wat wantrouwende.
5: Ja, want just as is ik, die cybersecurity. Die kunnen van ja, een steuring, dat wordt het vaak net zo lang. Ja, de sprake is van een steuring. En
2: nee.
5: Ja, dit is al zo'n juster, is dit gingende. Dus ze denken net dat er in Nederland dan sprake is van een Russische statelijke actor.
2: Oh.
5: Ja, van die Russische hackers.
2: Hmm.
5: Want de signalen die ik nu zie zijn van een andere orde van grootte. Dus nou ja. Het bloot nog even een rietsel. De vakboen die had er ik al wat toe zijn. Want die zegt, ja, het is een chaos in de winkels van Albert Heijn. Ja, ik neem het niet eens al. Meestal die wil dan die kwart in krijgen met die kaart. Ja. Dat kent dan net. Dus ja, het aanrekening bij de kassa geeft mij kunst grepen.
2: Oké, en dan moesten we het nog even hebben over die ambulances die het vertraging hin bij die executie.
5: Oh,
2: ja, wat een raar verhaal is dat.
5: Heel raar verhaal met mijn piekenvel. Die Christa Pijk, die vrouw die van 50 hier, die zo executeerd worden.
2: Ja.
5: Het haast 30 hier zitten te wachten tot dat vonnis dat toen uitsprutsen weer. Nou ja, eerst is er dus al haast 30 hier op te wachten. Dan wordt het uitveerd. Het twee deerlijke injecties kregen, alleen nog dat ging bij haar mis. En ja, toen moest er vanzelfs een ambulance komen. Want ja, ze leven nog.
2: Uh-huh.
5: Dus dan gaat er een telefoontje naar het alarmnummer 911. Alleen dat die centralisten hier zoiets van, hey, wat is dit?
2: Die begrepen er niks van het verhaal.
5: Nee, we hebben vanavond een executie uitgevoerd. De persoon is nog niet overleden. Het begon ongeveer een uur geleden. We bellen daarom een ambulance. Ja, dan had ik de centralist een telefoontje krijg. Dus zoek ik even twee keer naar je tinkerwollen.
2: Prank.
5: Maar ja, er is ook een code die maast aan Jaan. Om te bevestigen.
2: Hmm?
5: En die koerde beller net Jaan. Uit de Veensen is wij. En daarna hebben ze zo'n 20 minuten later bellen. Vanuit de meldkamer om het te bevestigen.
2: Oh.
5: Nou ja, dus uiteindelijk het al die tijd het een ambulance kleerstien. Maar we proberen dit eerst te verifiëren. Dus die ambulance had ik nog heel lang op mijn wachtje liggen.
2: Ja.
5: Als het dan één keer misgeert, dan
2: giet ik alles mis.
5: Alles mis.
2: Ja, goh, nou, vreselijk verhaal in elk geval.
5: Ja.
2: Huizen opknappen, neetstroom onlissen en blomboom plonsje. De stichting Hope for Ukraine die zult het wan in de omjouwing van Kiev. En dat is dadelijk in Friesland van de Moorn volle meer, hoor. Eerst iets voor muziek. Dit is Westlife en Uptown Girl.

0: Westlife en Uptown Girl. Het is 6 minuten voor jouw zon.
1: Het is nog petit, maar
2: Diana de Groot
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van 6 rond Jochen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een groep van 30 Nederlanders zal deze week goed 55.000 bloembollen planten in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. En ook zullen ze huizen opknappen en neetstroom onlissen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting en is mooi de groep Nederlanders in Oekraïne. En hij vertelt hoe ze op het idee kwamen binnen voor die bloembollen.
3: Het idee uit Oekraïne is ontstaan in overleg met onze partner Fight for Freedom. En die zei: hoe mooi zou het zijn als jullie jaarlijks 5.000 kunnen planten. Maar we hadden Gerrit Woudstra uit Stiens en nog een paar mannen uit Nederland en een dame. En die zijn zo enthousiast aan de slag gegaan dat we nu dus 55.000 tulpenbollen kunnen gaan planten.
4: Dat is echt een heel soort, dat lijkt me nog best wel een heel soort werk.
3: Ja,
4: en
3: zeker.
4: Als het al je net zo erg en serieus weer, dan kun je er hartelijk om leidje. Maar wat is het doel ervan?
3: Ja, eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven, in dit geval dan in tulpen, terug te brengen in Irpin. Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar. Door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn en ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje een nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
4: En een beetje kleur te brengen.
3: Absoluut.
4: Ja, maar je bent daar natuurlijk net alleen nog om die bloembollen te planten. Wat doe je hem nog meer deze week?
3: Ja, we gaan op 3 locaties zijn we aan het een huis aan het herbouwen. Op een locatie met een gezin van, die hebben 4 echte kinderen, maar die hebben 15 kinderen geadopteerd, dan wel pleegkinderen, zeg maar. Dus daar, dat is een enorme opgave, zeg maar, om te zorgen dat al die kinderen weer een goede slaapkamer hebben. En ze slapen al met veel op de kamer. Een keuken weer bouwen. Zorgen dat zij gewoon weer de toekomst wat goed tegemoet kunnen gaan. En wat we ook aan het doen zijn, en dat is in Dnipro in Poltava, zijn we noodstroom aan het aanleggen. Afgelopen winter was het min 28 op sommige plekken in Oekraïne. En niet voor een dag, maar voor een langere tijd. Het lijkt nu dat de winter weer heftig gaat worden. Dus generatoren, noodstroom, noem het maar op, blijft gewoon knijterhard nodig. Dat is wat we doen. En in Poltava zijn we ook een huis aan het opknappen waar een gezin uit Gerson, die gevlucht is, straks kan wonen, zodat zij weer een dak boven hun hoofd hebben.
4: Ja, nou volg je ik vanzelfs. Ik wil het nijs in Oekraïne en begreep dat er een heel soort burgerdoelen rekken we het toch de Russen. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk?
3: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, wij nemen voorzorgsmaatregelen. Wij slapen onder de grond. We werken vaak in de buurt van schuilkelders of op plekken waar logischerwijs, zeg maar, niet snel een raket of iets terechtkomt, hè, omdat het best wel buiten de stad is. En we houden gewoon goed met onze partners in de gaten wat de ontwikkeling is. Daarom zijn we in september ook niet naar Irpin gegaan, maar naar het westen van Oekraïne. Maar nu was het weer veilig genoeg om toch weer te gaan.
4: Kun je dat zomaar zeggen?
3: Geregeld. Ja, dat is nee, eigenlijk niet, hè. Het luchtalarm blijft gaan en we weten het nooit. Maar tot nu toe, we hebben 750 mensen heen gebracht en 1000 chauffeurs. Ja, ze zijn allemaal heel teruggekomen. Ook dat is geen garantie. Maar niets doen is eigenlijk voor ons en heel veel mensen in Nederland gelukkig ook geen optie.
4: Nee, zo is het. Volgt de ene ontwikkeling de oren op. En de man aan de orenkant, meneer Trump, die verzint ik van alles. Die het toer een staakt het vuren. Onkip van diesel van Rusland. Hoe zuggen ze er daarnaar?
3: Ja, je hebt de verschillende reacties. Sommigen die zijn er echt wel klaar mee. Die denken, ja, Trump, daar kun je helemaal niks mee. Maar er is ook gewoon veel boosheid, hè? Want op deze manier steunt Amerika gewoon de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. En als dan Trump zegt Zelensky moet vervangen worden, zegt ze, ja, wie is deze oorlog nou begonnen? Die is al 12 jaar bezig. En 4,5 jaar sinds de grootschalige invasie. Kijk, als op het moment morgen Oekraïne ophoudt met vechten, dan is er geen Oekraïne meer. Maar als Rusland ophoudt met vechten, dan is er gewoon vrede. Dus dat is, weet je, is eigenlijk geen keuze om op te geven.
4: Nee, was er zelf leuk van?
3: Ja, absoluut. Ja.
4: Nou, zet dat om
3: in. Ik schaam me eigenlijk ook voor hoe we in Europa daarmee omgaan. Hè? Want onze overtuiging is ook dat de Oekraïners niet alleen vechten voor hun vrijheid en hun waarden, maar ook voor onze vrijheid en onze waarden. En dan is het minste wat je kunt doen iets terug doen. Anders hadden wij nou ja, was Nederland ook niet bevrijd door de Canadezen en Amerikanen, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog.
4: Gerben Huisman zei dat. Hij is voorzitter van de Stichting Hope for Ukraine. Een oorsje van het Frieske Nijs komt te samen.
5: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaaks.
6: De vlasters die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op de kool onder de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaaks. En dan roegelden de tranen door de wangen.
5: Blauw goud. Dit weekend in Friesland Dok.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
4: Het is Jelversom. En dat betekent een oorsjug van het Nijs, maar Fijke.
9: Een goeie morgen. Zeehoenencentrum Pieter Buren vregen alle gedachten binnen 2 weken faillissement om. Reden is het voortvallen van de verwachte stiepe vanuit de gemeente Het Hoge Land en de provincie Grijsland. Zo neffens de stichting betjutten dat zeehoenen in Neet net langer opvang willen kennen en dat 40 mensen haar baan kwijtraaien. Zeehoenencentrum iepen in 2024 op een nieuwe locatie in het Vrood Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Zo'n doel had het te krijgen met financiële problemen. Een ruzie tussen meerdere personen had Justin in Ljouwert laat aan een shitpartij op het Cambuurplein. Er is meerdere keren sketten. Wat er krijg gebeurd is net bekend. Voor zover bekend is er net één verwonden rekken en er is nog net één oorholden. Het gebied is met linten oorsletten voor politieonderzoek. Levens tot stilstand is de nieuwe campagne van de spoorsector tegen zelfdoding op het spoor. Het is in gewerking met 113 zelfmoordpreventie. Eerlijk versterren haast 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Een derde part ervan is jonger dan 30 jaar. Nicky Smit van Arriva leidt uit waarom ze meedogen om die campagne.
10: Omdat het ook op ons meesten zo'n enorme impact had. Waar juist het onderzoek is, op meesten we maar over praten. Dus als je het lastig haast om wat voor reden dan ook, of met je mentale gezondheid iets speelt, jou een iepening. En dat kan soms, die iepening is soms zo belangrijk dat meesten vinden dat ze ergens te lonen kennen.
9: De brouwer van Snits is van de morgenbetier uitgerukt voor een volle brand in 2 skorkers en een kapping in de Morrahamstritten. Ging een uitslaande brand met 2 blusploegen hier de brandwachter vuur rap onder controle.
4: Fijke, dank u wel.
7: Friesland van de Moor.
8: Jana de Groot.

0: rond 9 uur is dit Friesland van de Moorn. Het Iepenbier Vervier staakt Moorn. En dadelijk praten we daarover bij. Eerst naar de waasverwachting van Joert Jan Jonkman. Een goeie morgen.
1: Diana, ik een goeie morgen.
0: Wie het een rustige nacht?
1: Het weer op zich dan wel rustig. Het weer vannacht is nog wel even wat helder. En te lang de temperatuur om de 9 tot 10 graden. Maar het warmpad van de nacht, dat is van oude en oren. Nam de bewolking wat af van steuring. En daar zien we dat de temperatuur niet al omheen groen binnen. Want hier in Egemariep is nog zo'n 12 graden. Dan wordt alweer een hele door Bakkenveen en de Point door de Rikken mooi. En is Brechten en Akkerm zit ik net een soort verwarring in. De Point meldde al een spotje rond, maar het stelde niks voor. Hij koort net al meer, zei de waarnemer al. Maar als je even naar Vlieland en Laaksum, daar winnen de minimumtemperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Dan zie je nog steeds dat het zeewetter nog warm is. Nou, wat we Joert hebben, bij Joert te krijgen, maar een paar zwakke steuringen. Die Joert van West naar eerst door de provincie loeken. De eerste steuring, daar hebben we nu al wat mooi te krijgen. Dat houdt Joert ook in dat we een soort bewolking hebben. Maar soms een spotje rein, het kind dan eens even wat bier omslaan. Het stelt net een soort voor. Letter in de morgen komt er alweer een steuringje door en dan boot het uitdrukken. Nog wat bewolkt, het is wat gries en uit en droog wat skier. En dan hebben we een liedje kaas op een spotje rein, stoorrein. Maar van de midden, dan op een, in de rin van de midden loopt een wat een actievere steuring weg van west naar eerst door de provincie. En dan hebben we kaas op een enkele bui. Maar als die steuring voorbij is, dan klert het vanuit het westen bij op. Hebben we zelf even een kaas op een glimpje zinnen. Door de steuring zitten we hier in een zuid-eerste wind, letter zuidenwind. En dan hebben we een ongeveer van wat zachte lucht. En dat zullen we dan hier ook onder temperatuur. Want de temperatuur ligt hier naar zo'n 19 graden op een waadeiland, tot zo'n 18 graden meer de provincie. Ja, het zeewetter is nog warm, daarom is de kust en in het waadgebied liggen de temperaturen wat heger. De zuidenwind is midden matig, ontkrachtig en die gaat letter om naar het westen toe. Jong is het dan droog en vannacht dan klaart het op en dan hebben we dan temperaturen om de 10 graden heen.
0: En morgen?
1: Nou, morgen hebben we een prachtige dag, want we hebben Joert helemaal wat last van steuringen. Nou, daar hebben we morgen in helemaal geen last van, want we hebben profiteren morgen. We hebben wat van hege druk, het bloed droeg. We hebben een afwisseling van wat hege wolkenvelden en de zinnen erbij. Ja, en de wind die doet dat ik nog een keer rustig gewoon. En dan is er de temperaturen, ja, die moeten weer even op gang komen. Want we hebben dan bij 16 graden op een waadeiland, dat zo'n 16 graden meer de provincie. Ach, dat is wel wat normaal voor deze tijd van het jaar. In de nacht klert het dan wat op, het is helder. En met een zwakke zuidenwind liggen de temperaturen dan waarom het 10 graden heen.
0: Oké, en tongzien, dagen en nooit?
1: Nou, tongzien, dan kunnen we er weer van vol op van genietje, want het is nog vol op Neusimmers. We hebben, nou ja, Neusimmer waren in oktober geregeld zinnen. En met een matige zuid-zuidwestenwind zitten we in de warmere lucht en dan hebben we temperaturen om de 18 graden heen. Nou, vrijdag hebben we die zandje 18 graden. Eerst ik nog wel even op het teller, het is eerst droog. En nu trollen we ons even wat zinnen erbij, maar in de midden komen de buien dus kant erop. En dan zit er een krachtige zuidwestenwind. En dan heb je de nachttemperaturen van de 12 tot 13 graden. Maar als we dan een sneusje hoor, ja, dan gaat de wind om nooit naar worden dan. En dan moeten we even met het litten temperatuur even een goede veer. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen uit een trombui. Maar dan nog maar zo'n 13 tot 14 graden en krachtige noordenwind. Nou ja, Sageer Vetsjen, we zien deze week wel even hoe vast de bladden aan de bjemmen zitten.

0: denk dat een heel soort meisken te wommen is binnen. De Hoenekop en Jelt.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijnwerkers in het streekvervier zullen om te Christiet alle weken één dag staken. En die eerste staking is morgen. De vakbonden en de werkjouwers die worden net in zo'n nieuwe CAO. En ik praat erover met Katelijne van der Voort van het vakbond CNV. Een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zijn precies de pijnpunten in die onderhandelingen?
3: Ja, de roosters en de werkdruk staan enorm onder druk. Er wordt echt een afbreuk gedaan aan de CAO op dit moment. Dus dat staat er op het spel.
0: Hoe hoog is die druk?
3: Ja, die druk is enorm. Als we kijken dat de rol van de medezeggenschap wordt verminderd. Dat die eigenlijk buitenspel wordt gezet. En onbetaalde pauzes worden ingevoerd met diensten van 10 uur. Dan kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een gezonde werk-privé-balans.
0: Wat merken jullie daarvan bij medewerkers?
3: Ja, medewerkers zijn nerveus. Vinden het echt een afbreuk doen aan de CAO waar ze jarenlang voor hebben gestreden. Dus de onvrede is groot.
0: En dus reden voor jullie om te gaan staken. Morgen is die eerste stakingsdag. Waar moeten de reizigers rekening mee houden?
3: Ja, we hebben het al een aantal keer voor de sociale zekerheidscampagne gestaakt. Waarin we hebben gezien dat de actiebereidheid in ieder geval enorm is. Dat er weinig bussen zullen rijden. En we verwachten dat het nu om de eigen CAO gaat van de medewerkers. Dat er nog meer mensen actiebereid zijn. En dat er dus nog minder bussen zullen rijden. Dus ik verwacht grote problemen voor de reizigers.
0: Ja, en dat is dus morgen. Maar dit gaat elke week gaan gebeuren.
3: Ja, we hebben gezegd inderdaad van tot aan kerst, als de werkgevers niet bewegen, zullen wij gaan actie voeren. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat hangt er vanaf. Maar inderdaad, ze zetten in nu op één keer per week actie voeren.
0: Ja, hebben ze al iets van zich laten horen in verband met die stakingsdag morgen?
3: Nee, helaas. Afgezien van het veiligheidsoverleg wat we met elkaar moeten hebben om de staking in goede banen te leiden, hebben wij geen formele uitnodiging gekregen om aan tafel te komen. Dus we moeten het afwachten.
0: Ja, nu wordt er ook vaak gezegd van ja, dat staken dat treft natuurlijk alle reizigers. Zijn jullie niet bang dat jullie die gewoon op een gegeven moment echt helemaal verjagen? En dat ze zeggen van nou, we zoeken wel een andere manier van vervoer?
3: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans. Wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is. Dus we hopen ook op begrip van de reizigers. En we proberen natuurlijk de andere dagen dat we niet aan het staken zijn, zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden.
0: Ja, het is natuurlijk wel lastig. Ik heb ook al van veel scholen gehoord die ook tegen hun studenten zeggen, ja, het maakt niet uit of ze staken of niet, je zorgt maar dat je hier bent. Het zorgt wel voor problemen ook.
3: Ja, dat is het nadeel van een staking in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zie je het dan wel, hè, als zulke dingen worden gezegd, hoe belangrijk de mensen, de werknemers in het openbaar vervoer zijn. Dus ook die hebben juist recht op een goede werk-privé-balans.
0: Wanneer maken jullie bekend wanneer bijvoorbeeld volgende week gestaakt gaat worden? Is dat heel kort op de stakingsdag of maken jullie dat ver van tevoren wel bekend?
3: Nou, wat we proberen te doen is dat we dat kort van tevoren bekendmaken om het verrassingseffect zo groot mogelijk te houden bij de werkgevers. Beseffen we ons natuurlijk wel dat daarin ook meer reizigers last van hebben en dat het moeilijk plannen is om op je werk te komen. Maar anders zien we dat werkgevers calamiteitenroosters gaan maken of andere dingen gaan invullen, gebruiken om in te vullen. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want dan is het effect van de staking minder.
0: Dus de media goed in de gaten houden om te kijken wanneer er gestaakt gaat worden.
3: Ja, dat is inderdaad wel het advies. Ja.
0: Als jullie vandaag nog een uitnodiging krijgen van de werkgevers, is dan de staking van de baan?
3: Met een uitnodiging alleen is het niet van de baan. Alle verslechteringen, of in ieder geval groot deel van de verslechteringen die nu op tafel liggen, die zullen eerst ook van tafel moeten. Voordat we echt verder kunnen praten. Dus misschien met die toezegging dat het van de baan is. Maar met de toezegging alleen kom je er natuurlijk ook niet.
0: Katelijne van der Voort van vakbond CNV, dank u wel.

0: Dan Hartman en Relight My Fire.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wie een spannende jong juste jong van bokser Willy Chaconi uit Leeuwarden in Carré in Amsterdam. Stie hij in de ring om te vechten om de WBC Bridgeweight Silver Title. Winnen betjut onhekje bij de beste nam in het boksen en bij verlies moet er weer heel dal op nij beginnen. Verslagjouwer Geke Leenstra, die wie de juste jong bij en praten met zijn assistenttrainer Piet Roosendaal naar aanring van de wedstrijd die te verleer.
2: Wat gebeurde er nou, Craig? Want volgens mij
3: had
2: de handdoek in de ring
3: gehoord. Hier in de eerste ronde hier wel druk op die tegenstander, maar toen roende er al op een stoot. En in de tweede ronde kreeg hij hem vol. Hij wierde te gretig, wil je. Hij woerde te graag, maar hij woerde in kwart niet woerde een kleermaatje. Dus en dat kon net. Het is van een titel, dat vond ik net hier voor mij nog wel even trommelijn. Maar de meeste jongens die verzonnen van boxen en zei zeggen dat weer wel tijd. En je neemt me klappen aan, maar nou ja, dan is het net oors.
2: Is dat al een soort bescherming?
3: Ja, dit is puur voor bescherming. Dat zeg je dat. Als je de handen in de ring smiet, dan is het recht oud doen. En de trainer die de handen in de ring smiet, dan is het die jongen die die bocht is van het verlend. Maar je bent hartstikke lullig dat die handen in de ring komt. En die woorden dat nemen. Oren. Hoor je?
2: Ja, oren.
3: En anderen die zeggen weer van ja, dat is
2: gelukkig.
3: Weer spijt. Ja, nou ja, zeg je dat.
2: Die man hierachter, die ben net zo blij, maar
3: de besmaak is net zo. Er zijn jongens die gaan, daar ben ik gezorgd genoeg. Maar ja, dat gehoor is hier. Sorry, dat is je volle beschermder. Daar maak je misschien wat droog in, dat draai ik je neer. Maar dit is pure bescherming. Pure bescherming.
2: Denk je dat wil je het zelf maar eerst weer?
3: Sorry?
2: Wie wil je het zelf maar eerst, denk je?
3: Nou ja, je bent altijd lullig op het moment dat het gebeurt. Want je denkt dat wel verder gaan. Maar het is pure bescherming. Pure bescherming. En ik weet net of ik het niet heb. Maar ik denk wel dat ik beter is. Ja, zei je dat?
2: Hoe ga je nou weer rondel jou het?
3: Mijn tranen in eigen. En sterren weer. Ik vind het hartstikke erg. En ja, het zit er echt in. Ik ben al zo lang bij het boksen. Ik had het al zo vaak zoen. Ik bedoel maar, het is oud, het is. En onderwijs, en wie had echt een fariteit zijn? Die had gewoon 50% kaas hadden. Dus, en dan mag je net een gretig werden. Hij was zo gretig. Hij woont maar een knock-out. Maar ja, dan reed je direct op. Maar de mannen, ik werd een vierde geweldig bier. Hij was een fantastische kerel. Maar ik heb een woord een fijne jongen om. Maar ja, ik vind dat het wel het mooiste wat er is. Maar die meesken en die bokserij en zo. Anders is het jammer dat we verlenden. Maar ja, daar ben je in de herden van. Dus,
2: toch? En hij had alles doen.
3: En hij had wel alles doen, ja. Ja, maar dit was.
0: Nee, het is net oors en van de positieve kant, maar Bichen. Ja, Willy zelfs, die weer naar Arin Bot teleurstelt, maar hij denkt net aan ophouden.
4: Ja, yeah, ik continue boxing, because this is my job, this is my work, but I'm so disappointed by my team. To fall 3 times, 2 times, that means that I'm not okay in my head. I'm okay in my head. I'm okay in my head. Leave me and I fight. First, give me a chance. Give me a chance. This is pro after 12 rounds. After 12 rounds. This is only 3 rounds. If I fall down in the field, that means that it's over. It's not over. No, I can still fight more. If you say, okay, it's over, it's not good. That's amateur.
0: Ja, hij zei het, ik voelde me nog hartstikke goed in de hallen. En ik ging het uiteindelijk ik om. En dan een trein rond de handdoek in de ring smieten. Dat hier voor hem net hoeden. Hij zei, ik voelde me goed. Ik ging nog wel even verder wonen. Maar het is net oors. Het houdt op voor hem dus. Hij had deze bokswedstrijd verlend daar in Carré in Amsterdam. Het Oren Nijs uit Oren Media, dat jasje dadelijk van Fijke Wouda. Naar deze muziek van 21 Pilots, Level of Concern.

0: coronapandemie over de angst die er op dat stuit heerst. 21 Pilots en Level of Concern.
1: De media van de morgen.
0: Nog een beetje meer dingen ik op het stuit om zwaar genoeg te maken. Even mij in de vrouw te feiken.
2: Er gebeuren al je hele nieuwe zaken. We hinten niet schrikken even hoe Albert Heijn, die Grutters, ja, nauwelijks gedacht een cyberonval. Ja. Of wat het dan ik maar is, dat er wordt geheimzinnig hoor. Mm-hmm. Dus dat leidt voor een deal plat, daar bij Albert Heijn. Maar juist wie er ik een onval op haast 200 Franse supermerken. En daar hebben ze de vriezers, de vriesinstallatie, hebben ze... ja, hackt. En die hebben ze dus, in plaats van dat ze vriezen, op 50 graden zet. Ja, ja. Dus dit is voor miljoenen euro's aan eten. Moesten ze futsmieten. Want ja, dat wie net langer houden.
0: Dat kinders blijkbaar op afstand. Ik alle hier betjennen worden.
2: Ik vind het wel een beetje, ja, eng worden. Ja. Maar ja, het wie een koelsysteem van de Deense fabrikant Danfoss. En dat wie op andere versies van de firmware van die koelingen. Ja, dat just maar weg. Het is heel belangrijk om dat ze nou dan toch even te vernijden. En ja, hackers die konden dus de interne weerden aanpassen. En ja, ze kwamen ze dus met een temperatuur van 50 graden. Ja, goed dat gewoon waar je invezen is. En dat,
0: ja, dat taait dan wel heel hut.
2: Dan gaat het hut.
0: Ja.
2: En ze gingen nog meer naar daar in Frankrijk, in Parijs. De Marché des Enfants Rouges is, het is de oudste ontdekte etensmerk van Parijs, is in vlammen opgegaan.
0: Ja, een historisch gebouw. Is dat,
2: ja, enorm, ja, zeker. Ik, Nederlandse toeristen die mochten er ik graag komen. En ja, het is volslijn verlenging. En dan weer een ijzeren constructie, een steel constructie. Ja. Ja, die is compleet inzaken door die jetten. Ja, ik jirre, mensen die daar stien op die merk, die zijn ik van ja, de markt was echt verouderd en moest nodig gerenoveerd worden. Ja, die renovatie komt helaas te laat. Ja, de oorzaak is nog net bekend. Maar ja, ze denken wel dat er een inzamelactie commercieel om de boer weer op te knappen. Maar ze zijn de meesten die er dan op die er dan stien van ja, die authentieke charme, mm-hmm, die zal dan net waarom komen. Dan wordt het zo'n prestigeproject, net als met de Notre Dame. Dus wel heel spietig.
0: Het lijkt er een beetje tussen de Notre Dame en het Centre Pompidou. Daar tussenin lijkt die merk. En het wie ik echt zo'n verbindingsmerk, zeg maar. Dus echt voor de locals daar. Ja. Dat ze daar mekaar ik moeten komen. En,
2: nou ja, en toeristen mochten er dus ik heen. Ik ook graag komen. En was dus zij is de locals ik. Ja, de kranten die schroten ik. Icoon verwoest.
0: Nou, is dat Rood West?
2: Ja, ik ben er wel eens west.
0: Echt?
2: Dus, ja, het is heel lang lien, hè?
0: Oh.
2: Ja, ik denk wel...
0: Nou, dat ding is ook al heel oud.
2: Hier, dus. Lien. Ja,
0: nee. Oké, wat wist er nog van?
2: Nou, net zo heel veel. Ik heb daarna nog zo volle van die merken bezocht. Okay, want ik vind dus, dat wel heel gezellig.
0: Maar. Ja, nou ja, ik heb Quatli nog in Parijs West, die mooie. Alleen nog, ik wist dit dus eigenlijk net. Dat is een merk bestie.
2: Maar wist de wol Trohenneke?
0: Nee.
2: Of net?
0: Nee.
2: Maar ja, wist dan...
0: Ik heb wel bij de Notre Dame West, maar net bij die merk. Dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje spietig.
2: Ja, achteraf.
0: En ook in dat meer.
2: Nee, maar dat zijn dingen die weet je dan achteraf. Op dat moment heb je dat net in de gaten. Dat het zo'n bijzondere merk is. Ja, als de het is een beetje futstoppen, haast lieke dingen.
0: Ja,
2: en dan, dan rinst het er aan steeds. En dan in ieder geval, iepent het hem. En dan, het wie wel, wat ik me nog van herinner, je wiet wel echt inderdaad, Frans gezellig, op zijn Frans is. Maar,
0: spietig dat het er net meer is.
1: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eft Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
3: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
3: Download hem nu.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hey! Hey! Ik kan hier investeren in het apparaat!
7: Nou dan?
6: Hast de actie van Omroep Friesland als jongen?
7: Nee.
6: Nou, dan zoek Terme gauw even naar Sjen.
8: Deze Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je naar omroepfriesland.nl/reclame.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
10: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
9: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
11: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
9: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Aquazoo in Ljouw, het is bleed, maar het plan van het kabinet van minder regels en meer taffesjoch bij Bistetun. Dat en meer juist dadelijk in Friesland van de Moon. En Forever Live and Die, Jesterik.

0: look-alike me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan.

0: L&D Forever Live and Die. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was.
0: Het kabinet wil de regels van verneiingen in Bistetun simpeler maatje. Aquazoo in Ljouwert in de Bliedmaai. En 55.000 blombalm die met de planten worden in omjouwing van Kiev in Oekraïne. Dat wil de stichting Hope for Ukraine.
3: Eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven, in dit geval dan in tulpen, terug te brengen in Irpin.
0: Welkom bij de tweede uren van Friesland van de Moorn op deze Tuesday 13 oktober. Fijke, goeiemorgen ik.
4: Een goeiemorgen.
0: Nou, we hebben wel aardig wat ellende voorbij. Kom je het? Hest ik nog positief nijs?
4: Of? De list wordt alleen maar langer.
0: Echt, hè? Ja, bang voor.
4: Ja, het kabinet met mijn reactieplan komen om sabotageacties in te gaan. Ja, en diezelfde sabotageacties die pleeg je ik het spoor in Nederland.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan naar de waarsverwachting in het kwad. Marjan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Dat hebben we de meest bewolkte dag met tank en een aantal steuringen die van west naar eerst over de provincie loeken. Het is uitentrog grauw en grijs, maar uitentrog valt er ook wat lichter rein. Of wat stouw rein. Slacht wat weer te won. Van de media knap wel kans op enkele buien. En koud is net, maar zijn zandje tot 18 graden. En er staat van media een matige tot krachtige zuidwestenwind. Joen en vannacht is het weer droog en hebben opklaringen. Is dan 10 graden. Morgen hebben we profiet van hege druk. Het is droog, maar wat hege bewolking. En geregeld de zinnen erbij. En de temperaturen die liggen dan om de 16 tot 17 graden heen. Maar matige, of zwak tot matige wind. In de nacht klaart het op, het is rustig en op nijs aan 10 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: De regels voor Bistetun om te verneien, die matten makkelijker worden. Dat vindt staatssecretaris Silvio Erkens van Bistewolwezen. Nou, matten vaak de

0: beste details verantwoorden worden. En dat zorgde ervoor dat bisten toen net stimuleerd worden om erin te zetten om het wolwezen van bisten te verbeteren. In Aquazoo in Ljouwert ben ze blij met de versoepeling. Ze binnen drok dwaande met een vernijing. Er komt een grote volière bij de ingang. Zo vertelt haat bistenverzorging William Rijkers.
1: De media van de morgen.
0: Nou, dat doggen we dadelijk even, Jer. Ik wil eigenlijk die William Rijkers even hier litten. Nou ja, dan mag ik hem wel fine kennen. Even op ziek. Oh, daar. Nee, dat is hem ik net. Goh, soms heet je dat. Fijke?
2: Ja.
0: Ik ken hem net fine.
2: Kerst me net fine?
0: Nee, dat is toch wat. Oh, wacht
2: even. Hij is in verschoelen bij de Nijingong. Ja, dat is bij de Nijingong.
0: Bij de Nijingong, daar moest city. Ik wezen. Ja. Oké, okay, ja, William Rijkers dus. Haat bistenverzwarging van Aquazoo.
3: Ja, het is ook een heel bepalend project in ons park. Want het ligt gelijk naast de ingang, midden in Aquazoo. En het is bijna 1000 vierkante meter, dus een behoorlijke volière.
4: Dat zal dan echt een behoorlijke regeldruk opleveren. Want ja, in de brief van de staatssecretaris tot al dat elke zo'n korrel in aquarium. Ja, dat is dat al je verantwoordje mast. De semi-regeltje noemen we erin dan.
3: Ja, daar weten wij alles van. We zijn eigenlijk de laatste jaren al continu aan het vernieuwen en aan het verbouwen en aan het nieuwbouwen. En die regels die je net noemt, dat hoort inderdaad bij zo'n project.
4: Eigenlijk een peer Fabian van dat soort administratieve pareltjes.
3: Ja, nou ja, je noemt het pareltjes, maar het is soms wel eens frustrerend geweest. Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was. Over locaties van lichtknopjes in een stalletje of orde van grootte in stenen en schuilplekken. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan. Waar we voor de vissen bepaalde schuilplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen. Omdat we zien dat misschien beter werkt.
4: Maar waarom is dat zo streng dan? Zo zei ze, het maakt net zo uit of het schelpje daar ligt of daar.
3: Nee, maar dat moet vanuit de wetgever natuurlijk gelijk getrokken worden voor elk dierenpark en ook voor ieder dierverblijf. En het is natuurlijk heel lastig om dat met elkaar te gaan vergelijken. Dus er is gewoon een algehele toetsingslijst voor waaraan een dierverblijf moet voldoen. Dat is een hele lange lijst. En dan kom je dit soort dingen tegen helaas.
4: Ja, want werkt dat eigenlijk een beetje ontmoedigend? Als zoiets van, nou, we willen graag de verbloem verbeteren van de bisten, maar er komt zoveel extra werk bij.
3: Nou ja, voor ons niet per se. Maar het is wel heel veel. En ik kan me wel voorstellen dat het extra werk wat het oplevert, dat het met name voor de wat kleinere dierentuinen in Nederland wel echt een extra factor in de werkdruk is. En dat kan wel vervelend zijn. En daardoor denk ik ook wel een beetje het beeld ontstaan dat stilstand in dat opzicht meer belonend werkt dan de innovatie die je graag wil zien.
4: Ja, nou komt de staatssecretaris hem inderdaad te meten hierin. Dus minder regels, maar ook meer tafelsjog. Want ontnota wie het eindelijk zodat je hem gewoon een bissetuin vergunning van het lippen hier, toch?
3: Dat was in het verleden wel zo, ja. En daarom ook dat er op sommige plekken maar weinig aangepast werd. Want een verandering moest je melden. Dus als je niks verandert, dan hoef je niks te melden en blijft je vergunning gewoon gelden. Terwijl we zeker in de dierentuinwereld wel met voortschrijdend inzicht te maken hebben. Met ook op basis van onderzoeken die we doen, toch anders naar dierverblijven kijken. Naar hoe we die inrichten, naar hoe we die opzetten. Dat is continu in beweging en daar moeten we ook in meebewegen. Dus ja, het is denk ik een hele goede ontwikkeling dat het juist ook beloond wordt.
4: Ja, want het is nou dus nogmaals een vergunning om de zaffelen hier, mat dat weer herbeoordeeld worden. Jouw zuggen dat wil zitten?
3: Zeker, ja. Nee, we zijn naast dat wij een dierentuinvergunning hebben en daaraan moeten voldoen, ook lid van verschillende organisaties, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, maar met name de Europese samenwerkingspartner, de EASA is dat. Dat is voor ons een hele belangrijke organisatie waarbinnen we heel veel samenwerken. En ook zij stellen hele strenge eisen aan lidmaatschap en aan de manier waarop je een dierentuin runt. Dus dat is al continu gaande bij ons.
4: Nou, en tot slot, we staan al bij de wasberen. Je ziet al vrolijk wat wasberen om. Die zitten er echt hartstikke gelukkig uit eigenlijk wel. Wat zijn dingen die er in het park misschien nog beter kennen?
3: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld die folière die we nu aan het bouwen zijn. In het verleden Er werd daar anders naar gekeken. We hebben bijvoorbeeld een groep flamingo's die zijn geleewiekt, zoals dat vroeger gedaan werd. Wat betekent dat je een puntje van de vleugel afhaalde, zodat daar geen lange pennen gaan groeien en die dieren niet meer kunnen groeien. Of die veren niet meer kunnen groeien. Dat is nou zo bij die groep. Dat zijn allemaal dieren van meer dan 40 jaar oud. Dat gaat dus ook niet meer veranderen. Dus die dieren kunnen we nog in een open verblijf houden. Alleen dat is natuurlijk niet meer wat we willen. We passen nu het verblijf aan het dier in plaats van het dier aanpassen naar het verblijf.
0: En dat sluit beste verzorger William Rijkers van Aquazoo hier in Ljouwert. De media van de morgen. Nou maar is het wel fijken.
2: Het
0: is even een liedje opwarmeke.
2: Nou, ik denk dat het een sabotageactie geweest is.
0: Dat zo.
2: Daar zien we het nou.
0: Want ik die niks.
2: Nee, die is niks. Dus nee, daarom, de Russen.
0: Ja, dat denk ik.
2: Ja, maar nou, daar zien we het wel hoe. Russische sabotageacties, die nemen ta. En daarom had het kabinet onderslag mijn reactieplan om dreiging en sabotage snel bestraffen te kennen. En ik, het leest natuurlijk om dat vat te komen.
0: Ja, vat te komen, liep
2: dat zo helemaal mooi wijzen.
0: Maar als ze hier nou samen komen, dan denk ik, je zei er van u dat van Albert Heijn een sabotageactie uit Rusland is.
2: Oh, dit rent al even, dit voorstel. Okay. Ze zullen er goed over stemmen. En het is nu al duidelijk dat het een meerderheid krijgen zal. En het plan is op te zoeken omdat Rusland op Europees grondgebied een escalerende skaatoorlog viert. En dan moet verzorgen dat de bondgenoten op een voorspelbare en coördineerde wijze reageren op vijandig handelingen. VVD-Kamerlid De Groot die het inchennen. En zei ik van, we hebben nou met de NAVO hebben alleen nog artikel 4 advies bedriegen vielen. Maar er zit een heel gat tussen van maar die hybride dreiging. Van hoe maken we dat met elkaar coördineren? Hoe maken we dat tjengen? Mm. Dus want tussen dat Rusland echt onvalt met vliegtuigen en tanks. Ja, en dus die hybride oorlogsviering. Dus dat ze allerhande sabotageacties op het digitale netwerken doggen. Er zit inderdaad wel wat een gat. Ja. Dus, en dat was er nou opvullen met dit voorstel. Nou, en dat we dan toch hoe die sabotage hè, de Bronstichting bij een Rotterdamse spoorbrug, Auron Wiekijn, is al de derde keer in een IET dat een belangrijke treinroute opzettelijk stillijn wordt. En veiligheidszaakkundige Erik Schouten die waarschuwt in het AD voor grotere risico's. En nevens hem maar de ProRail en dus ik het kabinet meer investeren in de streetbrands van het spoor. Het is nog net duidelijk hè, waar dat dien het. Er is een kost, is een verdeelkost, is iepen brutsen, dat is iepen sliepen, dat slot. Hm? En daarna is Bronstichten in die kast. Al je stroomtritten erin de detro. En als zo'n kast uitvalt, dan kerst het spoor dus net. Betjenje. En Schouten, die had ik eerder al waskogen. Europa moet anders gaan kijken naar spoorveiligheid. Dat artikel had hij al eens skreun. En even zijn we het spoor in Europa en Nederland strategisch hield iets belangrijker. En Nederland wil het spoor de komende jaren een skikmeisje voor grotere militaire transporten. En dat past ik in het Europese streven om te roepen. Om op grote schaal troepen verplaatsen te kennen. En ik de Rotterdamse haven is heel belangrijk. Dat mocht er wat gebeuren, dan kan Amerikaan via de Rotterdamse haven troepen en materieel omvieren. Hm? Ja, dan maakt dat spoor erachter, maakt het Wold Waver zelfs. Dus we maken onder bak.
0: We maken onder bak. Nou, dank u wel, Fijke. 30 Nederlanders en 55.000 blombalen. Wat had dat maar met elkaar te krijgen? En waar moeten die blombalen komen dan? Dat jij hier dadelijk in Friesland van de Moorn. Is muziek van ABBA.

0: Ik word er altijd fleurig van dat ik Abba jaar. Ik hoop dat ik. Knowing me, knowing you.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De regels, nee, van Bister Tun, die hebben we al gehad. Jongen, jongen, het gaat lekker. Maar mij, ik ben gewoon net wekker van de morgen. We zullen het hebben over bloembollen. Want een groep van 30 Nederlanders... die zal deze week goed 55.000 bloembollen plantje... in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. En ik zal ze huizen opknappen en neetstroom onlissen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting. En hij is maar de groep Nederlanders in Oekraïne. Hij vertelt hoe ze op het idee kwam binnen van deze bloembollenactie.
2: Met het idee dat Oekraïne is ontstaan in overleg met onze partner Fight for Freedom. En die zei, hoe mooi zou het zijn als jullie er jaarlijks 5.000 kunnen planten. Maar we hadden Gerrit Woudstra uit Stiens en nog een paar mannen uit Nederland en een dame. En die zijn zo enthousiast aan de slag gegaan dat we nu dus 55.000 tulpenbollen kunnen gaan planten.
3: Dat is echt een heel soort, dat lijkt het meer nog best wel een heel soort werk.
2: Zeker.
3: Als het al je net zo, zo erg en serieus weer, dan kun je er hartelijk om leidje. Maar wat is het doel ervan?
2: Ja, eigenlijk is het om weer nou ja, letterlijk nieuw leven, in dit geval dan in tulpen, terug te brengen in Irpin. Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden nou ja, soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar. Door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn. En ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje... ja, nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
3: En een beetje kleur te brengen.
2: Nou,
3: ja, maar je bent daar natuurlijk net alleen nog om die bloembollen te planten. Wat doe je hem nog meer deze week? Hè?
2: Ja, we gaan op 3 locaties zijn we aan het een huis aan het herbouwen. Op een locatie met een gezin van, die hebben 4 echte kinderen, maar die hebben 15 kinderen geadopteerd, dan wel pleegkinderen, zeg maar. Dus daar, dat is een enorme ja, opgave, zeg maar, om te zorgen dat al die kinderen weer een goede slaapkamer hebben. En ze slapen al met veel op de kamer. Een keuken weer bouwen. Zorgen dat zij gewoon weer de toekomst wat goed tegemoet kunnen gaan. En wat we ook aan het doen zijn, en dat is in de Dnipro in Poltava, zijn we noodstroom aan het aanleggen. Afgelopen winter was het min 28 op sommige plekken in Oekraïne. En niet voor een dag, maar voor een langere tijd. Het lijkt nu dat de winter weer heftig gaat worden. Dus generatoren, noodstroom, noem het maar op, blijft gewoon knijterhard nodig. Dat is wat we doen. En in Poltava zijn we ook een huis aan het opknappen waar een gezin uit Gerson die gevlucht is, straks kan wonen, zodat zij nou, weer een dak boven hun hoofd hebben.
3: Ja, nou volg je ik vanzelfs. Ik wil het nijs in Oekraïne en begreep dat er een heel soort burgerdoelen rekken we het toch de Russen. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk?
2: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, wij nemen voorzorgsmaatregelen. Wij slapen onder de grond. We werken vaak in de buurt van schuilkelders of op plekken waar logischerwijs, zeg maar, niet snel een raket of iets terechtkomt. Hè, omdat het best wel buiten de stad is. En we houden gewoon goed met onze partners in de gaten wat de ontwikkeling is. Daarom zijn we in september ook niet naar Irpin gegaan, maar naar het westen van Oekraïne. Maar nu was het weer veilig genoeg om toch weer te gaan.
3: Maar het luchtalarm gaat
2: geregeld. Ja, dat is nee, eigenlijk niet, hè. Het luchtalarm blijft gaan en we weten het nooit. Maar tot nu toe, we hebben 750 mensen heen gebracht en 1000 chauffeurs. Ja, ze zijn allemaal heel teruggekomen. Ook dat is geen garantie. Maar niet doen is eigenlijk voor ons en heel veel mensen in Nederland gelukkig ook geen optie.
3: Nee, zo is het. Volgt de ene ontwikkeling de oren op. En de man aan de orenkant, meneer Trump, die verzint ik van alles. Die heeft het over een staakt het vuren. Onkip van diesel van Rusland. Hoe zuggen ze er daarnaar?
2: Ja, je hebt de verschillende reacties. Sommigen die zijn er echt wel klaar mee. Die denken, ja, Trump, daar kun je helemaal niks mee. Maar er is ook gewoon veel boosheid. Hè? Want op deze manier steunt Amerika gewoon de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. En als dan Trump zegt, Zelensky moet vervangen worden, zegt ze, ja, wie is deze oorlog nou begonnen? En die is al 12 jaar bezig. En 4,5 jaar sinds de grootschalige invasie. Kijk, als op het moment morgen Oekraïne ophoudt met vechten, dan is er geen Oekraïne meer. Maar als Rusland ophoudt met vechten, dan is er gewoon vrede. Dus dat is, weet je, is er eigenlijk geen keuze om op te geven.
3: Nee, was er zelf leuk van?
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Nou, zet dat om
2: in. Ik schaam me. ik schaam me eigenlijk ook voor hoe we in Europa daarmee omgaan. Mm. Hè? Want onze overtuiging is ook dat de Oekraïners niet alleen vechten voor hun vrijheid en hun waarden, maar ook voor onze vrijheid en onze waarden. En dan is het minste wat je kunt doen iets terugdoen. Anders hadden wij, was Nederland ook niet bevrijd door de Canadezen en Amerikanen, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog.
0: Gerben Huisman is dat. Hij is vastzitter van de stichting Hope for Ukraine. Het is Hast Jelve Achten, het Frieske Nijzen, oorsjucht ervan. Dat krijg je dadelijk.
4: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
5: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
6: Schitterende apotheose van deze barrage.
5: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
6: Schitterend mooi, schitterend mooi.
5: Vreed. Live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
6: Echt prachtig op de Shen.
5: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
6: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
5: Vreet de Joen om zo'n oeren. Sneun de Joen om jou van jongenen.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw wachten is het. Een oersjoch van wat er in Friesland speelt. Maar Fijkenwouder.
14: Een goeie morgen. Zeehoendercentrum Pieter Buren vreegt nog elke dag binnen 2 weken faillissement om. Reden is het vertvallen van de verwachte financiële stipe van de gemeente Het Hoge Land en de provincie Grinsloon. Toen heeft de stichting besloten dat zeehoenden in nood net langer opvang worden kennen en dat 40 mensen haar baan kwijtraken. Zeehoendercentrum hiepen in 2024 op een nieuwe locatie in het Vroot Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Zo'n titeert had de zeehoenopvang te krijgen bij financiële problemen. Een ruzie tussen meerdere personen had Justion in Ljouwert later een shitpartij op het Cambuurplein. Er is meerdere keren sketten. Voor zover bekend is er net één verwoende rekken en is er ook net één onholden. Het gebied is met linten afgesloten voor politieonderzoek. In Sint-Niek is wijnfarm De Beuk feestelijk openen. Er zijn 12 appartementen voor jongvolwassenen met een behinding. Ze kunnen er zelfstandig wijen, want er is dag en nacht zwaar aanwezig. Bijzonder om De Beuk is dat de mieskip van Sint-Niek nauw belutsen wordt bij de zwaarig. John van Arnhem van Hof en Hiem, een van de belutsen organisaties, leidt het uit.
15: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen.
14: Dan bewenner Stan, die zocht er naar uit om te wijnen in zijn nieuwe appartement in De Beuk. En van nevens mij is er wat onder de Janen, want ik zit hier nou ik een beetje. Ik ben solidair.
3: Dat is zo'n wet van Murphy, hè? Als er één dingetje misgeert, dan gaat gewoon alles mis.
14: Ja, nou, ik heb Stan hek voor je, dus okay. Daar komt er.
9: Nou, ik vind het best wel spannend op het eerste moment, want het is mijn eerste keer dat ik echt mijn onderkussen ging verlitten. Maar ik zeg wel bij mezelf van dat er ik een nieuw leven kon te zagen.
14: Op 20 oktober dan verhuizen de bewoners definitief naar haar nieuwe appartementen in De Beuk. En op de trek Webbische Brandenhoers is juist een auto terug nog onbekende oorzaak in de sleet naast de dijk bedarren. De bestuurder wist zelfs uit de auto te komen. Ambulancepersoneel had hem ook nog gecontroleerd, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De auto die is terug een berger vuthellen.
16: Fijke dank u wel.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
19: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Njorgen Hontemaai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
19: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Friesland van de Mol.
22: Diana de Groot.

0: Hoe is het maar de deelnemers van de strontrace? Juste weer de start en de eerste nacht die zitten nou op. En dadelijk juist hoe dat gien is. Eerst naar de waarsverwachting. Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Ja, Diane, ik een goeie morgen.
0: Een heel iets patsje rijn hier van de morgen, doe ik je herinner je het. Maar ja. Volle meerder er ik net van, denk ik.
1: Nee, je sloeg wat weer te horen. Ja, vannacht hier in de eerste wat opklaringen. En binnen een minimum temperatuur van zo'n jochend 10 graden. Maar het warme pad van de nacht nam de bewolking wat lutsen op wat steuringjes over. Ja, en wat valt uit en trouwens een slacht het wat weer te horen, moet je me stellen. De temperatuur, nou hier rondom in de provincie hier in Eek, maar hier is 12 graden. Nou, dan wordt Bakkeveen, de point is Brechtem en Akkerum zit uit op zo'n 11 hele graad. Zullen we dan naar Vlieland en Laaksem? Ja, die hebben wat invloed van het warme zeewetter. Is zo'n 13 tot 14 graden. Of we nu naar het waarbeeld van Joodsjoch, we hebben te krijgen met een drie zwakke steuringen die van west naar eerst door de provincie heen loeken. De eerste steuring die het is op het stuit al aan het doorloeken en dat jouwt een soort bewolking. Uitentro sloeg het wat weer het aan en dat die loopt nu naar de eerste tafut. Het stelt ik net een soort voor, maar het is wel even weer. Letter in de van een morgen komt er weer een steuringje bij en dan bloot de bewolking die bloot hoor gaan. Ik hoorde het is wat gries en wat skier en nou ja, werk komen ze op wat lichte rein, een spotje rein. Wanneer stelt het net een soort voor. Maar vanmiddag loopt steuring nummer 3 van west naar eerst door de provincie heen. Dat zijn een kwade pad van een midden ongeveer wijzen. Dat is een keldfront. Ja, dan kan er een enkele bui tot ontwikkeling komen. Daarachter klert het wel wat op. En dan hebben we misschien op het einde van de midden vanuit het westen nog krijgt nog wel even een glimps in. Als we dan naar de temperaturen van Joert Joggen. Ja, die zitten Joert om de 19 graden op een waterland tot zo'n 18 graden meer de provincie. En de wind uit het zuid eerst een letter uit het zuiden waai. En die is matig en van de midden wordt die even krachtig. En die gaat letter in de midden om naar het westen taal als het droog wordt. Jong en vannacht dan klert het op, is het droog, hebben we zo'n 10 graden. Jouw te winnen tijdelijk, ik heb even wat del.
0: En morgen?
1: Morgen, dan lijkt het natuurlijk wel prima, want dan profiteer je morgen van een hege drukke biert. Ja, dan hebben we een afwisseling van wat hege bewolking. De zinnen eruit en de skint er gewoon prachtig doorheen. En maar een zwak, heeg uitmatige wind, lissen de temperaturen, zo'n 16 graden op een waadeiland. Dat is zo'n 16 graden meer de provincie. Hier zie je nog steeds de invloed van het warme zeewetter. Ja, die temperaturen die lissen als een beetje onnormaal of een rond normaal van deze tijd van het dier. In de jong en in de nacht klert het op, het is helder. En bij een zwakke zuidenwind liggen de temperaturen om de 10 graden heen.
0: En dan tonsje in de dagen daarna?
1: Nou, tonsje liep het best, jongen. Dan liep het hartstikke goed. Want het liep het zuiver hard van mooi simmer zwaar in oktober te worden. Geregeld zinnen, uitendroven op wat hege bewolking. En met een matige zuid-zuidwestenwind. Ja, zitten we in warme lucht. 18 graden. Ja, dat is even. Dat is wel even een uitzitter, kan nog wel even. En dat hebben we vreed ik nog even, want we beginnen vreed naar droog, mooi een klim zinnen. In de midden, dan nog wel buien. Maar voor die buien uitkent, dan krijgt zo'n zandje 18 graden bij je. Dat die hege temperaturen, dat zijn wel hard voor het leest wijzen. Want als we dan een sneus joggen, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan mooi een matige tot krachtige warmwind. Lissen de temperaturen om de 13 en tot 14 graden. Nou, en dat ligt het week aan. Ik wil even een trotter zetten. Nou ja, Sageer Vetsend. Krijgen ze Albert Heijn. Die het het waar. Je hoort ik lees van enkele steuringen.
0: Dank u wel, Jan. En een hoffelijke dag aanwezigen. Er is verkeersinformatie, Fijke.
2: Ja, zeker. Het staat op meerdere plakken vast. Ik begin even op de A6 tussen de Jouwer en Emmeloord. Bij Emmeloord is een ongeluk gebeurd. Dus daar staat een file. Het is daar dicht. Dus mensen die uit het noorden wij naar het zuiden willen, die moeten daar even rekken mee houden. Via erop in de polder voorbij Emmeloord. Daar staat het dus ik vast. Dus mensen die naar de Ronestad willen, ja, die moeten echt willen rekken houden mij vertraging. En ik op de A32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid, 4 kilometer file, 10 minuten extra reistijd.

0: de Vries en ze noemen mij de Vries. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Onder ideale waasomstandigheden binnen juster de deelnemers onder strontrace en het beurtveer uit Warkumwaai van start. Gien Verhaben Royce, Opendel, Warmond en de IJsselmar. Onder telefoon voorzitter Jantien Milders-Lubert van de organiserende vereniging Zeilvrachten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de eerste nacht dus, Hoorn. Hoe is het, Gien?
2: Ja, nou ja, wat jij zegt. Beter weer om te starten hadden we natuurlijk niet kunnen wensen na een weekend met vol regen en buien. Dus iedereen is vol goede moed vertrokken. We waren bang dat het vannacht de wind een beetje zou verdwijnen, maar het is gewoon blijven waaien. Dus het gaat eigenlijk supergoed, boven alle verwachtingen.
0: Wauw, waar liggen de schepen nu ongeveer? Is dat aan te geven?
2: Ja, we hebben natuurlijk te maken met verschillende evenementen, verschillende tochtenracen, hoe je het ook noemen wil. Ja. De lichte stront, dat zijn de schepen die wat kleiner zijn, eigenlijk de scootjes. Die moesten per se over Amsterdam, omdat in Amsterdam een brug ligt die vanaf morgenochtend überhaupt niet meer doorvaart kon garanderen. Dus die zijn begonnen om het rondje te maken naar Warmond over Amsterdam. Die zijn er allemaal al lang doorheen. Vannacht kwamen ze er doorheen. En die zijn eigenlijk zelfs als de eerste al bijna bij Warmond.
0: Oké, ja, dat gaat wel heel rap dan.
2: Ja, ja, die zijn echt al op elkaar gaan zeilen. Dus die kunnen al bijna Warmond aantikken.
0: Ja.
2: En dus de zware klassen, die hebben het wat moeilijker. Die moeten over Haarlem. Die kunnen überhaupt niet door Amsterdam. Dus die gaan twee keer over Haarlem. En die zijn daar allemaal nu bezig om door Haarlem te komen. Het is lastig, want in Haarlem mogen ze niet zeilen. Ze mogen ook de motor niet gebruiken. Dus ze moeten vooral bomen en jagen. Dus met een lijn op de wal het schip voorttrekken. Ja, dat is echt wel een hoop gedoe.
0: Ja, maar ook wel mooi denk ik. Ook voor de inwoners van Haarlem om dat te zien.
2: Ja, schitterend, schitterend. Want ja, het blijft natuurlijk ook gewoon die historische schepen door zo'n stad. In Haarlem heb je een hele mooie molen. Dus dat zijn altijd de mooiste plaatjes die we van iedereen krijgen met die schepen er voorlangs. En ik moet zeggen dat voordat ze in Haarlem komen is nog een Spaarne, een kolksluis. Dat is een hele oude sluis. Die wordt bediend door vrijwilligers. Die staan dus dag en nacht voor ons klaar. En die hebben zelfs midden in de nacht voor iedereen een kopje ertessoep klaar. Nou. Terwijl ze geschud worden. Dus het was ook een groot succes. De soep was lekker. Nou ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, fantastisch. En de beurtveer, hoe gaat het daarmee?
2: Ja, dat gaat ook prima. Die hebben het soms wat zwaar, soms wel gewoon te goed te doen. Die zijn nu allemaal aan het rusten. Ze mogen twee keer, één keer 10 uur en één keer 6 uur rust inzetten. En er zijn toch een aantal schepen die dat gebruiken om de nacht in ieder geval over te slaan. Zodat je dan niet in het donker die havenmanoeuvres hoeft te doen. En de enige die je daar heel erg zwaar heeft, dat is het schip wat vaart met mensen met een beperking. De Lutgardina, die ligt in Lemmer. Maar bij Lemmer kan het behoorlijk stromen, omdat daar een gemaal zit. En het lijkt erop alsof ze daar alsmaar niet goed inkomen. En ik weet precies hoe het er daar uitziet. Dus dan ga je overstag en dan denk je, nee, niet weer dat dijkje. En dan ga je weer overstag. Nee, please. Laten we nou een stukje vooruit komen. Dus die hebben het heel erg zwaar. Die zijn daar echt vreselijk aan het wikkelen.
0: Ach, wat vervelend. Nou, hopen dat die snel loskomen, zeg maar. En dat ze ook verder kunnen.
2: Ja,
0: visserij is ook een onderdeel, hè, van het programma van de Strontweek. Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, dat is inderdaad goed. Die zijn gisteren om 11 uur als eerste zo uitgevaren. Ja, dit is volgens mij ook ideaal visweer. Ik ben zelf niet heel erg van het vissen, maar zoals je op deze manier je netten uit kan zetten en weer binnen kan halen, dat is natuurlijk zeker voor de wat kleinere schepen, is dat ideaal.
0: Ja.
2: Het is echt, als het flink golft op de IJsselmeer, dan is het, wat jij gisteren een paar keer gebruikt, een mooi dreig om je netten weer aan boord te krijgen. Dus dat is wel echt, voor hun is het ook perfect.
0: Ja. Ja. Als de omstandigheden zo zijn zoals ze nu zijn, betekent dat dan ook dat alles eigenlijk een beetje voor ligt op schema? Of
2: ja,
0: is er geen schema?
2: Dat is moeilijk te zeggen inderdaad. Nee, er is natuurlijk niet een schema. Ze moeten erheen en er kan nog van alles gebeuren onderweg. En we hadden gisteren voordat we weggingen, kregen we te horen dat de grote sluizen in Amsterdam überhaupt niet zouden draaien. Maar dat ging gelukkig goed, maar zoiets kan nog steeds gebeuren. Dus ja, ze liggen niet echt voor. Een beetje zoals verwacht.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, zullen we morgenochtend weer even horen hoe het gaat?
2: Ja, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: Goed zo. Succes met de dag vandaag. En daarbij Lemmer, zet hem op, hè. Komt goed.
2: Dank je wel. Ik geef het door.

0: Sarah Bareilles en The Love Song.
1: De exacte tijd is 10 minuten voor 8. Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: In Sint-Nyk is Wenfarm de Beuk feestelijk iepenen. De binnentolen van appartementen van jongvolwassenen mooi in behoining. Ze kunnen daar zelfstandig wenen, want er is dag en nacht zwaarig onwezig. De plan van de Beuk die ontstien een goed zonnierlien bij orden van jongeren mooi in behoining. En terug een geerwerking tussen zwaargorganisaties Maaike Hiem en Hoffen Hiem en verheerde Dienhuis binnen die plan nou realiseren. Bijzonder on de Beuk is dat de meerskip van Sint-Nyk nou belutsen wordt bij de zwarg. John van Arnhem, bestuurder van Hoffen Hiem, die luidt dat uit.
3: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen. Maar dat doen in hele nauwe samenwerking met de meanskip. En dat is anders dan in een normale zorginstelling. En als je kijkt naar de mensen die hier in de Beuk gaan wonen, dan is dat een mengeling van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke handicap, mensen die wat jonger zijn, mensen die wat ouder zijn. Maar die één ding gemeen hebben en dat is dat ze in Sint-Nyk willen wonen, omdat ze daar vandaan komen of uit de omgeving komen. Omdat hier ook hun sociale kring is. En de samenwerking die wij met z'n tweeën en met Dienhuis, we moeten Dienhuis niet vergeten, want die verhuurt aan ons het pand. De samenwerking is er vooral op gericht om te kijken van, nou, hoe kunnen wij nou aan de ene kant de zorg en de ondersteuning goed leveren en tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we niet alles overnemen, maar dat we ook vooral de vrienden en de buren en andere mantelzorgers in gaan zetten om het voor elkaar te krijgen.
4: Hoe zien jullie dat hier voor jullie in Sint-Nyk? De jongeren die hier wijnen, die hebben een hele grote vriendenploeg in Sint-Nyk. Dus die was natuurlijk heel graag dat die ook mij helpen kunnen. Wat zij zelf ook heel graag doen. Of de vrienden was graag helpen. Dus daar had dan een zorghulp of een technische dienst van een organisatie. Ja, dan is dat helemaal net nodig. Maar ook mij eten. Hey, maar stel je voor dat er hier iemand is die het alleenig is en die het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. En die zei, nou, ik wil je wel één keer in de week met hem eten in een meidje. En dan eet ik ook gezellig met hem mee. Dan is San Ian ook wel hartstikke klokkig. Maar voor de mensen die je wennen is het echt heel leuk. Dus dat is steeds. En we moeten nog helemaal uitzieken hoe je het had, wat de kinderen wil. Want er ben natuurlijk bewenders die medicijn krijgen. Wat kan nou, wat kan nou net? Nou, de ervaring leert is dat er eigenlijk volle meer kan dan iedereen denkt. Maar er zit ook nog een heel soort angst in, een heel soort gewoonten in. Dat zeg je, maar dat kan toch niet? Ja, maar waarom zou dat niet kunnen? En dus ik denk dat wij met z'n allen, en dat geldt ook voor u, dat we eigenlijk dus elke dag de vraag stellen, maar waarom niet eigenlijk? En kan het ook anders?
0: Dat zei Trein van de Meulens, is bestuurder van Maaike Hiem. Verslagjouwer Iris Bosma van RTV Spannenburg, die praten ook met de nieuwe bewenners. Stan, Doetse Jan en Tiemen.
5: Nou, jum zullen je binnen kwaad heen verhuizen. Hoe viel dat? Wat vind je ervan?
6: Nou, ik vind het best wel spannend op het eerste moment. Want het is mijn eerste keer dat ik echt mijn orde ging verlitten. Maar ik zeg wel bij mezelf van dat er ik een nieuw leven kon te zagen.
5: En had je een appartement al een beetje ingerochten?
6: Daar ben ik mooi bezig, maar ik ken wel wat is het dat de inboel al onbezig is.
5: En hoe is het voor jou om je in het fusion?
7: Beetje spannend, maar ik wil leuk en uitdagend natuurlijk. Want hij heeft een eigen tuintje en eerst zie ik ergens zoals natuurlijk. Maar nou, hele nieuwe stappen. En we gaan richting de toekomst.
8: Ja, het is ontzettend leuk. Van Sint-Nyk is een mooi dorp en in het voorjaar kregen wij te horen dat wij hier in oktober kwamen te wonen. En ja, het is een mooie nieuwe uitdaging. En we krijgen een eigen tuin, dat is ook fijn.
5: Waar zie je hem nou het meest naar uit?
6: Nou ja, dat we een goede toekomst kunnen creëren en zo. En dat we mooi leven kunnen natuurlijk.
7: Naar mee naar de toekomst en mooi dus de niks tussen gezellig babbelen en op haat.
5: En hoe is dat vandaag?
8: Ja, ook van we komen zo. We gaan hier in totaal met 12 bewoners wonen en dat is ook erg gezellig. We wonen nu. Ik woon nu in een groep met 6 en ja, we gaan naar 12, dus ja, dat lijkt me wel gezellig.
0: Ja, ik denk dat het ik hartstikke gezellig is. Stan, Doetse, Jan en Tiemen. En Orewieke Ties die, dan mooi ze er ik echt voor het eerst sliepen. Het is 5 minuten voor 8. Er is verkeersinformatie, Fijke.
9: Ja, er is genoeg te melden op de Friese dieken. De A6, daar begin ik even mee. Tussen, Bie Emmeloord. De diek is daar dicht. Het heeft een ongeluk geweest. En dat zorgt voor oponthoud. Ik op de A32, Wolvegeer Jereveen Zuid. 3 kilometer file, 30 minuten extra reistier. Er wordt er werken aan de diek. En op de N31, de Waardwei, Ljouwert Zuid en Geriep. 2 kilometer file, 7 minuten extra reistier.
0: En dat in een vakantie.
9: En dat in vakantie, Tiert. Ja, dat hoeft maar een ongelukje te gebeuren. En,
0: de media?
9: Ja, dat vind je best natuurlijk met de diek onder de grond.
0: Ja, nee, ja. Precies. Dus dan komt alles ambitie samen.
9: Precies.
0: En er binnen altijd mensen niet wollend werk, Matten?
9: Uiteraard.
0: Ja. Of maaien.
9: Maaien. Krijt.
0: Daar is de krant van de Noors wat kisterin vinden.
9: De Telegraaf heb je formule is nieuwbouw vaak naar statushouder. Eerlijk stort 150.000 huizen nodig voor migranten. Het Economisch Instituut voor de Bouw het er onderzoek naar die. Dus de nijbouw die te komen hier plak financieel is voor het grootste part voor statushouders. Hoewel het aantal arbeidsmigranten groter is als het aantal statushouders, drukt die laatste groep zwitter op de wenningmerk. En dit komt omdat de arbeids- en ik de kennismigranten naar een periode weer fut gingen. En van de groep statushouders bloot 94%. En momenteel binnen zijn 400.000 wenningen te kwad. Door die jetter oplieken uit cijfers van het ministerie van Volkshuisvesting. En het EIB schat dat er in de verschillende scenario's 34.000 tot 50.000 wenningen per jaar nodig binnen, alleen nogal om migranten te huisvesten. In termen van de netto woningvraag waarvoor gebouwd moet worden, is migratie goed voor 60% van de vraag. En hierbinnen is asielmigratie structureel de grootste component. Desgroot de Telegraaf, dus oer. En alles wordt maar duurder, Diana.
0: Nou, dat wil je me nou net omgeven.
9: Nou, het zijn de stroopwafels.
0: Ja, serieus?
9: Echt hier.
0: Worden die goedkoper?
9: Die worden goedkoper. Er is een echte stroopwafeloorlog in de supermerken gaande. Nog maar 3,2 cent per stik.
0: Oh.
9: Ja.
0: Nou, kom maar op. Ja. Ik mag ze wel.
9: Ja, inderdaad. Dus misschien maken we er maar, maar gewoon stroopwafels. Ja, de supermerk die binnen een oorlog begon. En de prijs is met 10 centen daalt. En leidt intussen op 38 cent voor een pakje. Nou.
0: 38 cent?
9: Ja.
0: En hoeveel zitten erin dan? Een stuk of 10 of 8?
9: Ja, wat ben die pakjes?
0: Ik keep die ze net te vaak, maar dat is meer in zelfsbescherming.
9: Ja,
0: want
9: als
0: ik ze heb, dan. Ian is net genoeg.
9: Nee, maar 38 cent en dan per pakje. En de stier is in de kop, 3,2 cent per stuk. Dus dan zit er inderdaad zo'n.
0: Zo'n
9: zitten er in zo'n pakje.
0: Wow.
9: Dus het is net verneerd dat juist de stroopwafels dus uitzag binnen een stuntartikel. De goedkeefste margarine variant zit soms hier in het testmandje van de consumentenboom. Dat broekt werd voor de periode. Dikke prijspeilingen van de supermerken.
0: Oh ja, maar dat ben net de lekkerste.
9: Nee, maar dan komen ze die supermerken komen bij die test van de consumentenboom komen ze dan beter goedkeper uit. Want dan zitten we de goedkeefste producten in dat maatje.
0: Ja, okay.
9: Dus ja, dat wordt wel goed doen uit.
0: Neem ze een mooi mee of neem ik ze mee?
9: Ik zeg van even zien.
1: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als Christus.
2: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
10: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
1: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
16: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
15: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
17: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
15: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van de Moon. Sjoggen we vooruit op de staking in het streekvervier Moon. En Starship Stiedek van die kleer.
18: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
19: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
20: Njoggen hond om Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
21: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
13: Friesland van de Moor.
22: Maar Diana de Groot.

0: van de romantische comedy Mannequin uit Njoggetjenson 80. Het kreeg hiervan trouwens ik een Oscar-nominatie. Net won. Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Medewerkers zijn nerveus. Vinden het echt een afbreuk doen aan de CEO waar ze jarenlang voor hebben gestreden.
0: Maaiwerkers in het streekvervoer straken Moorn voor een nieuwe CAO. En bokser Willy Chaconje is er net in slagen zijn titelgevjocht te winnen. Tot de teleurstelling van zijn assistentcoach.
4: Mijn tranen in eigen. Mijn sterren weer. Ik vind het hartstikke erg.
0: De laatste oren is dit van Friesland van de Moorn van dit. Het is die 13 oktober. Fijke, wat brengt de orenmedia?
5: Ja, het leest de oer alweer.
0: Het vliegt, ja, het vliegt echt voorbij. Ja,
5: ja. Ja. Daan VB, die sluit hem om bij het protest in de Belgische tolplannen. En net sinds hij naar de opsquad zal Meta de AI-bril My Camera. Dus dan neemt de gluurbrillen net van de merkhelje.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar nou, het waren in het kwad. Maar jij, jongman.
6: Een goeie man. Nou, we hebben de meest bewolkte dag met tank en een aantal steuringen die van west naar eerst over de provincie loeken. Het is uitentrog grauw en grijs, maar uitentrog valt er ook wat lichter rein. Of wat stouw rein. Slacht wat weer te won. Van de media knabbel kans op enkele buien. En koud is net, maar zijn zandje tot 18 graden. En er staat van media een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het weer droog en dan hebben we opklaringen. Is dan 10 graden. Mom, hebben profiet van hege druk. Het is droog, maar wat hege bewolking. En de zin en geregeld de zinnen erbij. En de temperaturen die liggen dan om de 16 tot 17 graden heen. Maar een matige, of zwak tot matige wind. In de nacht klert het op, het is rustig en op nijsend 10 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Maaiwerkers in het streekvervier zullen om te Christiet alle weken één dag staken. En die eerste staking is morgen. De vakbonden en werkhouder het net in zo'n nieuwe CAO. Ik praat erover met Katelijne van der Voort van het vakbond CNV. Een goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat zijn precies de pijnpunten in die onderhandelingen?
7: Ja, de roosters en de werkdruk staan enorm onder druk. Er wordt echt een afbreuk gedaan aan de CAO op dit moment. Dus dat staat er op het spel.
0: Hoe hoog is die druk?
7: Ja, die druk is enorm.

0: Als we kijken dat de rol van de medezeggenschap wordt verminderd, dat die eigenlijk buitenspel wordt gezet. En onbetaalde pauzes worden ingevoerd met diensten van 10 uur, dan kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een gezonde werk-privé-balans.
1: Wat merken jullie daarvan bij medewerkers?
0: Ja, medewerkers zijn nerveus, vinden het echt een afbreuk doen aan de CAO waar ze jarenlang voor hebben gestreden. Dus de onvrede is groot.
1: En dus reden voor jullie om te gaan staken. Morgen is die eerste stakingsdag. Waar moeten de reizigers rekening mee houden?
0: Ja, we hebben het al een aantal keer voor de sociale zekerheidscampagne gestaakt. Waarin we hebben gezien dat de actiebereidheid in ieder geval enorm is. Dat er weinig bussen zullen rijden. En we verwachten dat het nu om de eigen CAO gaat van de medewerkers. Dat er nog meer mensen actiebereid zijn. En dat er dus nog minder bussen zullen rijden. Dus ik verwacht grote problemen voor de reizigers.
1: Ja, en dat is dus morgen. Maar dit gaat elke week gaan gebeuren.
0: Ja, we hebben gezegd inderdaad van tot aan kerst, als de werkgevers niet bewegen, zullen wij gaan actie voeren. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat hangt er vanaf. Maar inderdaad, ze zetten in nu op één keer per week actie voeren.
1: Ja, hebben ze al iets van zich laten horen in verband met die stakingsdag morgen?
0: Nee, helaas. Afgezien van het veiligheidsoverleg wat we met elkaar moeten hebben om de staking in goede banen te leiden, hebben wij geen formele uitnodiging gekregen om aan tafel te komen. Dus we moeten het afwachten.
1: Ja, nu wordt er ook vaak gezegd van ja, dat staken dat treft natuurlijk alle reizigers. Zijn jullie niet bang dat jullie die gewoon op een gegeven moment echt helemaal verjagen? En dat ze zeggen van nou, we zoeken wel een andere manier van vervoer?
0: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in een wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is. Dus we hopen ook op begrip van de reizigers en we proberen natuurlijk de andere dagen dat we niet aan het staken zijn, zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden.
1: Ja, het is natuurlijk wel lastig. Ik heb ook al van veel scholen gehoord die ook tegen hun studenten zeggen, ja, het maakt niet uit of ze staken of niet, je zorgt maar dat je hier bent. Het zorgt wel voor problemen ook.
0: Ja, dat is het nadeel van een staking in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zie je het dan wel, hè, als zulke dingen worden gezegd, hoe belangrijk de mensen, de werknemers in het openbaar vervoer zijn. Dus ook die hebben juist recht op een goede werk-privé-balans.
1: Wanneer maken jullie bekend wanneer bijvoorbeeld volgende week gestaakt gaat worden? Is dat heel kort op de stakingsdag of maken jullie dat ver van tevoren wel bekend?
0: Nou, wat we proberen te doen is dat we dat kort van tevoren bekendmaken om het verrassingseffect zo groot mogelijk te houden bij de werkgevers. Beseffen ons natuurlijk wel dat daarin ook meer reizigers last van hebben en dat het moeilijk plannen is om op je werk te komen. Maar anders zien we dat werkgevers calamiteitenroosters gaan maken of andere dingen gaan invullen, gebruiken om in te vullen. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want dan is het effect van de staking minder.
1: Dus de media goed in de gaten houden om te kijken wanneer er gestaakt gaat worden.
0: Ja, dat is inderdaad wel het advies. Ja.
1: Als jullie vandaag nog een uitnodiging krijgen van de werkgevers, is dan de staking van de baan?
0: Met een uitnodiging alleen is het niet van de baan. Alle verslechteringen, of in ieder geval grote van de verslechteringen die nu op tafel liggen, die zullen eerst ook van tafel moeten. Voordat we echt verder kunnen praten. Dus misschien met die toezegging dat het van de baan is. Maar met de toezegging alleen kom je er natuurlijk ook niet.
1: Katelijne van der Voort van vakbond CNV, dank u wel. Er is verkeersinformatie. Het is wat hommeles op de dijk, Feike.
2: Ja, wij dachten, het is vakantie, dus het is lekker rustig. Ja. Maar niets is minder waar. Op de A6 is de dijk bij Emmeloord is dicht vanwege een ongeluk van de Jouwer naar Emmeloord. Dus dat je net zuiden daar wollen, net er aan de stad, voor de mensen die het al ontwerp maken. Bij Emmeloord is het dus dicht, stiet het vast. Dan op de A32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. Er zit 4 kilometer file, 10 minuten extra reistijd vanwege werkzaamheden. En de andere kant op, ter Itzert, Jereveen. Daar staat het efficiënt 3 kilometer vast. 4 minuten extra reistijd. Ik zei de andere kant op, maar dat is dus net. Dat is dezelfde kant op. Maar er zijn eens 2 files die het een beetje in de koor op gingen. Okay. Ja.
1: En dan dus als Klebers maar niet in, dan komt hij in de oren te lanen.
2: Dan komt, ja, precies. Ja. Ja. Okay. Je hebt mooi in mijn koor. En nou stier je er op de N31, efficiënt de Woudwijs, die ik een file. Maar as we speak, verdwijnt hij van het scherm.
1: Nou. Dan dus hoop ik dat Elsje niet daar toch
2: neem ik maar aan, is die oplost.
1: Okay.
2: Dus dan geven we het van Goed Nijs.
3: De media van de morgen.
1: Nou, dat kon ik wel even broeken, wat Goed Nijs.
2: Ja, nou.
1: Wat bestaat nog meer, Tjenka?
2: Ja, we blowen even een beetje bij het verkeer. Want de ANWB die sluit om oom bij het verzet tegen de omstreden Belgische tolplannen. De Zuiderbolje die binnen, die willen dus om van maai 2022 een vignet voor automobilisten invieren. Kosten die kunnen oprennen rond €124 per jaar. En uit een peiling onder ANWB-leden toch blikken dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij blowen maat. We brengen deze wens over aan de Belgische politiek en vragen daarnaast de Europese Commissie om een uitspraak te doen over de plannen, zei het belangenbehartiger Mike Pinkaars van ANWB. Belgische politici herinneren dat ze hun eigen automobilisten compenseren willen voor de lastenverzwering op het wegennet. Vergelijkbare plannen van Duitsland werden teruggefloten na behandeling door de Commissie, zei het de ANWB. Dus ja, daar is het toch een beetje hun hoop op vestigen. Ik Luxemburg, provincie Ceylon en het kabinet van Nederland dan zorgen, ik mij argus ogen naar de Belgische plannen. En de ANWB die sluit hem daar nou dus bij on. Meta is net van doel om zijn AI-bril van de merk te helien. Net sinds de opsquad die hoe deze bril, mijn camera. Zo werk worden gluurbrillen.
1: Ja, zie mij eens even goed aan fijken. Daar stik zo'n bril op. Oh, nee, dat is wel gewoon, hè?
2: Dan knip het niks, hè?
1: Nee, dan knip ik geen redlampje. Nee.
2: Dat is trouwens wel het probleem. Hè? Want gewoon wij, als toen mij zo'n bril begint op te nemen, dan begint er een liets redlampje te knipperen in het montuur. Dan weet degene die het filmst, die weet ik van, oh, hij is nou aan het filmen. Ik mag er nou even om denken. Maar meestal heeft dus wat voelen om dat lampje om dat uit te zetten.
1: Ja.
2: Dus ja, dan kerst hoe opnemen wat worst en het Ian had het in de gaten. Nou, Alex Himmel, dat is de directeur van Meta's Brillentak. Die had in Nederland het die West en die had gereageerd op die commotie. Ja, hij zegt op hemzelf is dat net verrassend. Toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef. En hij zei vooral, ja, die bril is handig, Big Leaks, om een filmpje te maken van die band, mijn sportwedstrijd. Maar ja, nou ben dus beelden op doken van mensen die zonder dat ze het wisten, filmen binnen. En mensen die dus stiekem met die bril, met die bril ontknoeien west. Hè. En dat is dat lampje dus net, just. Wat ons verraste is hoe hard kwaadwillenden eraan werken om de led uit te schakelen. Er is een soort kat-en-muisspel ontstaan, omdat we zien dat mensen aan deze led sleutelen. Ja, nevens hem, de algoritmes vernemen dat er maar dat lampje knoeid is, dan zal Meta ingrijpen, zei hij. Dus meerdere Nederlandse organisaties al dreigen. Maar een rechtszaakje in Meta. Om ze vinden het maar ophouden, die verkeer van die bril. Want de privacy die is in het geding. En in Noorwegen, Biglis, er is al een tijdelijke ban van die bril onkundigen op een soort ipenbieren plakken.
1: Oké, zeg dat net een beetje. Oh, waar je tinkst. Krijg eens maar een mobiele telefoon. Daar koest ik altijd van die geheime filmpjes wel maar zien. Maar...
2: Ja, en toen hiest ik die Google Glass. Hier toen ik. En ja, dat is uiteindelijk. Is dat een,
1: dat is ik,
2: jij is op een gegeven moment nee, niet meer van.
1: Nou.
2: Ja.
1: Ik hoop net dat het INO komt.
2: Toch niet van een fatbike, ik zou loeren.
1: Ja, nou, dat wacht ik nog net hoor. Nee. Bokser Willy Chacunje uit Ljouwert, die had juist zijn wedstrijd om de WBC Silver Title verlen. Dadelijk eerst hoe dat gaat.

0: TikTok, wat er alles kofke mooi doen ze op dit noemen, maar het bestwarmend nou ik de hitlisten. Jamie Miller en Baby Doll.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moon.
0: Bokser Willy Chaconje uit Leeuwen. Het is de juiste juni in Carré in Amsterdam net inslagen om de WBC Silver Title te winnen. Na drie ronden smeert zijn coach de handdoek in de ring, omdat hij vond dat het net meer verantwoordde wie om vierde te vechten. Chaconje, wie naar Arin bot teleursteld, maar denkt er nou net om om op te houden.
3: Ja, I'm continuing boxing because this is my job, this is my work, but I'm so disappointed by my team. To fall three times, two times, that means that I'm not okay in my head. I'm okay in my head. Leave me and I fight. First, give me a chance. Give me a chance. This is pro after all rounds. After all rounds. This is only three rounds. If I fall down in the field, that means that it's over. So it's over. No, I can still fight more. If you say, okay, it's over, it's not good. That's amateur.
0: Ja, hij zei, het is mijn werk en ik wil heel graag verder gaan, maar hij hier graag een kans gaan om verder te boksen en net dus nooit drie ronden ermee op te houden. Zijn assistent coach Piet Roosendaal, die wie ik net echt bliert.
4: Wat gebeurde er nou, Craig? Want volgens mij ben je de handdoek in de ring gooien.
5: Hier in
4: de
5: eerste ronde, hier die, wel aardig druk op die tegenstander, maar toen roende al op een stoot. En in de tweede ronde kreeg hij hem vol. Hij wierde te gereden, Willy. Hij woerde graag, maar hij woerde in kwart niet woerde een kleermaatje. Dus en dat kon net. Het is van een titelgevecht, vond ik het net, hier voor mij nog wel even trommelijn, maar de meeste jongens die verzonnen van boxen en zei zeggen dat wie wel tiet. En je neemt mee klappen aan mat. Nou ja, dan is het net anders.
4: Is dat al een soort bescherming?
5: Ja, dat is puur voor bescherming. Dat zeg je dat. Als je de handen in de ring smiet, dan is het gevecht oud doen. En de trainer die de handen in de ring smiet, dan is het niet die jongen die box die is het verlend. Maar je bent hartstikke lullig dat die handen in de ring komt. En die woorden dat nemen oren. Hoor je? Oren. Maar anderen die zeggen weer van ja, dat bedoel ik wel. Weer spijt. Ja, nou ja, zag je dat.
4: Die man hierachter, die ben net zo blij. Maar de besparingslessen.
5: Er zijn echt jongens uit die gang daar. En daar ben ik gezorgen hoor. Maar ja, dat gehoor is hier. Dat is je volle beschermer. Daar mag je misschien wat drogen in. Dat draait je neer aan. Maar dit is pure bescherming. Pure bescherming.
4: Denk je dat wil je het zelf maar eerst weer?
5: Sorry?
4: Die wil je het zelf maar eerst, denk je
5: ook? Nou ja, je bent altijd lullig op het moment dat het gebeurt, want je denkt dat we verder gaan. Maar het is pure bescherming. Pure bescherming. En ik weet niet of ik het ding hier, maar ik denk wel dat het beter is. Ja, zei je dat?
4: Hoe ging je nou weer onder jou het?
5: Mijn tranen in één. Mijn sterren weer. Ik vind het hartstikke erg. En ja, het zit er echt in. Ik ben al zo lang bij het boksen en ik had dit al zo vaak zien. Ik bedoel, maar het is al, het is. En onderwijs, en wie had ik van de tijd zijn, die had gewoon 50% kaas hadden. Dus, en, maar dan ben je net een gretig geweest. Hij was zo gretig en hij woont maar nog oud. Maar ja, dan reed je direct op. Maar de man had een verder geweldig binnen. Hij was een fantastische kerel. Maar ik heb een woord van die jongen, maar ja, ik vind dat het allermooiste wat er is. Met die meesken en die bokserij en zo. Anders is het jammer dat het belendert. Maar ja, daar ben je in de herden van. Dus,
4: En hij had alles doen.
5: En hij had wel alles doen, ja. Ja, maar dit was.
0: Nee, het is net als Piet Roosendaal. Jij is de assistentcoach van bokser Willy Chaconje in Leeuwen. En hij verleert dus die wedstrijd Juste Jong in Carré in Amsterdam. Het Frieske Nijsje is hier dadelijk. Dit is Paul McCartney. Hope of Deliverance.

0: worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarom gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Joen op televisie om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Better letters net, 12 minuten door jou van Jochenen. Een oorsjog van het Frieske Nijs, maar Fijke Wouda.
11: Een goeie morgen, ik zal rap beginnen. Ja. Het vergunningstelsel voor Bistertun gaat op een scheppen. Er komen minder regels, maar wel meer tafelsjog. Dat zei staatssecretaris Silvio Erkens van Bistervolwijzen. Nevens de staatssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat Bistertun net stimuleerd worden om het wolwijzen van harten bisten te verbeteren. William Rijkers van Aquazoo in Ljouwert onderschroot dat.
12: Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schelplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
11: De brand van Snits is van de Montbetier Utrecht voor een volle brand in 2 skorkers en een oerkapping in de Morrahamstritten. Guillaume, een uitslaande brand met 2 blusploegen, hier de brandwacht het vuur rap onder controle, maar ze kon net voorkomen dat er een soort skee ontstier. De politie docht onderzoek omdat mogelijk sprake is van brandstichting. Een groep van 30 Nederlanders hield deze week meer dan 54.000 bloembollen plantje in omjouwing van Kiev in Oekraïne. Ook zullen ze huizen opknappen en neetstroom onderlezen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting en hij is nu in Oekraïne. Hij vertelt wat het doel is van die bloembollenactie.
13: Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar. Door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn. En ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
11: Terug een vaarhangsflater ben van de Montbetier in Wolvegeer 2 auto's op elkaar botst. Het ongeluk weer op de kruising van de Friesakstritten en de Omden Noord. De beide auto's rekken flink scancheren. De bestuurders komen met de schrik vrij. De auto's ben versleept. Het ongeluk zorgen voor op het hart voor het orenverkeer.
10: Dank u wel, Fijke. Nijs en waar ik op uw Omroep app en omroepfriesland.nl. Het wietwaardige Waberjog, Marjan Jonkman. Yes, yes, ha.
14: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog niet proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Thuiskomen is in naar binnen komen en goddelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen de vaardij. Denk mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is Jokado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket rond een bijzondere relatie geschenk. Bij Jokado kies volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jokado.nl. Jokado, jouw magie op elke skenk.
19: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsie.
20: Friesland van de Mol.
21: Jana de Groot.

0: Is en Nick binnen 12 appartementen komen van jongeren mooi in behoining. En de juiste je dadelijk. Maar er is ik nog verkeersinformatie. Fijke Wouda.
1: Ja, er is genoeg te melden. De A6, Joure Emmeloord. Bij Emmeloord is de snel die dicht vanwege een ongeluk. En als je Emmeloord dan toch voorbij binnen, dan stierde tussen Emmeloord West en Zwifterbaan op diezelfde A6 ik verst. 4 kilometer file, 3 minuten extra reistier. Dus minnaars van meesten die van Utrecht Noorden waar naar de Ronestad Riedewolle via de polder. En ik op de A32. Dus stiert het tussen Wolvegem en Jereveen, stiert het 100 kilometer lang, stiert het feest, 24 minuten extra reistiert en er gaat alles te krijgen met de werkzaamheden om de dik daar.
0: Nou, sterkte.
1: Ja.
0: Dan naar het Waberjocht met Jan Jonkman. Een goeie man.
2: Ja, Diane, ik een goeie man.
0: Een heel iets patsje rijn hier van een moondoekje herinnerd. Maar ja. Volle meerder er ik net van, denk ik.
2: Nee, je sloeg wat weer te on. Ja, vannacht hier in de eerste wordt wat opklaring en er weer een minimum temperatuur van zo'n jochend 10 graden. Maar het warrepad van de nacht nam de bewolking al te lutsen op wat steuringjes over. Ja, en wat valt uit en trouwens een hey, slacht het wat weer te on, moet je me stellen. De temperatuur, nou hier rondom in de provincie hier in Eek, maar hier is 12 graden. Nou, dan wordt Bakkeveen, de point is Brechtem en Akkerum zit uit op zo'n half een hele graad. Zullen we dan naar Vlieland en Laaksem? Ja, die hebben wat invloed van het warme zeewetter. Is zo'n 13 tot 14 graden. Of we noemen het waarbeeld van Joertje. We hebben te krijgen met zwakke steuringen die van west naar eerst door de provincie heen lopen. De eerste steuring die het is op het stuit al aan het doorlopen. En dat jouwt een soort bewolking. Utentros sloeg het wat weer het aan. En dat die loopt nog naar de eerste tafut. Het stelt ik net een soort voor, maar het is wel even weer. Let er in de van een morgen komt er weer een steuringje bij. En dan bloot de bewolking die bloot hoor gaan. Ik hoorde. Het is wat gries en wat skier. En nou ja, waar komen ze op wat lichte rein, een spotje rein. Wanneer stelt het net een soort voor. Maar vanmiddag loopt steuring nummer 3 van west naar eerst door de provincie heen. Dat is een het pad van de midden ongeveer wijzen. Dat is een keldfront. Ja, dan kan er een enkele bui tot ontwikkeling komen. Daarachter klert het weer wat op. En dan hebben we misschien op het einde van de midden vanuit het westen nog krijgt nog wel even een glimp in. Als we dan naar de temperaturen van Joertje. Ja, die zitten hier om de 19 graden op het waterland tot zo'n 18 graden meer de provincie. En de wind uit het zuidoosten, letter uit het zuiden waai. En die is matig en van de midden wordt die even krachtig. En die gaat letter in de midden om naar het westen taal als het droog wordt. Jong en vannacht, dan klert het op, is het droog, hebben we zo'n 10 graden. Jouw de wind hem tijdelijk, ik heb even wat del.
0: En morgen?
2: Morgen, dan lijkt het ik wel prima, want we profiteren morgen van een hege drukgebied. Ja, dan hebben we een afwisseling van wat hege bewolking. De zinnen druten, de skint er gewoon prachtig doorheen. En maar een zwak, hege uitmatige wind. Lissen de temperaturen, zo'n 16 graden op het waadeiland. Dat zo'n 16 graden meer de provincie. Je ziet nog steeds de invloed van het warme zeewetter. Ja, die temperaturen die lissen dan zo'n beetje om normaal of rond normaal voor deze tijd van het dier. In de jong en in de nacht klert het op, het is helder. En bij een zwakke zuidenwind liggen de temperaturen om de 10 graden heen.
0: En dan tongen in de dagen daarna?
2: Nou, tongen liep het best, jongen. Dan liep het hartstikke goed. Want het liep het zuiver hard van mooi simmer zwaar in oktober te worden. Geregeld zijn er uit een wat hege bewolking. En met een matige zuid-zuidwestenwind. Ja, zitten we in warme lucht. 18 graden. Ja, dat is even. Dat is wel even een uitschitter, kan nog wel even. En dat hebben we vreed ik nog even, want we beginnen vreed naar droog, mooi een klein zinnen. In de midden dan een bol buien. Maar voor die buien uitkent, dan krijgt ze een zandje 18 graden bij. Dat die hege temperaturen, dat zijn wel hard voor het leest wijzen. Want als we dan een sneeuw joggen, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan mooi een matige tot krachtige warmwind. Lissen de temperaturen om de 13 en dat 14 graden. Nou, en dat ligt het week en ik wil even trotter zetten. Nou ja, Sageer Fetchend, krijgen ze Albert Heijn, die het waar, je hoort ik lees van enkele steuringen.

0: Vegebart en de boerenjongen. Het is kwartier van Jochenen. Er komen nog wat leuke appjes binnen. En die wil ik toch even mooi nemen. Jan-Jaap, die zei dat is betiet werken, Diana. Ik verwachtte eerder. Ja, nee, het spiet me, Jan-Jaap. Die je er net. Die had even vakantie. En ik mooi hem deze hele week even waarnemen. Dus vandaar dat het de hele week maar mij is. Mariet, die zei ik ben lekker wekker worden. En ik zit in de harts. En dat heb ik me vertellen, Litten. Feike, dat leidt in Duitsland, hè?
1: Ja, zo'n prachtig gebied. Ja, jeder leidt in het Sint Grens, maar eerst Duitsland hoor. Dat leidt nou eens in het midden van Duitsland. Hm? Dat is een prachtig gebied om even heen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nou. Dus Mariet had helemaal gelijk.
0: Mariet had gelijk.
1: En we zitten net met die Diana. Ja. Het is gewoon hartstikke gezellig. En hier Rietje Maat, ik is op vakantie.
0: Ja,
1: en Harm ik, hè?
0: En Harm ik, ja, want morgen ben ik er gewoon. Nou, dus Harm die had ik even lekker vrij. Nou, helemaal gezellig. Ik vind het leuk. En Charlie en Jaap, die appen elke morgen een goeie morgen. En ik heb dat juste vergeten te sissen. En ja, ze hier en ik nog een plaatsje omvregen. En dat is de koffieplaat, begreep ik. Want Erik die doet al een beetje een koffieplaat.
1: Ja, een beetje wekker worden.
0: Nou, vooruit, dan doggen we de koffieplaat nog even wat letten. Pakken nog even een bakje koffie bij. Want je molle graag jaren The Walkers. En I'm almost done.

0: vond een lekker plaatsje voor bij de koffie. The Walkers en I'm Almost Done. Hoe grut binnen de songkerels in het aquarium krekt? En wat is ooit de diameter van de sitstalk van de vogels? Ja, het klinkt onnozel, maar het is samen een peerzaken die ten beste tun ooit in detail verantwoordje mat als ze vernijen willen. En dat met ons, uit staatssecretaris Silvio Erkens. En die is van Bistewol wezen. Neffens de staatssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat biste tun net stimuleerd worden om haar in te zetten om het wolwezen van de bisten te verbeteren. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die hier naar Aquasoe in Ljouwet, want daar is het drokdwaande mooie vernijing. Want ik heb een grote volière bij die ingang, zo vertelt haatbistenverzorging William Rijkers.
1: Ja, het is ook een heel bepalend project in ons park, want het ligt gelijk naast de ingang en midden in Aquasoe. En het is bijna 1000 vierkante meter, dus een behoorlijke volière.
2: Dat zal dan echt een behoorlijke regeldruk opleveren, want in de brief van de staatssecretaris tot al dat is elke zo'n korrel in een aquarium. Ja, dat is dat al je verantwoordje mast. Dus zie je hier ook wat zien herinneren dan?
1: Ja, daar weten wij alles van. We zijn eigenlijk de laatste jaren al continu aan het vernieuwen en aan het verbouwen en aan het nieuwbouwen. En die regels die je net noemt, dat hoort inderdaad bij zo'n project.
2: Eigenlijk een paar voorbeelden van dat soort administratieve pareltjes.
1: Ja, nou ja, je noemt het pareltjes, maar het is soms wel eens frustrerend geweest. Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat het ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was. Over locaties van lichtknopjes in een stalletje of de orde van grootte in stenen en schuilplekken. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan. Waar we voor de vissen bepaalde schuilplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen. Omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
0: Ja, nou, dat is in de toekomst dus mogelijk. In Sint-Niek is Wenfarm de Beuk feestelijk iepenen. De binnen 12 appartementen van jongvolwassenen mooi een behoining. Ze kunnen daar zelfstandig wenen, want er is dag en nacht zorg aanwezig. Het is een initiatief van zorgorganisaties Maaike Hiem en Hoffen Hiem. En nog een verheerder erbij. Bijzonder om de Beuk is dat de meerskip van Sint-Niek nou belutsen wordt bij die zorg. John van Arnhem is bestuurder van Hoffen Hiem en hij luidt het uit.
3: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen, maar dat doen in hele nauwe samenwerking met de Meanskip. En dat is anders dan in een normale zorginstelling. En als je kijkt naar de mensen die hier in de Beuk gaan wonen, dan is dat een mengeling van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke handicap, mensen die wat jonger zijn, mensen die wat ouder zijn. Maar die één ding gemeen hebben en dat is dat ze in Sint-Niek willen wonen, omdat ze daar vandaan komen of uit de omgeving komen, omdat hier ook hun sociale kring is. En de samenwerking die wij met z'n tweeën en met Dienhuis, we moeten Dienhuis niet vergeten, want die verhuurt aan ons het pand. De samenwerking is er vooral op gericht om te kijken van, nou, hoe kunnen wij nou aan de ene kant de zorg en de ondersteuning goed leveren en tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we niet alles overnemen, maar dat we ook vooral de vrienden en de buren en andere mantelzorgers in gaan zetten om het voor elkaar te krijgen.
0: Horen Vieke Teasy, dan kunnen ze daar voor het eerst sliepen. Wat schreeuwen de Friese kranten dat jij je dadelijk nog in Friesland van de Moor naar deze plaat van Brooke Fraser.

0: Something in the water.
1: De media van de morgen.
0: En orenzaken in de Friese kranten, Fijke.
2: Nou, er is ook something in the water, want ja, het Fries Dijkblad had een foto voorop van de strontreis die het Justrien verstaat.
0: Mooi,
2: is. Dus ja, prachtige foto. Ik, het nijs amper bussen door staking. Treinverkeer is heel nodig dag een bol rieden. De meeste meiwerkers der conducteurs en machinisten die vallen net onder die CO waar Oostrië toe is.
0: Ah.
2: Maar ja, hoe komt het dan bij die trein als de bus net riet? Nou,
0: ja.
2: Dus dat wordt nog een heel gepuzzel. Diana, wij denken altijd, en dat zeggen we altijd, dat wij de mooiste baan hebben.
0: Ja.
2: Maar we hebben ook concurrentie.
0: Echt?
2: Ja.
0: Dat bestiet net.
2: Nou,
0: dag
2: ik weet net. Ja, Marielle de Vaal, die is snackspair. Ze is promoveerd op het snacken.
0: Serieus?
2: Ja. Dus, ja, ze hebben...
0: En wat doe je? Promoveert op snacken. En wat doe je dan?
2: Nou ja, dan zit je bij rommezen snacken, hoedse snacken, snacken vacation. Dat is dat we dus de verste tieren van het Maasbrugje en de lunch en het diner, dat vervaagt wat. En tussentro de waljelietse dingetjes eten we dan.
0: Hmm.
2: Nou, liek als een kool, he, die eet de hele dij gas.
0: Hmm.
2: Nou, ze bij wij de hele dij aljelietse hapjes en slokjes bij we on het nim. Zij zei, snacken is een manier van verbinden, een manier van genieten. En een manier om het leven ten volste te beleven.
0: Nou, zo is het.
2: Ik
0: zoek
2: je daar heel domme.
0: Ik snack gewoon lekker trog.
2: Nou, en mijn goedkepen stroopwafels.
0: Ja, mijn goedkepen stroopwafels. Ja. Nou, en die kunnen we dadelijk ook gewoon bij de koffie nemen. Ja, stroopwafels.
3: Dat is de volgende helemaal kleren maken.
0: Ja, nee, maar ze willen hartstikke goedkepen stroopwafels.
3: Oké.
0: Dus... Nou,
3: is
0: lekker voor bij de koffie, hè?
3: Is het goed keeper, hoor?
0: Ja, dan
2: heb je net... Oh, sorry,
0: dan heb je wel lustig, hè? Ja, je valt er wat voor de koer.
3: Haast, haast voor de morgen hier.
2: Ach, wat nou?
3: Nou, ik kom je bril net zien.
2: Oh jee.
0: Maar komt het nou goed?
3: Ja.
0: Ja, juist alles voor helden?
3: Ja, dat is Diana, toch?
0: Ja, nog wel, ja.
3: Dadelijk muziek is het belangrijkste. De quiz draait om L en we hebben contact met Annie van der Meer. Die is nog recentig. Uit Aldehalpeer, die het voor de 40ste keer de wandeltocht rond van Rotterdam. Nee, van Nijmegen naar Rotterdam.
0: Ja,
3: zo.
0: Die kuit wat hoor. Die heeft duizenden kilometers het zal
3: onvoorstelbaar.
2: Prestatie.
0: Ja, leuk. Prestatie, zo is het. Nou, hij hebben we dadelijk dus in noden voor. Maar Wim Brons, dank u wel. Dit wie Friesland van de Moon. Graag op Moon.
1: Krijg je allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nijsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
7: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
10: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
17: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
14: Dit is Omroep Zilt non-stop.
19: Will be leaving from platform 1.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt. Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolzwart. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolzwart. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolzwart. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De komende uren omtinken voor de problemen bij Albert Heijn, want ik in Friesland ben er lege schappen. En hoe komt het met het Wrat Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg? Dadelijk deze onderwerpen in No in Friesland.
8: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
9: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's, is de voor Elsen hier.
10: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
11: Kristiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Christiner troch een keusgebit dat net goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen jouw keusgebit on of we meiden een nieuw keusgebit dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoendeswargen met familie en vreun. Bel je nou mooi Kunstgebit aan Huis via 06-83-242-162 of zoek op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen en kleed te wezen.
12: Zwargel is leidje, mijn kunstgebied aan huis.
11: 06-83-242-162.
13: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
14: Friesland.
15: Simone Scheffer.

0: net een grutter plezier doen als beginnen met Robbie Williams. Rock DJ, het weerde iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in Noorden.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom. Fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken van de schappen in de Albert Heijn. Ik in Friesland ben de probleem. Maar deze man het geen probleem.
3: Nou, belangrijk dat we de hertog gaan. Maar zo, ik met de bom bewaren. Want je bent kwaad eens, hè?
0: Ja, en hoe zit het met het Vrouwt Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg? Het had grote problemen. Hoe kan dat en hoe komt het nou verder? En in Haas worden oude bakstenen van Dokkum broekt voor nijbouw.
4: Thuis wonen die is ontslopen. En ze zijn van, goh, deze reerde bakstenen die ben mooi bij u zien in nijbouw.
0: Dat en ik nog een verhaal hoe taxibedrijven die het net naar Drachten willen. En verzelfs het media hoe zocht tussen Geno en Ienhoeren. Maar nou eerst het waar, mooi Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
5: Goeiemiddag, Simone. Nou, het is van een medekreksus van een moor. Het is meest bewolkt, het is wat grauw en gries. Maar uit een troost slacht het wat bier het om. En van een medie letter nog hebben we kans op enkele buien. Koud is het zeker net, want de temperatuur in de rinnen van medie op naar een sassantje tot 18 graden. En maar wel zit er een matig tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Op de eind van een medie mogelijk nog even een glimp zinnen in het westen. Jong en vannacht is het dan droog, het klert op. En dan hebben we temperaturen om de 10 graden heen. Morgen profiteren we wat van hege druk. Het is droog, maar met hege bewolking geregeld te zinnen. Dit het rond de hinder prikt, het is dan zo'n 16 zandje graden, mooi zwakke wind. In de nacht klert het op, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 10 graden. Maar haast meer hoe dat waar.
0: En dat is dan om 11 in.
1: Ont in horen.
2: Nou in Friesland. Kom op. Friesland.
0: Het is 10 minuten nu tolven. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn worden ik in Friesland hield iets meer zichtbaar. In een soort Frieske AH's worden schappen waar gewoon waar het vlees vastgegriend of fruit light. Hield iets leger. Boven dat kan leveranciers net leveren onder distributiecentra. En dat alles het te krijgen met digitale problemen. Uw eigen boodschipper. Zo neem ik hem maar even. Timo, je hebt gemaakt. Goedemiddag, Timo.
6: Ja, goeiemiddag Simone.
0: Ja, ik zei eens, ja, de schappen is er leeg. Doe heeft de provincie al wat invest. Wat treft on?
6: Nou, dat van plak tot plak wat verschilt. Ik liep eigenlijk van de morgen in Gietjerk. Nou, dat is juist echt wel een soort lege schappen. En dan gaat het met name door het griente en fruit. Dat dan ontbreekt of nog bijvult voor een mat. We krijgen loeren bij Glieks uit Sint-Anne. Dat is zo'n volle meer probleem wezen. Daar had dat dan echt nog te krijgen met onderhoud van het koelsysteem. Dat valt al je tagelijk. En daar is zo'n echt een heel soort lege schappen wezen. Maar ik ben hier op dit moment in Hurdegriep in de Albert Heijn. En daar liek het alsof er neer te gaan is. Alleen de briefjes die het oer al hingen, ja, die jouw vol on dat er toch echt wat onder gaan is.
0: Wat ziet er op die brief? Wat is dat met die briefjes?
6: Beste klant, we hebben momenteel een cybersecurity incident, waardoor niet alles in de winkel werkt zoals je van ons gewend bent. En dat hing het dan bij de sales, kassa's. Klanten rinnen kwatting mis, omdat ze de systemen net scannen kunnen. En dan gaat het benamen door de paskus. Dus kwattingskinnen net verzilveren worden. Dat geldt dan bijgelijks ook van de koopzegels die het meest kennen. Of de cadeaukaart van de postcode loterij. Dat werkt het alweer net. Hetzelfde geldt ook voor priezen in de winkels die het net onpas binnen. He, dat maakt het al je gebruik van hetzelfde digitale systeem van de Albert Heijn. En daar ben je dus die probleem mee.
0: Ja, en Hesto, ik praat met een franchiser een beheerder van de winkel.
6: Ja, de bedrijfsleiders.
0: Ja, de bedrijfsleiders.
6: En inderdaad,
0: dat is
6: franchisenemers. Ja, nee, ja. Vanzelfs beziek je wij haren om.

0: een reactie te vregen. En ze wil met u praten, maar net van de microfoon. En dat zal ongetwijfeld ervan mij te krijgen hebben dat Albert Heijn het landelijke apparaat heel graag zelfs de regie houden wil hoe wat er naar boven komt, hoe dit cyberincident en wat net. En dat is dus echt de reden dat wij geen Friske bedrijfsleiders nog reden haar om iets van de microfoon te zeggen.
1: Ja, dit cyberincident, zei ze al. Is er al meer duidelijk hierdoor?
0: Nee, er wordt vierst naar treien mogelijke oorzaken. Cybercriminelen die het hield, buurtmeidje wollen. Een buitenlandse mogelijkheid, dat zou ik kennen. Het ik dan bij Glicks on hackers, misschien wel uit Rusland wij. En een derde mogelijkheid is activistische hackers. Die het uit een eegpunt dat cybersysteem plat lezen wollen, omdat het ergens net maar eerst binnen. Dat zou ik nog kennen. Dat binnen treien mogelijkheden weer onttocht wordt.
1: Nou, dat zal het onwerken worden om dat u te vinden en eventueel op te lossen. Nee, waarom naar die klanten? Hoe denken die
0: erover? Ja. Nou, de meeste mensen die reageren heel nuchter, hè. De meesten die toch de supermerk scharrelen, die vernemen er haast eigenlijk niks van. Misschien dat er dus wat minder keuze is in gewoon supermerk met het varske griente. Maar jij maar even hoe dat van een mongong in Gietsjerk, wat de meesten daar zeggen.
2: Ik had een idee met die man, want ze staan daar op een bult. Het personeel die ik wat in de waard voornamelijk boor.
0: Wat voor naam je dat doen?
2: Nou, omdat ze al bijna wel eens op in je plak. Nee? Nou ja, en ik ga nou zelf echt spul halen. En de bewolschapen weer leeg.
0: Hoe ben je bij de Albert Heijn in Gietsjerk?
2: Ja.
0: Wat voor schappen wie in de leeg?
2: Nou, werd de grinter wat in zit, maar verder is het alles wel ongevuld, ja. Maar je voortvaren aan de grinter en zo. Maar ja, we gaan hier echt een grinter, man, hè? En we gaan een bakker. Dus dat scheelt een heel stuk.
0: Maar het listje toch wat compleet meidje kind van Joort?
2: Ja. Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan. Maar zou ik met de bom bewaren? Want jullie ben kwatings, hè?
0: Je bent wat kwatting misroen nou?
2: Ja, zeker. Want je één op één. Eén op één is gratis. Hè? Ja. En dan zou ik bij één hertog Jan betalen en oor is gratis. En dan de bom bewaren en dan na je week.
0: Na je week krijg je geld wel weer om.
2: Ja, of van de week wat bij kleren is. Hè?
0: Wat denk je dat de oorzaak is van deze cyberprobleem bij Albert Heijn?
2: Nou ja, dat weet ik eigenlijk net. Maar ja, dit zullen we vaker krijgen, hè?
0: Is dat?
2: Ja, denk ik wel. Ja.
0: Waarom?
2: Ja, dan ben al je boeven, hè? Die zitten achter. Hoe nemen ze dat? Ja, ik ben
0: in de hackers.
2: Hackers, ja. Nou ja, die beheren alles, hè? Je wil ook centen gaan. Ze komen bij ons naar de dorp centen, maar ze halen het ook bij de zakenlui, hè?
0: Wie in de lege schappen?
3: Ja, monteer. Maar dan moet je even nog heen zien. Dat is genade te krijgen. Het wordt een sensatie van maken. Jongen, het moet maar oorlog wijzen. Wie had je zijn best is wat. En oors dan niet even jongen uit een potje.
0: Jo, meisje, jo net drog Jerk wel. Wat denk je dat er aan de hand is?
3: Nou, dat is een storing. Dat zou wel wat hekt wijzen. Dat wordt de winstwerk van die gekken die doggen dat, hè?
0: Ja, dan ga je wel vanuit dat er. Ja, dat er iemand dit maar opzet zin die in heeft?
3: Dat denk ik wel, ja. Dat er zulke mensen binnen die net gewoon aan het werk binnen, maar die hun je mij vervelen maken, dat vind ik heel zielig.
1: Ja, dit vindt toch wel vrij nuchtere reacties daar in Gietsjerk, Timo.
0: Absoluut.
1: Ja, en er lijkt natuurlijk ik nog, we hebben een overvloed aan producten in dit land.
0: Ja. Yeah.
1: Nou, even naar de leveranciers, want die kennen net Levery. Dat geldt onder andere voor Wast, leuk, hè?
0: Ja, bijgelijks. Wij daarna vast uit Dokkum, zo'n typisch Fries bedrijf. Dat haar vlees graag onder Albert Heijn leveren wil. Nou, dat rint nou even aan spek. Maar zij binnen hier net de verliezer. Nee, zij spinnen wel garen bij wat er nou gebeurt. En dat had er alles mee te krijgen. Dat mensen die gewoon wij haar een WhatsApp online bij Glicks, toch Albert Heijn bezwaardje litten willen. Dat hij dat nou bij oren concurrenten doggen. Een tink on een picnic of tink on een Jumbo. En die sjuggen naar zo'n lokale leverancier als wij daarnaar. En denken, hatsa, we hebben een leverancier die dat vlucht waank in. Dus de productie bij Weidenaar in Dokkum is gigantisch omheen gegaan.
1: Nou ja.
0: Om even te schetsen, zij leveren je oors een hele vrachtwijn om vast en vleesproducten om picknick. En nu giet er een volle vrachtwijn. Er binnen volle meer mensen aan het werk. Dus daar jaren we letten jood meer hoor.
1: Dankjewel Timo voor het updaten over de problematiek bij Albert Heijn.
4: Nooi Friesland. Media Oersjoch.
1: Ja, Fijke, hier staat de badskippen wel in de hoes.
5: Ik wil gisteren nog even badskippen dienen. Inderdaad. Ja. En ik zeg inderdaad dat die vrouw dit werken de kaart net met de kwarting. Dus die wie ik al. Ja, dus die hadden er al hier van personeel bij. En die man die zei, ja, mevrouw, maar die briefjes hier worden al die rol hingen. Die hingen er net van niks.
1: Nee,
5: dus, ja.
1: Maar daar ben je voor wat oors.
5: Ik ben je voor heel wat oors. Ja, ik denk net dat het nog weer goed komt tussen Kelly Clarkson en de kunstwinkel Art of Play in Brooklyn in New York. Kelly Clarkson is net blij met de wijze waarop ze daar in die winkel behandeld is. Ze zei, die verkoper beoordeelde mij op mijn uiterlijk en hij weigerde een kunstwerk om mij te verkopen. Ze wie dus in die winkel en dus zei ze een kunstwerk in de vorm van een mechanische vogel. En die woeze, die wil ik graag keepje, maar de medewerker keek me aan alsof ik het niet kon betalen. En dan werd me verteld dat hij wel iets vergelijkbaars voor me kon vinden. Ja, dat zei die volgende betelikoe, prijskaartje $15,000. Ja, dat is vanzelfs net zo, want ze had op dit moment zo'n $50 miljoen op een bank steken.
1: Oké. Okay.
5: Dus, dan had de winkel die het weer omslaan via sociale media. De eigenaar is zei, ja, die vogel in kwestie, die hing het permanent onder morgen en die is net een keep.
1: Nee.
5: Maar en Clarkson had hij erop reageerd. Die zei van, ja, ho even. Ik was van top tot teen wat ik besjongen en op neerbuigende toon wat ze mis zijn. Ja, die is te koop, maar hij kost $15,000. Dus kan ik je misschien iets vergelijkbaars aanbieden. Dus ja, ze zei, ik vind het belangrijk om Lietse bedromen te stiepen. Maar ze pikt het net om als minderwaardig behandelen te worden.
1: Nee.
5: Ik haal nooit uit naar mensen, maar jij, mijn vriend, was een uitzondering. Je winkel is echt gaaf. Jammer genoeg ben jij dat niet. Dat komt nooit niet goed. Nee. Ja, en ik denk dat we hier wat een primeurke te pakken hebben, Simone. En het is net een heel leuk primeurke trouwens. De politie in Keulen, in Duitsland, is een onderzoek begonnen nadat een 16-jarige famke, Aurane Snijn, door een robot ontaasd is.
1: Nou ja.
5: Ja. Ze wie om middernacht met 12 vriendinnen stier ze bij een fastfood restaurant in Keulen. En toen kwam er een robot van zijn 1,20 meter heeg. Die benaderde haar van achteren. Hij rekte de billen van het famke van 16 jaar. En maakte ik van die stootbewegingen tegen haar achterste. Zit in het politieverbaal. De politie was dus voor het inskakelen. En de politiemeester die had de robot voen in de kofferbak van een auto. En de eigenaar van de robot, ik een jongen van 16, die hem daarin verstoppen. De jongen en een jongetje-jarige vriend van hem, die binnen dus onholden. Ze hebben die ontaasting filmen. De beelden ik live op sociale media deelt. En ze hebben onder die uitsturing ik commentaar jong op dat incident. Ja, dit ben oren tieren, Simone.
1: Ja, dit ben oren tieren. Ik bedoel, altijd het nou een robot of een man is, maar je klauwen van de vrouw.
5: Ja, natuurlijk, altijd.
1: Of van een man, maakt het natuurlijk.
5: Ja, nee, tuurlijk. Maar ja, dit is wel heel bijzonder, dat je dus een robot voorbereidt.
1: Ja.
5: Nou, dan gaan we nog even naar Amerika. Want er is een telecomwinkel en die hier krijgt het tiental Mac Minis. Hier ze binnenkrijgen. Dat zijn nieuwe computerkens van Apple. En dat zijn van die hele elite compacte computerkens. En toen dacht een inbreker, ha, daar ken ik wel wat mij. Dus die brut zien. En ja, daar kwamen ze door. Daar is achter de beelden erbij. En toen zeiden ze van, toen moesten ze toch wel leidje. Want hij had alleen maar de lege dozen mij. Want die man, die dozen, die stien dus onder de balie. En die had hij mijn naam. En op de balie, dat stien de computer zelf.
1: Ja.
5: Dus nou, uiteindelijk konden ze nog wel om leidje. Ja, ze wilden nou toch graag even spreken. Want er is wel een soort skeer er rond stien. Ja. Maar die inbraak vanzelfs. Maar dus de computer stond er recht voor hem op een andere plek. Dit is wel heel dom, zei een van die mijnwerkers.
1: Ja, dankjewel.
5: Nou, gradien.
1: Fijke Wouda. Dadelijk dan zullen we het hebben over het Wrood Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Hoe komt het daar nou mooi?

0: Anna Kendrick with that, my cups. Het Vrouw- en Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen, maar die binnen nog grutter worden, omdat ze wel de gemeente Het Hoge Land, als de provincie Grensland, er geen geld meer in steken willen. Verslagjouwer Loek Mulder van RTV Noord had hem dwaande houden met de hele gong van zaken rondom de financiële positie van het Vrouw- en Erfgoedcentrum. Hij is nu bij u in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Loek. Is het nu echt 11:55 voor het Werelderfgoedcentrum?
1: Ja, 11:55 is het zeker. En hoe dit nou gaat aflopen, ja, het neigt toch wel heel sterk naar een debakel waarin het Werelderfgoedcentrum failliet gaat. Het WEC heeft dat gisteren ook in een persbericht aangekondigd en in grote koeienletters op de eigen site gezet. Het WEC gaat failliet. Huh. Nou, de zin daarna was al wel van het WEC gaat waarschijnlijk failliet. En geeft zichzelf nog 2 weken de kans om een oplossing te vinden. Maar goed, de druk is wel erg hoog geworden. Ja,
0: en hoe kan dit nou? Zo'n prestigieus centrum.
1: Nou, zeg dat wel zeg. Een centrum met een enorme ambitie neergezet. Geweldig mooi gebouw op de rand van het land en de Waddenzee. En met die zeehondenopvang erin. En een expositieruimte over het Wad. Educatiemogelijkheden, een café erin. Iets met een enorme ambitie neergezet. En wat daar uiteindelijk mis is gegaan, dat kwam eigenlijk in april aan het licht. Namelijk die bouwkosten die waren veel te hoog. En daar is een tekort op ontstaan van een kleine 3 miljoen euro. En dat zijn eigenlijk allemaal facturen van bedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw. En dat zijn vooral ook Friese bedrijven. Voorop Dijkstra Draaisma uit Dokkum. Die hebben bij elkaar dus een schuld van een vordering uitstaan van bijna 3 miljoen euro. En dat kan het WEC niet betalen.
0: Nee, dan zou je zeggen, dan moet er toch, want het gebouw staat er, die bouwkosten zijn er niet meer. Waarom willen de gemeente het Hoge Land en de provincie Groningen er geen geld meer in steken? Waarom is dat?
1: Ja, precies, dat is een goede vraag. Want een tijdje terug was het nog zo dat die beide zeiden van we willen wel de helpende hand toesteken. We zijn bereid om ongeveer de helft van het bedrag wat er nou uitstaat voor onze rekening te nemen. Mits ook die schuldeisers akkoord gaan. Dat betekent natuurlijk ook dat die schuldeisers inderdaad in een crediteurenakkoord moeten zeggen van we nemen ons verlies. We krijgen de helft van het bedrag. En dat is het dan. Dan hebben we de helft van nog wat. Maar kennelijk is het zo gegaan. En daar hebben we nog niet helemaal een helder antwoord op. Maar kennelijk is het nu wel zo gegaan dat die schuldeisers hebben gezegd, daar hebben we gewoon geen zin in. En wij willen gewoon ons geld. Nee. En dat is dus voor de overheden, voor de provincie en voor de gemeente Het Hoge Land reden geweest om te zeggen van dan moet de stekker er maar uit.
0: Ja, ja. Mm. Nou ja, dit krijgt nog zeker vervolgen. Mocht het nou failliet gaan, wat dan? Waar gaan die zeehonden heen?
1: Dat is ook waar de directeur Bas Wemhoven gistermiddag ook wel voor waarschuwde. Die zegt van stel dat dat gebeurt, dat betekent natuurlijk wel dat wij nu niet meer die taak kunnen vervullen van de opvang van zeehonden. Even los van die discussie of dat nou allemaal nog nodig is of niet. Maar goed, zij zien dat nog wel als een belangrijke taak. Daaromheen heb je natuurlijk ook, ze doen ook onderzoek. Ze vangen zeehonden op en als ze ziek zijn worden ze geholpen. Hij voorspelde heel nauwkeurig zelfs van als wij bankroet gaan, dan betekent dat het WEC niet langer ongeveer 70 zeehonden de komende tijd kan opvangen. Want dat is dan de inschatting die ze maken. Want binnenkort begint het seizoen van de grijze zeehondenpups. En als er een hulploze zeehond ergens ligt, dan ziet het WEC het als zijn taak om daar ook op te treden en die zeehonden op te vangen. Dus zegt hij, dat betekent gewoon ronduit dierenleed. En dan hebben we het nog niet over, zeg maar, het verlies aan inkomsten uit het toerisme. Die natuurlijk, waarvoor het WEC voor een deel natuurlijk ook is opgezet.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten. Dank voor je uitleg over dit Werelderfgoedcentrum. Wordt vervolgd, zeggen we dan.
1: Ja.
0: Dag.
2: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
3: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
4: Kitterende apotheose van deze barrage.
3: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
4: Schitterend mooi, schitterend mooi.
3: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
4: Echt prachtig op de champ.
3: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
4: Dat flikt hier toch weer op foutloos rond de keer.
3: Vreet joen om zo aan oeren. Sneunt joen om jou van joggenen.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Nou, ik ben eerlijk, we binnen een beetje aan de letterkant. Het is 12 minuten na 11 in, dus heegste tijd voor het Nijs uit de provincie. Goeiemiddag, Lars de Leeuw.
18: Goeiemiddag. De Bijendel gong door de gaswinning onder de Waadzee tot de NAM bleu verliezen hier binnen de grenzen. De Commissie voor de Milieueffectrapportage, de MER, ek wel onderschreeuwt die conclusie van de NAM. Er binnen geen onwijzingen van verhoringen in de natuur door de gaswinning. Wel stelt de commissie dat de aansprutsengrenzen dichterbij komen. De MER adviseert dan ek om te onderzoeken of dit gevolgen had voor het opbouwen van de gaswinning. In het Waadzeegebied lis op het stuit Sains gasvelden. De politie onderzoekt de mogelijke shitpartij op de Koopmanstraat in Ljouwert. De politie kreeg gisteren een melding van een shitincident en ziet het nou uit of er echt sketten is en wat er dan bij belutsen wien. Nooit de melding wat een hoes in de stritten aanzet. Het is net duidelijk of de mensen verwoenen rekken binnen. De politie roept mensen op die het meer weten om haar te melden en beelden dat mogelijk wat vertochts op de scène is, ontvangt de politie er graag. Mijnwerkers in het streekvervier die zullen onder de crisis alle weken één dag staken, omdat ze het net eens willen kennen horen naar een CAO. De eerste staking is morgen. Intussen groeit uit reizigersorganisaties waar de kritiek op al die stakingen. Dit mensen dat hier op een biervervier uitjaaien zoen. Begrijpelijk, maar er is niet om te dwaan, zo het Katelijne van der Voort van het vakbond CNV.
19: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in een wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is.
18: Het college van de gemeente Dantemadiel vraagt de gemeente hier op een nij om extra yield beschikbaar te stellen voor het nije multifunctioneel centrum dat bouwt weer een cel in Finwarden. Verlien hier waard al 20 miljoen euro beschikbaar besteld en nu moet er nog goed 1,6 miljoen euro bij om het budget sluitend te krijgen. Dat is nodig vanwege hogere bouwkosten, de sporthal die het grutte mat en de hogere kosten van de inrichting van het terrein. De gemeente Riesel Nije Wieke Ties die over het voorstel van het college praten. En wat zelf hier het Nijs uit Friesland.
0: Dankjewel, Lars. Aast het Waberjocht mij Jan Jonkman.
20: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
24: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: EasyZet.nl, dan zit hij ook goed.
26: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
25: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
27: Voor een vertrouwde occasion. Haima, service en auto is er voor El Sunien.
28: Noe Friesland.
29: Simone Skeffer.

0: De komende jaloeren hebben het nog goed. Taxibedrijven die meien het uitkeringsgebied in Drachten, want ze vindt daar net veilig genoeg. En Baksien nu Dokkum krijgen een tweede leven in Haans. En nu eerst het Waberjocht met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Een goedemiddag, Simone.
0: Het is wat zoeterig, of knapt het al wat op?
1: Nee, daar moeten we even geduld voor hebben. Want ja, we hebben te kraan gehoord met een paar steuringen die van west naar eerst door de provincie loeken. Ja, en het is daar toch is wat grauw, gries en skier. En de temperatuur die lijnt vanmorgen de 12 graden. En ik ging heel gestaag omheen. Want zullen we nou rondom in de provincie hier in Eegmariep, Jesterrein, Danboot, Bakkeveen, De Point, is brecht hem grauw en kwijm. Die zitten hier op zo'n 14 graden. En ze zitten hier ongeveer op zo'n, nou, haast geen delslag tot 1200 millimeter. Alleen nog Laaksem en Vlieland die hebben een graadje heger. Die profiteren hier nog wat van het warme IJsselmar en zeewetter. Die zit op zo'n 15 graden. Nou ja, van de midden bepaalt de steuring en ik een grutpad van de midden het waar. Eerst een warmtefront. Het is nou ook al gries en skier. En uitentroos slaagt het wat wie het on. Het warme pad van de midden komt er ook nog een keldfront door. En dan hebben we nog te krijgen maar enkele buien. Ja, die binnen rapfut. Daarachter knapt het weer hut op. Ik denk op de tuin van de middag dan kunnen we vanuit het westen mogelijk nog wel even een glimpje zinnen krijgen. En dan gaat de wien, ik kom naar het westen. Nou ja, hebben temperaturen, die liggen ook om de 14 graden heen. Die rennen vanmiddag gestaag om vanuit het zuidwesten wij. En die ben op de tuin van de middag liggen die om de zandje tot 18 graden heen. Misschien op het waardgebied nog wel even een graadje heger. Wol me verrekening houden met een matig betekent krachtige zuidwesten wien. En dan zit ik nog eens even uitzetten. Rom in de Vierwien. Dan jong en vannacht is het wel wat droog. Klert het op. De opklaringen hebben dan ik de oorhaan. Met een matige betekent nog steeds krachtige westenwind. Lissen de temperaturen vannacht om de 10 tot 12 graden. En de heegste temperaturen in het kust en in het baadgebied.
0: Nou, dan kan de simmerjurk mooi zeker ik weer om.
1: Nou ja, dat kan wel. Dit moet morgen wel even wat frisser, maar hier een voordeeltje bij. Dus die het net een soort wien. We hebben morgen profiteren we dan wat hege druk. Het bloed droeg. We hebben een alwisseling van, ja, wat van die hege bewolking. Maar de witte zinnen worden hier, maar die prikt er gewoon terug in. Ja, en maar een zwak, dat matige wien. Dan lezen de temperaturen zo'n 16 graden op het waterland. Dat zijn 16 graden meer de provincie. En die wien die eerder net de 30 kind, het ik nog wel eens een wat warmer om of jellen. De temperaturen, ja, die binnen wat normaal voor deze tijd voor het dier. In de jong en in de nacht hebben we nog steeds te krijgen met droogwaar, het klert op. En dan hebben we met een zwakke zuidenwind temperaturen om de 10 graden heen.
0: En de andere dagen daarna, Jan, bleef het mooi jestwaar?
1: Nou, eerst wel even. Ik denk als de tongetje wel die jurkje onderwank is. Want dan is het nou echt naaisimmers in oktober. Geregeld zinnen erbij. En met een matige zuid-zuidwestenwind lezen de temperaturen in die warme lucht om de 18 graden heen. Nou, daar hebben we dan Freed eerst ik. Want Freed heeft een twaardeling van het waar. Eerst maar droeg. Nou, wel even een glimp zinnen. En dan in de midden buien. Maar voor die buien rint de temperatuur ik nog op naar zo'n zandje tot 18 graden. Achter die buien draait de wind naar het noorden, noordwesten. Gaat de temperatuur onderuit en dan hebben we in de nacht hebben we een krachtige zuidwestenwind temperaturen om de 12 tot 13 graden. En die hege temperaturen van Freed, dat zo'n was even de laatste hege temperaturen wij ze kennen voor de komende tijd. Want als we dan een sneeuwje hebben, dan hebben we een afwisseling van wolken, zinnen, uit en terug een enkele spot rein. Maar er komt een matige tot krachtige nat eerste wintersteen en dan wordt het net warmer als zo'n 13 tot 14 graden. En die temperaturen, die liek je van nieuwe week ik bijlijn te wijzen. Nou ja, zageer vetsend, mooi de huddewien, waar je er meer blijven in de dagoten dan op de groen.
0: Dankjewel Jan, in onderwijs hebben we die weer.
1: Het beste maar weer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Mijn Simone Scheffer.

0: maken wie dat mooi Wolvensteeg. Het is hartstikke tien voor in. Verschaat de taxibedrijven Meijen het Utgeensgebied van Drachten. Dat zissen ze tjen streekomroep Vrien. Neffens de taxibedrijven is het daar net veilig genoeg voor de chauffeurs. Exemplarisch daarvoor nemen ze het incident van Arune Wiekein. Misschien heet Wiljet of Lezen. Een taxi riert door de skonk van een 20-jarige man. Ik praat erover verder met eindredacteur Bart Ledegang van Vrien. Goeiemiddag, Bart.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eerst maar eens even waarom naar dat voorval van het Arune Wiekein. Wat gebeurde daar? Wat wie daar aan de hand?
1: Nou, wat we reconstrueerd hebben is dat er om een uur als kwartier uur fjouweren nachts twee groepen wieën die hier blikbaar beide een taxi besteld. En nou, door de taxibuske omkwam, toen ontstierde wat oneenigheid. En letterlijk een vluchtpartij over voorwaar die taxibus nou krijgt wie. Nou, er zitten ook al wat mensen in de bus. En ja, toen had de chauffeur voor zijn eigen veiligheid en die voor de klanten tjessen. En die is fortrieten. En ja, daarbij had er dus over de skonk van een van die van slachtoffer rieten. En dat hij er eerst net in strog, pas doet er weer op de centrale weer en de politie bellen. Toen jij er pas wat er nou krijgt gebeurd weer. En nou, dat wie er flink toch ondien. En nou, toen had zijn baas zijn van nou ja, dit zet de bus maar stil en ga maar naar huis.
0: Ja.
1: En nou, toen had ze letterlijk de volgende dag ik nog meer het slachtoffer opzocht dus en de boel uitpraten. En nou, dat had de chauffeur in dit geval ik wel bot geholpen om weer gauw achter het stuur te zitten.
0: Ja, nou ja, het jouwt wel wat on qua sfeer, zeg maar. Dit is een voorbeeld van het Arune Wiekein. Maar ja, hoe is het dan die oren Wiekein als taxibedrijven Drachten Meijen wollen? Denk je van nou, het gaat er elke week los.
1: Ja, nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk net zo wat zicht op. Ik ga even zien, er wordt alle jaren wordt er een toch het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt er onderzoek dien onder de titel Agressie de baas oor naar wat taxichauffeurs in het hele land aan mij meidje. En dan zegt dat 1 op de 3 taxichauffeurs te krijgen hebben mij verbaal geweld. En 1 op de 10 taxichauffeurs ook mij fysieke agressie. Dus echt dat klanten fantastisch worden en slaan en skoppen. Dus ja, dat zijn best wel percentages die erin hakken. En ja, voor de net alle incidenten worden ik melden voor de taxichauffeurs. Je weet vaak ik wel van ja, het jet er ook een beetje bij in de nacht. Als er wat alcohol of orenversnaperingen nuttigen binnen. Dus net alles is in kaart gebracht. Maar ja, we kunnen er wel vanuit gaan dat er toch in Drachten geregeld wat gebeurt.
0: Ja, ja.
1: Net als de taxichauffeurs, toch wel relatief meer in Drachten dan Biegelies, Ljouwert of Snits.
0: Ja, nou ja, dat is het. Het vind je misschien ik nog eens wurdig. Wat is er aan de hand met Drachten? Maar op dit stuit zitten ze er daar dan wel mooi dat die taxis daar eigenlijk net heen willen. Is er dan echt geen taxi te krijgen?
1: Dat weet ik net. Ja, er zijn wel taxis te krijgen. Op een gegeven moment wil het uitgangspubliek, uitgangspubliek echt wel hokken taxibedrogen ze nog wel bellen kennen. Maar ja, ik vond het wel opvallend dat er wel wat taxibedrogen binnen dit is. Van ja, dan rieden we maar wat verder naar jou, het Snits of zelfs Greens. Omdat daar het nachtleven toch wat gemoedelijker verringt dan Drachten.
0: Ja, en wordt er ik hoe praat? Wordt er nog een oplossing zocht?
1: Dat weet ik net. Maar ik denk, ik ga wel zijn vragen aan een van de taxibedrogen van ja, hij hem in contact met mijn koor als taxibedrogen en kun je misschien mijn koor ik de neefklok leren om te zien of misschien de gemeente wat je te midden komen kan op de een of andere manier. Hoe is het tafelsjog? Ik heb wel dat in jou het toch volle meer politie en boa's zichtbaar binnen, nachts in het Utgeensleven. Dat is in Drachten minder, Jerk. Police Shen en Boas Shen op stritten s'nachts. Dat kan ik preventief beter werkje en misschien naar daar wat meer ongebeuren. Zichtbaar iets van Police en Boas.
0: Ja, Jim van Vrien, harde Tine Gaten. Dankjewel, Bart Ledegang.
2: We bouwen in Haas.
0: Ik doch wat fout. Ik rijd je er even aan. Ik moet even wat oors weer op een nee pakken, want Dit is wat ik wil. Zo'n 34.000 bakstenen nu dokken krijgen een tweede leven in Haas. De bouwvereniging broekt de stenen die het vrijkomen bij de sloop van sociale hierwenden in dokken bij een nijbouwproject in Haas. Het past in de visie om zo dwars mogelijk te bouwen. En het is een mooie gearworking tussen bouwverenigings- en ikbouwbedrijven. Jere Anja Veenstra van de bouwvereniging Haas.
2: We bouwen in Haas bouwen wij 10 sociale woningen hier. En wij willen zo duurzaam mogelijk bouwen. En zo zijn wij actief op zoek naar het hergebruik van materialen, wat dat mogelijk is.
3: Wat wordt er dan al je herbroekt?
2: Nou, we gebruiken verschillende materialen. Isolatiemateriaal van isoflas, maar ik baksteen. En die komen uit Dokkumwaai. We hebben bij de Vereniging Friese Wenningcoöperaties een oproep dien. En zij kwamen we in contact met thuiswonen in Dokkum. Oer de baksteen.
3: Dat is toch zo bijzonder dat dan de bakstien van Dokkum Azen in de Nij hier wenden in Haas zitten.
2: Ja, nee, dat is heel bijzonder. Het is een bijzondere samenwerking met thuiswonen, de corporaties en andere partijen.
3: Want hoe ben je met z'n bijkwam die bakstien dat die nou wel herbroekt worden? Hoe kom je daar dan bij?
2: Nou ja, we binnen in eerste instantie op zoek van welke materialen kunnen we hergebruiken. En zo kwamen we onder andere bij de baksteen. En thuiswonen die is ontslopen. En ze zijn van, goh, deze reerde baksteen die ben mooi bij u in een eibouw.
3: Waarom is het zo wichtig, Tjimburg, om nou ja, dit soort dingen meer te dwan, dit soort projecten?
2: Nou ja, het is net de makkelijkste boy, maar ze hebben wel ervaring op dwan. En wat denk ik dat dit de toekomst is. En zo zetten we stappen in duurzaam bouwen.
3: Is dit de eerste keer dat Jim het op deze manier doet?
2: Ja, dat is voor u de eerste keer. Ja, en volgens mij is dit vrij bijzonder. Dus ik zie net dat we de eerste binnen die te doggen. Maar het is wel een bijzondere samenwerking, Sa.
3: En wanneer verwacht je hem de nije wenden bij die bakstien uit Dokkum in Haas?
2: We verwachten dat eind dit jaar, dat het in Haas komt. En dan kunnen wij los. Ja.
3: Dat is al redelijk snel.
2: Ja, klopt. Ja.
3: En wanneer moeten de hoezen helemaal clear wezen?
2: Simmer 2020.
0: Nou, daar wordt vaasje achter zetten. Bouwbedrijf Jellema viert de taak uit. En dat vergt wel een oren werkwijze, vertelt Arnold Jellema.
4: Nou ja, je moet even wat voorzichtiger te werk gaan. He, normaal gesproken dan wordt een wenning gestript en dan helpt de kraan hem in één keer naar beneden. En wat ze hier eigenlijk doen is dat ze er voorzichtig waar je omheen gaan. En dat ze de stien echt weerompellen van de gevel af. En dan vallen ze netjes aan de kant en dan weer ze oproemen.
3: Dat liet het me wel een extra klus erbij.
4: Zeker, het vergt ook iets meer tijd. Dat hebben wij gekregen van thuiswonen. En op die manier ja, dan kun je zoiets realiseren met elkaar.
3: Is dit de eerste keer dat Jim zou iets doggen?
4: Het gebeurt wel vaker, maar zeker in deze driehoeksverhouding is het wel echt naai. Ja.
3: Ja, binnen ding wil je hem dan zien oorinnen?
4: Vooral de extra tijd en de afspraak met mijn koor van hey, hoe gaan we het doen en ek, wat een onderwerp wie van waar gaan we de steen schermaatje. He, ken dat hier op locatie. Het is wel wat gevaarlijk natuurlijk dat die mensen hier al tegelijk binnen. Uiteindelijk is er ook verkeers om dat ergens anders te doen.
3: Want inderdaad, ze binden dan al, we zullen daar al een keppeltje lissen. Die worden er voorzichtig al hellen. Wat is dan de volgende stap?
4: De volgende stap is dat ze inladen worden. En dan gaan ze per vracht naar Bolsward, naar een locatie. En daar hebben ze in loods netjes keer maken.
3: En daarna hebben ze kleren om naar Haas te gaan?
4: Ja, dan hebben ze pelleteerd en dan gaan ze naar Haas. En daar kunnen ze verwerkt worden. Ja.
3: De Sjen gaan bijna heel Friesland schoen dan?
4: Zeker, zeker. Hartstikke leuk, toch? Ja.
3: Ja, zeker. En blowen die meeste Sjen ook heel?
4: Ja, er is van tevoren eigenlijk een onderzoekje naar die in. Van, hey, wat mij we verwachten? Hoe een groot percentage blijft heel? En op basis daarvan hebben we ook geselecteerd van hoeveel woningen moeten we doen, zodat we genoeg gaan. Dan reken je dat ongeveer 65% heel blijft.
3: Is dit een project waarvan jullie in de toekomst denken van, nou, dit moeten we vaker doen. Dit is goed wat we doggen?
4: Zeker. Op dit moment is het nog wat jutter om stien op deze manier her te broeken. Maar doordat we dit mijlkoor vaker doen, wordt dat waarschijnlijk en hopelijk wat goedkoper. En dan is het een mooi initiatief voor de toekomst. Ja.
0: Nou, dat liek het erop. Stien nu dokken naar Haas en Zabiffen, Machinal, Dworsum. Isa Visser, wie de dame die dit verhaal maken. Ze is collega van u en RTV NOF.

0: de oude doos. The Seekers, A World of Our Own.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, aanst hebben we goeiemidje, Maaike van der Hoek. Goeiemidje, Maaike.
2: Ja, goeiemidje, Simone.
0: Vertel, wat doe je al in?
2: Wij planten de Friese vlag. Het is Tiesje in Spanje. Daar hebben we een paar mooie
0: Ja, ik heel even stiekem lezen.
2: Is dat al, want ik ben wel geïnteresseerd in Spanje.
0: Ja. Ik ben altijd jaloers op die mensen die in Spanje wonen. Dus dan ben ik altijd weten waar wijzen ze.
2: Ja, en het is ook wel leuk. Hij is ook een soort van makelaar. Dus hij helpt ik Nederlanders die naar Spanje verhuizen willen.
0: De Spanjaarden minder het algemeen net sabliek.
2: Nee, echt net. En het stikterk van de Nederlanders nevens mij, daarom. Maar goed.
0: Ja, frikadellen van Piet, hè?
2: Ja, precies. Ja. Die hashtag ervoor. En verder hebben we toer stroonjutten. En dan wel bij Haas in de buurt. Daar kiest stroonjutten naar afval. En dat is onze yes-tip. Dus als het nog leuk met de band of met een paar meppersissers op paard was, dan is dat misschien leuk om te dwalen.
0: Poedermooi!
2: Ja, poedermooi. En nou, Jerk vooral in wat ze dadelijk te vertellen hebben. En we beginnen mooi een medium. Is er leven na de dood? Zij praat mooi meesken die er net meer binnen. Ja, de kist denken van nou, daar leer je ook helemaal niks van. Zij is heel nuchter hierin. En ik ben heel benijd wat zij mij. Ik vertel eens heel en die. En daar ben ik gewoon heel benijd naar. En daar denken en linken wil
0: maar,
2: ik bij.
0: Maar voor zo contact helemaal in?
2: Ik net per se.
0: Nee?
2: Nee, hè? Nee, doe?
0: Nou, ik zou nog wel eens hier betinken kennen.
2: Ja.
0: Maar,
2: misschien komt dat nog bij mij. Maar op stuit, dan...
0: Nee.
2: Nou, maar dan ben je wel dregen vragen. En nou, zij het er wel een manier van voelen dat het op een nuchtere, Friese manier om het samen uit te zitten. Want ik denk dat er een soort meesten binnen ik die denken, nou, wat is dit voor skepsis? En, nou goed, ik ben heel benieuwd wat ze is te vertellen het. En daar tinken linken we dus bij.
0: Okay.
2: Dus mysterie of... rauw ken ik, want ik kan helpen bij rouwproces.
0: Ja.
2: Geesten,
0: contact.
2: Magic. Is een stukje magie.
0: Ja, nou, we kunnen van alles bedenken. Maaike, een soort plezier.
2: Dankjewel.
0: En je Jaring de Groot, Boente de Bruin en ik wens je een hele mooie meditatie. Doeg!
3: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
4: Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levens...
6: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agent een zwaar, twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavium. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
9: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
10: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: lekkerste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Asielminister Bart van der Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten zwaar twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Wij hebben vanaf dat jij werd geboren bewust slechts Hollands tegen jou gepraat, zodat jij bij de bovenlaag zou horen die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Battle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan.

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière, een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière, dan vrijen met zo'n Friese trien als Mem.

komt dat vast niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die Hazzenstreuper Gaatsen.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Johan Hontemaai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, door op app en 92.2 FM.
7: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De oerlijst van Fjeldmoezen zwaar van een enorme skeerde hier in Gersloon. Het is net vol onder het wan. Dat schrijft een wetenschapper van de Wageningen University. Eerst zien verhaal dadelijk hier in Oenewas.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
11: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
10: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
10: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
13: Onderwijs.
14: Mai Erik Enema.

0: De Australische formatie Shepherd. Ja, dat is dan dit om je te coming home.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zo'n en een hele minuut hoef jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van is de tease die 13 oktober 2020 dit de dag dat Albert Heijn distributiecentra troffen worden door een cyberincident, mogelijk een hack. In de supermarkten binnen de schappen leeg en de bonus werken net.
2: Nou, het belangrijkste is de hertog Jan, maar ik met de bom bewaren. Want je bent kwaad eens, hè?
0: Ja, ja, toch, Jan. Oké, okay, ik daar de taxibedrijven zeggen ze dat ze in het weekend het liefst net naar Drachten gaan, vanwege te volle risico.
3: En als de taxichauffeurs toch wel relatief meer in Drachten dan Biggelies, Ljouwert of Snits.
0: En Baxi en nu Dokkum krijgen een nijlibben in Haas.
4: Thuis wonen die is ontslopen en zijn van, goh, deze reerde Baxien die ben mooi bij u zien in een eibouw.
0: En dat is het easy, we dus maar onderwijs ons zijn, doen het aan, maar muziek, nee, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Het faillissement dreigt voor het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Dadelijk de directeur en een werknemer van het centrum. Maar eerst, het waren in het kwart, Jan Jonkman, een goeie midje.
5: Ja, Erik, ik een goeie midje. Nou, steuring bepaald nieuw het buis, het waar ik. Het wie uitentrok grauw en grijs en het sloeg uitentrok wat wie het om. Nou komt er nog even een frontje hoor en dan hebben we aansnikt naar mijn enkele buien. En dan lezen de temperaturen nog steeds om de zandje tot 18 graden, maar een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het droog, het klert op. En dan hebben we temperaturen die lezen tussen de 10 en de 12 graden. Morgen profiteren we van hege druk. Maar het is wel een soort hege bewolking, maar de zinne prikt dan mooi doorheen. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 16 tot 17 graden. In de nacht klert het erop, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 10 graden. Maar aanstaan wat meer hoe dat waar.
0: Het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het Zeeuwencentrum dat erin zit, heeft al langer te krijgen met financiële problemen. Maar die binnen nou nog grutter worden, omdat zowel de gemeente het Hogeland als de provincie Grijnsland er geen geld meer insteken wil. Directeur Bas Wemmenhoven van het Vrouwt Erfgoedcentrum hoe de reddings

0: reageren. En voor ons is het ook nog wat onvoorspelbaar om te weten wat er natuurlijk de komende dagen allemaal op ons afkomt.
1: En is het dan realistisch dat het allemaal nog in 2 weken nog goed kan komen? U zei ook al, dit speelt eigenlijk al een jaar.
0: Nou ja, kijk, we weten wat er aan de hand is. Maar we weten niet wat het effect is van onze situatie. Daar is daar kun je heel slecht voorspellingen in doen. En we hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig. Het Werelderfgoedcentrum waar we nu staan is meer dan alleen zeehonden. We staan nu toevallig op de zeeondergang. Maar het is een gebouw gemaakt van circulaire materialen. Het is het boegbeeld voor duurzaamheid. We zijn bezig met wetenschap. Je kan hier zalen huren. Je kan ontzettend veel dingen doen met het web. Dus in het meest brede zin is het verlies veel meer dan alleen zeehonden. En wij proberen dat natuurlijk voor te zijn, zeker. Ja.
1: En wat is de reden van dat het nu zo loopt? Dat heeft echt alles te maken met de gemeente en de overheden die de steun terugtrekken?
0: Nou, kijk, er zijn natuurlijk een paar tegenvallende factoren geweest. Hè? Die zijn bij elkaar gekomen en die hebben geleid tot deze situatie. Denk aan de verkoop van onze oude locatie in Pieterburen, die minder heeft opgebracht dan gehoopt. Maar denk daarbij ook aan een hele kwetsbare exploitatie, waarbij je rekening moet houden met de bezoekersaantallen. Daar maak je prognoses voor. Ja, wat ik al zei, je hebt geen data om van te leren. Dus daar doe je voorspellingen voor. Dat doe je niet alleen en je vraagt de adviezen in. Ja, en tegelijkertijd ben je afhankelijk van donaties en nalatenschappen. En dat is heel kwetsbaar. En als dat dan allemaal tegen zit, dan heb je geen reserves meer. Ja, en dan wordt het allemaal heel erg lastig.
1: Ja, en er zijn ook een paar partijen hierin die een aardige schuld waar jullie een aardige schuld bij hebben. Hoe is de communicatie onderling?
0: Nou, de crediteuren, daar proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk proberen wij die te bedienen. En we proberen daarin de juiste dingen te doen.
1: Ja, dus hoe gaat het proces verder nu dan?
0: Nou, dat is dus even afwachten. We doen allemaal ons best. We zijn bezig met dat perspectief wat ik net noemde. Hè, om te duiden, wat is dat dan? En hoe zouden we dat kunnen bereiken? Ja, en dat is een moment, daar zijn we nu vooral met z'n allen heel erg druk mee. En waar dat dan uit bestaat, ja, dat is voor ons allemaal nog onduidelijk.
1: En mocht dat niet lukken de komende 2 weken, wat zou dat dan betekenen voor zowel het personeel als de zeehonden?
0: Nou, daar kan ik heel makkelijk in zijn natuurlijk. Als wij binnen 2 weken failliet gaan, dat betekent dat een curator zou dat overnemen. En ik weet dat niet wat er gaat gebeuren, maar bij een faillissement volgt het reguliere proces met alles wat erbij hoort.
1: Ja, en om hoeveel personeel gaat het dan die dan hun baan kwijt zullen raken?
0: Nou, dat hebben we wel ongeveer over 40 mensen die op straat komen te staan. Ja. De reactie was natuurlijk vooral teleurstelling. Hè? En dan kom je bij elkaar en dan is het bijkomen van de schrik wat ons allemaal overkomt. En tegelijkertijd zie je daarna ook wel strijdbaarheid. Je ziet ook dat mensen nog echt alles uit de kan halen om te zorgen dat het lukt. En dat doen we met z'n allen als team. En dat is wel echt heel mooi om te aanschouwen en ook om bij te dragen.
1: En hebben jullie ook al contact gehad met Ecomare op Texel, ook een zeehondenopvang?
0: Ja, er is al contact over geweest, ja.
1: En weten we al meer over dat contact?
0: Nou, vooral dat het vanuit hun kant, dat ze het heel vreselijk vinden wat ons overkomt. Ja.
1: Maar niet alvast een soort van samenwerking van hoe kunnen we dat misschien na die 2 weken beter krijgen?
0: Nee, dat is nog niet tot stand gekomen. Nee.
2: En dat zei Bas Wemmenhoven. Hij is directeur van het Werelderfgoedcentrum, het WEC daar in Lauwerzeeg. En een van die 40 werknemers daar in Lauwerzeeg is Emmy Venema. Ze werkt daar en is botonderdien toch de situatie bij haar werkjouwer.
3: Ja, vreselijk. Ja, heel erg schrijnend. Ik heb zware moed.
1: Want hoe lang werkt u hier al?
3: Ik ga mijn 10e jaar in nu.
1: En u zegt al, ja, de moed zakt dan een beetje in de schoenen. Hoe ga je dan met deze komende periode ook om?
3: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de zeehonden die gemeld worden langs de Nederlandse kust en op de Waddeneilanden. Het werk blijft doorgaan totdat wij failliet zijn. En die zeehonden blijven onze hulp nodig hebben. Dus ik ga gewoon door.
1: En wat voor sfeer heerst hier bij het team?
3: Verdriet, verslagenheid, onbegrip. Ja.
1: Hadden jullie iets zien aankomen?
3: Nee, dit hadden we niet verwacht. Nee, zeker niet. We weten dat het moeilijk is, dat het zwaar is. Maar dit hebben we niet verwacht.
1: En mocht het WEC failliet gaan, dan zal het voor zo'n 40 werknemers gebeurd zijn. Maar ook voor de zeehonden. Hoe is dat?
3: Ja, dat zijn twee dingen die heel zwaar wegen natuurlijk. Ik weet niet wat er dan met die zeehonden moet gebeuren. We hebben natuurlijk nog 2 opvangcentra. Hè, eentje op Texel, Ecomare. En eentje in Zeeland, Stellendam, Eciel. Maar die capaciteit is niet dusdanig dat ze al onze zeehonden zeg maar kunnen opvangen.
2: Zei Emmy Venema dus. Een bijdrage van Esther Bethlehem van RTV NOF.

van de Seehoen geven naar de Fieldmoezen. Die zwaren hier voor zeer ernstige skeeën. Het gas, roer in Friesland, vooral in Friesland. En er valt eigenlijk niks in te van. We gaan dadelijk maar een onderzoek van de Wageningen University. Over de oerlijst van deze moezen. En dan we naar de muziek van OMD. Dit is Enola Gay.

0: Hoe en die heren staan in Ola Gay.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Gersgebieden in Friesland hebben zeer ernstig geskeerd door veldmoezen. Per hectare gaat het om 10.000 moezen die het alle gers opfretten. Voor veehouders, vooral in veehouders, is dat een gutte skeerpost. Hoe te plegen ook reconstrueerd is eigenlijk een ritsel. En er valt ik nog eens een keer niks in te dwan. Ik praat erover met onderzoeker Gerbert Roering van de Wageningen University. En goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is trouwens niet de eerste keer hè, dat zo'n muizenplaag de grasgebieden van Friesland teistert. In 2014 en 2019 speelde dit ook al. Wat veroorzaakt deze plaag eigenlijk?
2: Nou, het zit eigenlijk in de natuur van de veldmuis, van het beestje. Dat eens in de 3, 4, 5 jaar, dan kun je een piekjaar hebben in de populatie. En dan gaat alles op de voortplanting. En dan krijgen ze een soort voortplantingsdrift krijg je over die veldmuis. Want dan wil die het open gebied in vanuit zijn permanente leefgebieden, zoals de berm en de slootkant, wil die dan dat open veld in om op zoek te gaan naar nieuwe permanente gebieden. Maar het is van oorsprong een steppendiertje. En dat doet hij door zo massaal mogelijk dat open graslandgebied in te gaan. En dus moet de voortplanting alles op de voortplanting zitten. En dan krijg je dus in Nederland dus dat open grasland ingaan. Ja. En dat is er aan de hand.
0: Dat heb je de schade. En de voortplantingsdrift van de muizen is enorm, hè?
2: Die is in de norm, ja. Want afhankelijk van de weersomstandigheden, een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer, gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
0: Alle weersomstandigheden waren dus ideaal voor de veldmuizen dit jaar.
2: Ja, dat klopt.
0: En dan krijg je die zorgen, krijg je die schade. Je kunt er niet zo vreselijk veel tegen doen. Er worden wel percelen onder water gezet in het weidegebied. Dat helpt toch wel enigszins, of niet?
2: Ja, klopt. In 2014 keken de boeren ernaar en stonden ze erbij en keken ernaar. Toen dachten ze, wat overkomt ons hier? En toen, ook in het veenweidegebied was alles toen kapot gevreten. En toen in 2019 dachten ze, ja, nu moeten we wat gaan doen. En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor het gras is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief, want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet alles gras wordt kapot gescheten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
0: Nee, dat is eigenlijk een beetje de schade beperken, niet veel meer dan dat.
2: Juist, en het zal dan, weet je wel, de Friese boeren in het Veenweidegebied daar rondom Boutsend, die waren eind vorig jaar al bezig met onder water zetten.
0: Dat is preventief. Werkt dat dan ook?
2: Nou, preventief. Ja, ze proberen dus in te dammen. Nou, als je kijkt, want ik werk dus veel met satellietbeelden op de groenmonitor.nl. En als je ziet, kijkt van waar het dus 10 jaar geleden of in 2014 zat, dat was dan rondom Boutsend was alles kaal gevreten. En dat is nu nog relatief groen. Wat nu met name kaal gevreten is, meer richting noord, richting de kleigebieden.
0: Ja, want het onder water zetten van die gebieden, dat werkt eigenlijk niet, hè?
2: Nou ja, er is eigenlijk te weinig water voor. Je hebt natuurlijk het gaat met enorm veel water. Je pompt het dus uit die grote sloten en vaten. Maar er zit een kleigebied, is al veel minder van beschikbaar. Dus dat lukt gewoon bijna niet.
0: Ja, die zijn helemaal het sigaar, de boeren daar dus.
2: Ja, dat klopt. Want daar zie je ook daadwerkelijk hele gebieden zijn helemaal kaal gevreten.
0: Ik zag die satellietbeelden op jullie site. Ik zag ook dat in de Alblasserwaard dit probleem zich eigenlijk voor het eerst ook in grote mate voordoet. Dus het is een probleem dat zich niet beperkt tot Friesland.
2: Nee, het is dus wel weer begonnen in Friesland. In 2004 was er al een kleine muizenplaag. En toen 2014, 19 en nu. Maar ook in het rivierkleigebied op grasland speelt het. En dus nu ook in de veenweidegebied van de Alblasserwaard. En dat is ook heel erg. In juni zag je nog niks. En in september was alles kaal gevreten.
0: Nou, moet je dus eigenlijk als boer simpelweg geen gras hebben?
2: Nee, klopt. Want het is extra dramatisch. Want het was natuurlijk een hele droge zomer. In juli begon de grasgroei, stopte met groeien. En nu is er eindelijk regen. En nu is alles in die gebieden is alles kaal gevreten. Ja. Dus de boeren hebben vanaf juli al niks meer van het land kunnen halen.
0: Nee, dat betekent dat het veevoer duur betaald moet gaan worden.
2: Juist, ja, het is een enorme kostpost.
0: Ja, is daar compensatie eigenlijk voor? Zou dat er moeten komen?
2: Nou, er is in ieder geval geen compensatie voor, want de veldmuis, de schade daarvan wordt gezien als bedrijfsrisico. En het valt eigenlijk binnen de ongediertebestrijding.
0: Maar ja, je zou zeggen, omdat de ganzenschade wel vergoed wordt, of deels vergoed wordt, zou dat voor veldmuizen eigenlijk ook moeten kunnen.
2: Maar maar klopt. Maar de ganzen die is beschermd, is een beschermde diersoort. Dus in die zin mag je die ook niet bejagen. En dus bij de veldmuis, dus die is niet beschermd.
0: Nee, zijn er ook meer dan genoeg van. Dat heeft u net uitgebreid uitgelegd.
2: Ja, nee, klopt. Het is een enorme aantal.
0: Ik las een interview met u vandaag in de Volkskrant, waarin u zegt eigenlijk, veehouders zouden gewoon akkerbouwers moeten worden. Dan heb je dat probleem van het aantrekkelijke gras voor die muizen niet meer.
2: Nou, ik zeg niet dat ze dat moeten doen. Nee. Maar dat lukt gewoon niet in het veenweidegebied. Maar dan werd mij gevraagd, wat kun je dan preventief dan aan doen? Ik zei, nou ja, goed. Het komt veel minder voor in de akkerbouwgebieden. Ja, het komt er alleen voor als het naast het grasland ligt. En, maar dan, ja, als het kaal is, dan de helft van de tijd is akkerbouw kaal. Dan hebben die muizen niks te vreten, dus daar komt het niet voor. Ja. En ook in de gebieden, zoals in het oosten, waar je het coulisselandschap hebt, met heel veel houtwallen en zo, waar de natuurlijke vijanden ook heel veel in zitten. Ja, daar komt het ook bijna niet voor of niet voor. Ah ja, dan moet je dus eigenlijk het hele landbouwsysteem op de kop zetten. Ja. Wil je dat introduceren? Dat kan. Ja, dat is eigenlijk niet mogelijk.
0: Nee, het is niet realistisch. Maar ja, de schade is er inmiddels wel. Want waar moeten we dat ongeveer op becijferen? Hoe groot is die schade voor de veehouders?
2: Ja, het is destijds wel becijferd. Volgens mij was in 2014 80 miljoen. Volgens mij voor Friesland.
0: Ja,
2: voor alle veehouders samen.
0: Zal het nou niet minder zijn, lijkt me.
2: Nee, dat zijn vergelijkbare getallen.
0: Ja.
2: En waarschijnlijk nog, als je over heel Nederland kijkt, dus nog een stuk meer.
0: Ja. Goed, we zullen eens kijken wat het weer de komende tijd gaat doen. En daarmee ook de plaag van de veldmuizen. Gerbert Roering van de Wageningen University. Bedankt voor uw informatie en een fijne dag verder.
2: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.

0: Wat worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Joen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
7: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
6: Wandelen over de Chinese muur.
7: NRV.
6: Een Thaise tempel bezoeken.
7: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: Zwaanjoegedug.wafm.
11: Het is die half vier, een mooi moment om 7 december het laatste nieuws uit Friesland dus brengt. Simone Skeffer-Witthaf. Simone, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. De politie had aanwijzingen dat de brand in een loods op de Industrieweg op het Jereveen, dat weer op 28 september, onstutsen is. De brand ontstierde jongens om 19:30 hinnen en een politiewoordvoerder vertelde toen al dat de brand boeten ontstien weer. Het onderzoek is nog in volle gang. Camerabeelden bin besjoen en tjogen jet. De politie giet er intussen vanuit dat er sprake is van brandstichting, maar ze zien je nog altijd naar tjogen die in de omjouwing wienden en ek naar camerabeelden. Er binnen al duizenden donaties binnenkwamen voor het Wraad Erfgoedcentrum en de zeehoenenopvang in Lauwerzeeg. Het centrum zit op een rande van het faillissement omdat de bouwkosten volle heger winnen en de schulden te heeg oproem binnen. De gemeente het Hogeland en de provincie Grensland steken er geen geld meer in. Er is een schuld van een liefst 3 miljoen euro. Intussen is een crowdfundactie uiteindzet. Er is 30.000 euro binnenkwamen. Maar het centrum zelfs had al oral ton aan donaties binnenkregen. Nou ja, nog even te gaan voor die 3 miljoen, denk ik dan. De politie had van de morgen een hennepkwekerij ontdutsen in een wenning onder Master Lubwaai in Gariep. De politie die een inval in een wenning nadat ze meerdere meldingen kregen hierna over een mogelijke wietplantage. In het hoes vonden ze 205 hennepplanten, litten wordvierder van de politie witte. De politie had nog net één aanhouden. De planten en de apparatuur die het broekt binnen is binnen vernietigen. En de retrietploeg van Jillet Anema had een nieuwe haatsponsor. AH Zaanlander docht een stap waarom en Royal Aware wordt de nieuwe haatsponsor. De sponsornamen giet per direct in. De formatie van onderorden Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud riet hem ta op het nieuwe seizoen. Dat begint op 30 oktober met het kwalificatietoernooi voor de Vrouwtbeker.
11: En dat AH eruit stapt, heeft helemaal niks met die hekkenmaatjes. Nee. Dat denk je dan natuurlijk al eens.
12: Nee,
11: dat,
12: ja, zo, zit kink in de kabel.
11: Ja. Ja, zeker. Nicole, het Friske Nijs, het is night lesson op de site en ik op de app van Omroep Friesland in het Friske en in het Nederlands.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Price.
16: My Erik Enema.
11: Jonas op de televisie bij Omroep Friesland. Trouwens, ik ben RTV Noord. De eerste aflevering te zien van een nieuwe riege van het programma De Stand van Noord-Nederland. Hoe sociaal-economisch onderwerpen in het noorden, de trein noordelijke provincies. Het is een co-productie van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Friesland. Met de eerste aflevering Joen Oerkit. Dat juist dadelijk hier in Oerwijs. Maar eerst het raarbericht. Jan Jonkman, een goeie middje.
17: Erik, ik een goeie middje.
11: Nou, super gedaan, maar het is net koud.
17: Nee, nou dat is een goede constatering. Ja, we hebben eerst dat van steuringen van het traaien hebben Jotel Han. Ja, dat is ook wel een soort bewolking. Het werd meteen grauw en grijs. Ja, en het sloeg trouwens wat weer het aan. Maar zoals de saai is koud, weet net, want de maximumtemperaturen die lijn zijn rondom in de provincie. In Eekmerip, Laaksum, De Pijn, Bakkeveen, Akrum, Kwijm en Jereveen. Die lijn nou is er tussen de zandje en heel en 18 graden in. Nou, hoeveelheden wetter binnen ik amper vallen. Hier in Eekmerip hebben we 1200 mm, Akrum een millimeter, kwam je voor het zien, en Jereveen en ik voor het zien. De doorstations die konden het niet eens meer, dat is een beetje weer de vallen. Maar als we naar de situatie van nu zien, dan zien we op dit stuit dat de laatste steuring, een keldfront, dat luidt nu voor de kust. En het loopt haast naar Noordwest-Zuid, eerst door de provincie heen. Het zicht kan dan, ik wil eens even wat rommer worden. En dan zitten er haast niet, dan wel even een paar buien in. En die loeken dan oor. Ja, after die steuring, dat zal denk ik een oor zo'n wijze. Dan komt er vanuit het westen, waar je kinderen u nog een glimp zinnen komen. Maar ik denk alleen naar de westelijke waadeilanden, dat die dan een glimp van zinnen mag krijgen kennen. De rest van de provincie houdt na eerst de bewolking. Maar ik klare het jongen en vannacht wel op. En tot een uur is hij de temperatuur altijd nog om de zandje graden heen. Maar after die buien op, als de opklaringen komen, gaat de wind naar het westen toe. Ja, en dan binnen steuringen die ben oplost. Nou, het waar, dat lost de steuringen eerder op als Albert Heijn. En dan gaat de wind om naar het westen toe. En dan zitten we jong om oren, jongen, zitten we compleet in de opklaringen. Is droog, is dan 13 tot 14 graden. Vannacht neemt de wind ik naar verder op. En die wordt helemaal west. En dan klaart het volledig op. Hebben we temperaturen van de 10 tot 12 graden. Ja, en de hoogste temperaturen dan in het kust en in het waadgebied. Want het zeewetter is altijd nog warm.
11: Ja. Hey, en morgen, Jan, ben we dan die buien hier wat kwijt?
17: Helemaal, vannacht al. En dan hebben we morgen, want het hoge drukgebied dat komt jong al heel starig gewoon opzetten. Dat krijgt je in ieder geval al wat. Maar daar profiteren we morgen helemaal van. Ja, dan wordt het een mooie, rijstige, droge dag. We hebben nou een afwisseling van wat hege bewolking, wat van die sloeken bewolking. En maar de zinnen prikt daar gewoon doorheen hier. En de wind zwak, heeg uit, matig uit het zuidwesten, westenwaai. Maar we zitten wel krek even wat in oor luchtsoort. En dan hebben we zo'n 16 graden per waterland. Dat zijn 16 graden meer in de provincie. Nou ja, normale temperaturen has voor deze tijd van het dier. En in de jong en in de nacht dan is het ik kalm en rustig. En dan houden we maar een zwakke zuidenwind temperaturen. Die zak je ik net verder dan zo'n 10 graden.
11: Oké. Okay. Hey, en de dagen daarna, hoe liep het dat?
17: Nou, dat liep het. Nou, de eerste twee dagen liep het naar poer best. Vooral op de tongensje. Dat kon was de beste dag van de week wijzen. Okay, dan hebben we haast nog nooit simmerske temperaturen van zo'n 18, misschien ik nog wel een graadje heger. En dan geregeld de zinnen erbij en mooie matige zuid-zuidwestenwind. Ja, dan komt die warme lucht dus kant op. Vandaar ik die hege temperaturen. En daar profiteer ik vreet ik nog mooi. Want vreet, nou dat jelwaai de middag dan boel te droeg. Hij wil er nog wel even de zinnen erbij. Maar het waren pad van de middag, dan neemt de bewolking daar. Maar voordat er bijna komen er buien. Maar voordat die buien komen, dan liggen de temperaturen ik nog om de zandje tot 18 graden heen. In de nacht, ja, dat maakt die buien en dan gaat de wind om wat naar het zuidwesten daar. Hebben temperaturen van de 12 tot 13 graden. Nou ja, en die zandje 18 graden, ik denk dat we dan, ik wil eens haast dat we er even een fotootje van maatje moeten. Want dat is ik haast voor het leest. Want als we dan een sneeuw zullen, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een bui, maar dan komt er maar een matige, dat krachtige nat naar de eerste wind. We hebben temperaturen om de 13 tot 14 graden. En zat het nou liket, dat de trend ik versnijden en de komende nieuwe weken zo'n beetje. Dus ja, dan gingen de temperaturen even wat naar beneden. Nou ja, Sageerfetsen, de yes, die houdt nog even yes vakantie.
11: Ja, mooi zo. Dankjewel, Jan.
17: Wel goeie.
11: Het beste.

0: Teddy Swims. Mooi achternaam, Teddy Swims. Hij zong Bad Dreams en daarvoor is de Briekebeck verzels. En het noemer Ian Keer.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, ik ken het Ian, maar zelfs twa tv-tips van Omroep Friesland. Voor uw programma's van de Jong. Beginnen we verzels bij het Frieske Nijs in Friesland Joert. Dat is aanstaande om 4 voor de Sender Night Waberdug met Jan Jonkman. En dan is het tijd voor een aflevering van Heer. Jan El Camino Brinksma van de Jouwer is sleugd op Amerikaanse oldtimers. De passie begon al, doet er als jonkje ontsleutelen wie het TR-machine uit. Eerst die hadden de motorlood naar de naam kwam, de eerste wudden.
3: Ik ging altijd als jonkje met mijn huid mee. En dan moesten we naar de game zee, moesten we trots maar in een put. En dan lekte dat ding een wolly. En dan had hij huid een doekje erin. En dan zei hij, moest eens even zien, ja. Hoe mooi, als nij. En dat werd olie, dat is bij mij er nooit weer uitgegaan, want ik spuit alles vroeger in olie. En ik zou die vertellen, dat is net een auto verraden bij mij, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja, goed in olie dus. Dat is het verhaal, was de Jong Sjenkest in Heer. En we, maar ik even zien, had er al wat rjocht ploegen wordt. Bij het wedstrijd ploegen bij oldtimers in Slappeterp. Nou, dat is United Sjen dus in Heer. En ik zei al twee tips, had ik niet om de televisieprogramma's van Omroep Friesland van de Jong. Jong is de eerste aflevering van de Nije Riegen, die is de Sjen van het programma De Stand van Noord-Nederland. Programma over sociaal-economische onderwerpen in het noorden. De Stand van Noord-Nederland is een minskippelijk programma eigenlijk van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Friesland. Nou, Joen gaat het over zoen en gelukkig oud worden. En dan heeft ik in Friesland trouwens, Blue Zones, waarbij het vooral de oudere maaiwerkers, oudere inwenners belutsen worden. Maar een van de praters Joen in het programma De Stand van Noord-Nederland, die zei van ja, we moeten ik om de mensen die nog werkje tinken, om die zoen en gelukkig naar een oudere leeftijd te brengen. Ja, maar even een fragment van De Stand van Noord-Nederland.
4: Wij zeggen ook wel vaak vitaal naar en na je pensioen. Hè? Ja. Dus als je die eerste, tweede helft, we zeggen net al aan tafel, healthy aging begint gewoon jong. Dus,
0: jongens 40, 45,
4: ja,
0: 50?
4: Nou ja, het is voor ons in elk geval, in ons lectoraat zeggen we mensen die werken. Ja. En dan hebben we de eerste helft, nou, dat kan ook natuurlijk twintigers zijn of dertigers. Maar in die tweede helft wordt het wel extra interessant, want dan is de kans op cynisme neemt toe. Je hebt alles al eens een keer gezien. Ja. Je zou kunnen denken, nou weet je, ik hoef nog maar 15 jaar. Ik heb het echt letterlijk horen zeggen. Mensen echt, ik hoef nog maar 25 jaar zelfs, heb ik iemand eens een keer horen zeggen. En werk kan ook een medicijn zijn. Dus boksen kan dat zijn, buiten zijn. Wat we alleen vaak in het werk doen, is dat we op individueel niveau zeggen, het gaat niet zo lekker met je, ga daar wat aan doen. He, ga meer bewegen of wat dan ook. En dan komt het op dat individu neer. En waar ik heel erg op aansla bij jullie, wat jullie ook net zeiden, die omgeving, ook deze studio, dat is een aantrekkelijke studio, het is leuk om hier te zijn, het ziet er goed uit, dat doet iets met mijn welzijn. Dat doet dus, in het werk is dat ook zo.
5: Het gaat dus ook om werkgeluk dan.
4: Zeker.
5: En niet dat je dan overladen wordt met stress en drukte, waardoor het werk wat minder prettig wordt.
4: Ja, daar denk ik wel genuanceerd over. Want stress is ook goed. Milde stress is prima. Ik voel nu ook wel een beetje stress hier aan tafel. Denk, oh, gos, op televisie.
5: En dat het nieuw is, anders.
4: En dat is supergoed voor mijn brein. En mijn brein denkt nu aan nieuwe neurologische verbindingen. En daar ga ik me straks weer wat vitaler door voelen.
0: Ja, het is klassieke vet. Zien van de gasten on tafel bij De Stand van Noord-Nederland. En die prachtige studio. De story, die is dat is natuurlijk de studio van Omroep Friesland. Want daar hebben we het programma opgenomen. Luc Mulder is net al in een kenner van het wat er al je misgit bij het WEC in Lauwenzeeg. Maar hij zit in de redactie van het programma. En Luc is nu aan de telefoon. Luc, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Die eerste aflevering vanavond gaat dus over gezond en gelukkig oud worden. Je zou denken, dat moet in het noorden toch lukken, omdat we hier gemiddeld onder wat minder stress leven. Maar dat is toch anders, geloof ik, hè?
6: Ja, ruimte genoeg, zou je denken. Ja. En mensen zeggen ook vaak dat ze hier heel gelukkig zijn. Dus je zou denken, nou ja, dat valt met stress ook wel een beetje meevallen. Maar we weten ook allemaal dat we hier gebieden hebben in Noord-Nederland, in Oost-Groningen, in Zuid-Oost-Drenthe, in Noord-Friesland, waar mensen toch sociaal wat achtergebleven zijn. En dat de sociaal-economische positie wat minder is. En dat brengt ook aspecten met zich mee die ten koste gaan van de gezondheid. En daar houdt de klassieke vet, die je net hoorde, ook bijvoorbeeld een verhaal over.
0: Ja, ze is van de Hans Hogeschool. Er is ook nog een huisarts aan tafel, Jon Brouwers uit Bakkeveen. Ja. Want in Bakkeveen zijn ze echt al duidelijk bezig met die Blue Zones, hè?
6: Ja, dat is een initiatief van eigenlijk van meerdere Friese dorpen, hè, bloeizones noemen ze die.
0: Ja.
6: Waarin allerlei initiatieven van onderop, hè, vanuit de bevolking worden genomen om gewoon echte sociale gemeenschappen te kweken. Want het blijkt namelijk dat als je genoeg vrienden hebt en als je familie om je heen hebt, en als je een echt sociaal netwerk hebt, dat dat heel erg bevorderlijk is voor gezond ouder worden. Het geeft je een frisse geest aan.
0: Ja.
6: En dat is ook het idee van die bloeizones waar Jon Brouwers ook over vertelt.
0: Ja, die is er echt heel actief mee, ook al een hele poos. Vooral met oudere mensen. Ja. Daarom dat het pleidooi van Klaske Vet van de Hanse Hogeschool. Ook om dat ook op werkenden, op mensen die iets jonger zijn, te betrekken. En nog een bokslerares uit Groningen aan tafel. Dat was ook een bijzonder verhaal, hè?
6: Ja, precies. Dat was Margie Kailola, die zelf een geschiedenis heeft. En door het boksen daar helemaal bovenop gekomen is. En daar helemaal happy bij is. En nu als een soort van ambassadeur van gezond ouder worden boksles geeft aan 55 plus. En zegt zij van ik zie die mensen gewoon opknappen. Ik zie die mensen blij worden van het boksen. Ze krijgen er energie van. En ze staan op een andere manier in het leven. Dus zij bewijst eigenlijk dat bewegen en samen dingen doen, dat ook gewoon goed is om gezond en gelukkig ouder te worden.
0: Ja, je staat steviger fysiek, maar ook mentaal in het leven.
6: Ja, dat werkt bij de tweede kant op, ja, zeker.
0: Ja, hartstikke mooi. We gaan vanavond allemaal kijken. Hey, Loek, hartstikke bedankt voor je verhaal. En een fijne dag. De stand van Noord-Nederland is jong, dus Tichien. Bij Helmut Friesland om Jalve Sarsen. Hey, daar krijg ik echt verstand van. Ja, ik mag het hier representeren, maar Margriet Benak, mijn collega van RTV Drenthe. Vandaar dus de stand van Noord-Nederland, Jeroen Jalve Sarsen, de hele jong, Tichien. Hier is Gwen Stefani en dit is

de band No Doubt. Gwen Stefani en daarna heeft zijn succesvolle solo carrière gekregen. Maar onder andere dit noemen we The Sweet Escape. En hier noemen we Far Five and Fadi en Raggy Befleur. Vierde met deel 12 van dit programma onder waarschijn. Onder andere hoor Albert Heijn en alles wat erbij komt te zien. Dit is Anna Kendrick en Cups. Kerst het nog, het speeltje? Met je kopjes? Op tafel? Ik heb het nooit kennen, ja? Maar heel zo bij wel. Dit is onder waarschijn en Anna Kendrick dus.

0: Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, bij Albert Heijn bissen weer een beetje aan het opstarten. Ja, dat is het nieuws. Maar klanten kwamen nu toch vrij wat lege kappentje in de winkels. Oren, die profiteren daar wel van. Is er alles over dadelijk hier in onderwijs.
9: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolzwart. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolzwart. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolzwart. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
12: Njoggen ontemai Santje in oktober, hinste spot van vrouwtklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Onderwijs.
14: My Erik Enema.

0: met het nummer van de Police. Hier staat Can't Stand Losing You.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is 7 minuten of 4 van exact. Volgen met het waarhoeren van onderwijs van deze tijdje 13 oktober. Het is het dag dat het vooral het erfgoedcentrum Waadzee, het WEC, ging lauwen zich binnen 12 weken failliet triegen te gaan.
3: We weten wat er aan de hand is, maar we weten niet wat het effect is van onze situatie. Daar, is daar kun je heel slecht voorspellingen in doen. En we hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig.
0: Zij de directeur van datzelfde Waadzeecentrum. Het is zeker daar dat we melden dat gasgebieden Grijden in Friesland zeer ernstige skee op. Troch fjeldmoezen.
4: Een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
0: Dat is onderzoeker van de Wageningen University. En het kabinet dat wil de regels van verneiingen in Bistertun simpeler maken. Aquazo in Ljouwt is dat niet mooi.
5: Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was.
0: Op deze rij hebben we er gewoon urenlang. Maar muziek nee, zijn achtergrond in onderwijs. Dadelijk onder oren omtekend van het alternatieve plan. Voor het oplossen van de stikstofproblematiek in ons land. Is er dadelijk alles oor hier in dit programma. Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja, Erik, ik een goeie middje. Nou, steuringen bepaald nieuw het buis het waar ik. Het wie uit en trok grauw en grijs en het sloeg uit en trok wat wie het om. Nou komt er nog even een frontje over en dan hebben we aansnikt naar maar enkele buien. En dan lezen de temperaturen nog steeds om de zandje tot 18 graden, maar een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het droog, het klert op. En dan hebben we temperaturen die lezen tussen de 10 en de 12 graden. Morgen profiteren we van hege druk. Maar het is wel een soort hege bewolking, maar de zinne prikt er mooi doorheen. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 16 tot 17 graden. In de nacht klert het erop, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 10 graden. Maar aansten wel meer hoe dat waar.
0: De Nederlandse stikstof ondergrens zou gauw mogelijk verlegen naar Jentwarde Mol, Likos in Duitsland. Dat is de kern van de alternatieve oplossing voor het Nederlandse stikstofbeleid die de Landbouwalliantie van de Midden-Presidentiaire in Den Haag. Deze Landbouwalliantie is een gewerkingsverband van de, ik kan wel zeggen, radicaler boerenorganisaties, Agractie, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Dutch Dairyman Board. Sita van Kijmpen, uit Friesland, is het vierde van die Landbouwalliantie. Neffens haar kan je in Nederland in één keer van het slot helpen als je die stikstof ondergrens maar flink verleegt.
7: Dus 21 mol, want dat is wetenschappelijk en juridisch onderbouwd. Die wetenschappelijke onderbouwing is op een nij oerdien, terug Wouter de Heij. Dus die is ik nij en actueel. En juridisch is hij, ik woon door de Europese Commissie, al jarenlang voor Duitsland onderbouwd.
8: En dan kan je in één keer een heel soort problemen oplossen?
7: Als de wet verhoren we het wol, want dat jij er wol bij. Zolang wij maar de huidige stikstofwet zitten blijven, dan hebben we een probleem. Maar je kent bijvoorbeeld via een AMVB, dat is een proces van ongeveer een jaar, kun je de verordeningen ombrengen die nodig binnen om Nederland van het stikstofslot uit te krijgen.
8: Dus om die maatregel niet meer te kennen, heb je de politiek nodig?
7: Je hebt de politiek van nodig, maar ik denk dat de politiek inmiddels ik wel een echte oplossing nodig heeft, want dat gaat net gebeuren volgens het planbureau

0: precies over ons voorstel. Ons zien voorstel is meer dan genoeg zijn. Plan voor de leefomgeving heeft ons gezien dat dat net werking geeft. Dus nu is het tijd voor iets nieuws.
1: Denk je dat de minister daar hierop versteert?
0: De minister en ik, het kabinet Jetten, staat er heel slecht voor. Er is nog maar 10% van de Nederlanders die vertrouwen heeft in hun stikstofoplossing. En aangezien we aanstik bij verkiezingen krijgen, zou ik het heel verstandig vinden van dit kabinet om zo gauw als mogelijk te zorgen dat Nederland van het stikstofslot komt. En dat kan maar uw plan wel.
1: Ja. En als de minister daarnet hoe praten wil en zijn plan bijstellen wil, kunnen we dan weer boerenacties verwachten?
0: Nou, acties sowieso, wat het net heeft genoeg. Je hebt dan heel veel boeren steen gewoon maar de rechts in de morgen. En dus de wanhoop is heel groot. Dus de actiebereidheid groeit. Er is bleken uit een enquête. Dus ja, dat verwacht ik wel. Maar ik zou het verstandig vinden dat je nou zo'n heel hier nog nooit een oplossing betocht hebt. En dan weet je nou presenteerblad je ombeen om daar gewoon heel verstandig mee om te gaan.
1: Dus is landbouwdeskundige en alles Kofke van ja, de sector moet ik verrooien.
0: Ja, dat zou je zeggen. Maar als we dan vervolgens het eten importeren uit landen die net verroren binnen, maar qua dwarsemers nogal wat op ons achtersteen, dan denk ik dat net de goede aanpak is. En we moeten nou ik eens realiseren. Mensen kennen altijd terug het landbouwgebied heen fietsen, rennen of recreëren. Maar natuurgebieden, die gaan op slot.
1: Nou, is een onderdeel van het plan van de minister binnen bufferstoken, stroken, vrij brede bufferstroken in het gebied van natuurgebieden, een kilometer breed. En Jim zegt van, ja, misschien ik wel de noodzaak in dat er op grondplakken stroken komen moeten, maar je wil die stroken wat sneller gaan.
0: Nou, er is een heel groot verschil tussen de zones van de minister, die om Natura 2000 gebieden heen gaan. Wat wij zeggen is, je moet eerst de diagnose stellen, wel luidt het om. Dan is hij meer dan trijkwaard van de gevolgen gaat het door wetterhuishouding, dus het is te droog of te wiert. En dat moet dan mooi beheer ompakt worden. Het helemaal niks met stikstof te maken. Maar stel je voor, je hebben op bepaalde stikjes een plantje wat wol stikstofgevoelig is en er is een pleats binnen die 250 meter. Dan ga je zien, wat is hier de beste oplossing? Dat kan het verplaatsen van het plantje wezen naar een gebied waar het wol goed voor het kan en waar geen pleats in de wei zit. Of je zegt ze van, nou, misschien is erfbeplanting een manier om de stallenmissies uit te vangen. Dat is al een jaar wetenschappelijk bewezen. Dus er binnen volle meer mogelijkheden dan die boer op een kop slaan en ze is domst fut.
1: Dus is er eens van het ken simpeler?
0: Het ken volle simpel, maar vooral ik volle goedkoper.
2: En dat zei Sita van Kempen, maar dus uit namen van die nieuwe landbouwalliantie. Landbouwminister Van Essen heeft het plan eens direct van tafel vragen. Hij zocht het alternatief net zitten. Neversen komt het land sa net van het stikstofslot.

Ja, het zingt de pan uit, hè, de muziek die Bruno Mars maakt. Want het viel trouwens ik voor wat andere organisaties, zoals deze Sister Sledge. Ja, kent het nog? Ja. We Are Family. Dat is direct Audi's. Audi's, zo'n beetje. Dagen ervoor. De tune van Top 2000 de Go-Go. Komt wel iets verser vanzelf. Dit is We Are Family. Dit is Sister Sledge.

0: Pledge, wat dat is die. En we are family hier in Onderwijs. Onderwijs, dat zei ik. De problemen met de distributiecentra van Albert Heijn en ik in de winkels der Trog hebben voor oorbedrogen positieve gevolgen. Zijn ze te volle drokker als oost deze week bij Weidenaar, het documentbedrijf dat wassen maakt. Ik zei het er soms just in een nieuwe aannemers bij. Dus de distributie je behaarden op volle toeren Trog. Net naar Albert Heijn, maar dus wel naar oorbedrogen. Timo Jupkema, die wie hoort bij Weidenaar en praten daar met commercieel directeur Jauke Jousma.
1: Jauke Jongsma, we staan hier op het stuit op een plak waar je vlees verwerken wordt, hier bij Weidenaar Worst. Wat is het probleem op het stuit?
2: Het probleem ligt bij Albert Heijn, die vooral de online gebeuren ligt helemaal stil. En wij hadden geen probleem mee, ze kunnen bij ons gewoon bestellen. En dat zorgen we ook wel. Albert Heijn winkels die beginnen nog niet keer extra te bestellen bij ons. Maar vooral de online winkel, de online welke winkel leveren, dan zit ik één keer de picknick. Die leveren online spul al jaren en die ben verdrievoudigd in omzet. Terwijl het is herfstvakantie, normaal sprutsen is dit de rustigste week als met hier. En dan was het best droog.
1: Dus eens plukken Jim de vruchten van een hek, een cyberincident bij Albert Heijn?
2: Ja, maar dit gun ik net in, want we hebben zelf ook wel eens een probleem gewoon. En dan zie je met de besteden machteloos. Dus we hadden drokker, ja. En de andere winkels had ik drokker.
1: Dus, een cyberincident. Maakt dat je hem ook op een zwargelijke wijze naar dit incident zorgen?
2: Ja, dit jouw wel zwaar voor de toekomst. Het is nou één organisatie, maar stel je voor het heel Nederland elke rekken we trots iets. Ja, dan hebben we al een groot probleem. En voor u zelfs ik, de veiligheid, maar wij zelf ook nog weer aan scherp. We doen ook risico's best voor. We hadden er met de ruwe op zitten, maar dit moet u zeker gebeuren.
1: Ga je hem iets te jaren krijgen van Albert Heijn? Of ook iets ook, in de communicatie naar Jimta?
2: Ja, we gaan zoveel een mail krijgen dat er een probleem is. En, hij is een algemene bewoording en zeggen ze wat er aan de hand is.
1: Wat zeggen ze dan?
2: Dat het opgelost wordt. Zo gauw mogelijk.
1: Ja, dat is niet wat, Skip?
2: Ja, en er zit iets voorzorg wat ze dienen gaan nodig, dat er iets voorzorg is om het probleem uit net groter te maken. Maar krijgt, hoe ze dat krijgt om schreeuwen, daar ga ik even net tien van horen om het uit te lezen. Maar
1: zit er een tijdsbepaling bij? Hoe lang dit het wordt ik in?
2: Nee, dat zit er nog net. Komt straks weer een update. Vanmiddag komt er weer een update.
1: Hoe lang denk je dat het wordt?
2: Ja, ik heb totaal geen verstand van dit soort materie. Ik ben een van de pen en het papier.
1: Ja. Ja, en ooit hier spinnen hem hier garen bij, om het zo maar even nu te drukken. Want, je schetsen het niet correct al een beetje, maar je producties omheen hier nou?
2: Ja, de productie is echt flink omhoog, vooral bij de online winkels. Wat keer twee keer draaien is. Alleen bij alles kunnen we het uitleveren, want zoveel vlees hebben we net al jaren verjaar hier. Vooral het biologische net. Dat is maar beperkt hoeveelheid van. Dat gaat skin leeg.
1: En hoe komt dat nou? Die online winkels die denken, dit is een gat in de merk. We springen hierin. Mensen klikken op een of andere manier nou in hier en al je online winkels om?
2: Nee, dat komt omdat Albert Heijn in online, die lijkt helemaal stil. Ja. Albert Heijn is de leider ik in online gebeuren. Dus de oren die pakken dit nou echt op. Of de consument. Die
1: gaat een picknick.
2: Een picknick inderdaad. Die pakt
1: flink.
2: Dat weet ik net. Een picknick in ieder geval wel. Die doet alle macht zijn best om de consumenten al jaren tevreden te stellen. Voor hen een hele mooie kans weer. En voor u is uiteindelijk. Ik wil weer, maar nogmaals, ik hoop dat het morgen voorbij is.
1: Nog even om dan duidelijk te maken, je in producties omheen gaan, maar hoe drukt zich dat uit? Vrachtwijnen, dozen, mensen?
2: Normaal in de eerste vakantie zit er een hele trailer vol voort met picknick. En die trailer zit nu nokkie vol. Het zit allemaal vol. Ja.
1: Ik kan je alleen nog maar heel blij mee zijn, denk ik.
2: Ja, op zich wel. En de meesten moeten al je wel kleren krijgen, maar ze gaan er je voor. Ja. Ja, dat is mooi.
0: Jouke Jongsma, wie dat van Weidenaar, dus de was de fabrikant er in Dokkum. En ik bij de Poys merken ze dat het drokker is in de winkel. Maar ik daar heb ze wel begrutsen, maar de conculega's van Albert Heijn. Ja, want zo'n hek kan eigenlijk iedereen ook komen. Ik praat dadelijk met je, de algemeen directeur van hetzelfde Poys. Meest muziek van The Seekers. That is a world of our own.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in Door Friesland.
2: Kitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de Sjen.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij toch weer een foutloos rond de game.
1: Freed de Joen om zo aan de hoeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij KRO NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karo-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Waanjochtig.2FM.
3: Jelle Saarzen, wat viert Dijs in Friesland op deze tisdag de 13e oktober? Nou, Simone, in elk geval Albert Heijn, hè?
5: Ja, want wat zal Stono voor Griëntieten doen eigenlijk?
3: Ik denk dat ik wat uit blik heb.
5: Oké, maar dat doet al alle dagen natuurlijk.
3: Heerlijk, vol lekkerder inderdaad.
5: Het is ik likkerzoen.
3: Ja, daarom.
5: Nou ja, de digitale problemen bij supermerk Albert Heijn, wie in Ekke Friesland hield iets meer zichtbaar. In een soort Frieske AH's, wie in de kappen dat gewoon waar het vlees vast gegrinte of fruit leidt, hield hij het leger, zei ik in Gietzerk.
6: Nou, bij de grinte wat in zit, maar verder is alles wel onvuld, ja. Maar je voort waarom aan de grinte en zo, maar ja, we gaan hier een grinte man, hè. En we gaan hier een bakker. Dus dat scheelt een heel stuk. Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan, maar zo, ik met de bom bewaren. Want je bent kwaad in, hè. Zo, één op één. Één op één is gratis. Hè? En dan zul ik, en bij één, hertog Jan betalen en oor is gratis. En dan de bom bewaren en dan na je week.
7: Na je week krijg je geld wel weer om.
6: Ja, of van de week wat bij kleren is. Hè?
5: Ja, nou ja, Sagi dat dus. He, die bonuskaart die is toch van groot belang voor gewonnen producten, zeg maar. De problemen met die distributiecentra, die heb ik positieve gevolgen. Zij is het volle drukker als oors deze week bij Weidenaar. Het bedrijf dat was makket, kreeg er zoentjes erin in. Nee, onnemers bij. Zo vertelt commercieel directeur Jouke Jongsma.
8: Die leveren online spul al jaren en ja, die ben verdrievoudigd in omzet. Terwijl het is hersenkongensje. Normaal sprutsen is dit de rustigste week als met hier. En dan was het best droog.
5: Het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg dreigt binnen 12 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen. Die binnen nog grutter worden omdat de gemeente Het Hoge Land en de provincie Grenslaan er geen geld meer in steken willen. Directeur Bas Wemmenhoven van het Vrouwt Erfgoedcentrum, hoe wat ze nou dwaan zullen in de komende 12 weken?
9: Gisteren hebben we natuurlijk, is het echt naar buiten gekomen. Is er natuurlijk ook is er media aangehaakt. En dat heeft een effect op de wereld. Dus we krijgen ontzettend veel hartverwarmende reacties binnen. En tegelijkertijd proberen we al die reacties te bedienen. Want als je op ons reageert, dan verdien je ook een reactie. En daar zit ook concrete vragen bij hoe mensen kunnen bijdragen. Nou, daar proberen we nu op te reageren. En voor ons is het ook nog wat onvoorspelbaar om te weten wat er natuurlijk de komende dagen allemaal op ons afkomt.
5: Ja, intussen komen de donaties hut binnen. Krek, op de redactie zeggen we al dat er een crowdfundactie €60.000 al binnen weer. En op de eigen site word ik al melden van schenkingen van in totaal nou Oral Tom. Nog even te gaan voor die 3 miljoen. Maaiwerkers in het streekvervier zullen in de crisistijd alle weken één dag staken, omdat ze het net eens worden in hoe de nieuwe CAO. De eerste staking is morgen. Intussen groeit het reizigersorganisaties waar de kritiek op al die stakingen die het meest kunnen typen bij vervier uitjaaien zoenen. Begrijpelijk, maar daar is niet om te doen, zei Katelijne van der Voort van het vakbond CNV.
10: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om, nou ja, alles wat je zou willen in een, wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is.
5: Het vergunningenstelsel voor bistatunen gaat op een scheppen. Er komen minder regels, maar wel meer tafersjocht. Dat zei het steedssecretaris Silvio Erkens van Biste Wolwezen. Nevens de steedssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat bistatunen net stimuleren worden om het wolwezen van hardenbisten te verbeteren. En William Rijkers van Aquazuliauwet onderschreeuwt dat.
11: Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schelplekken hebben gemaakt met opgestaan. gestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
5: En in Sint-Nik is Wenfarm de Beuk feestelijk hier benuiden binnen tolve appartementen van jong volwoeksen en Mayen Behining. Ze kinderen er zelfstandig winnen, want er is dag en nacht zwarig onwezig. En bijzonder onder Beuk is dat de meerskip van Sint-Nik nauw belutsen wordt bij de zwarig. Sean van Arnhem van Hof en Hiem, een van de belutsenorganisaties, leidt dat uit.
12: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen. Maar dat doen in hele nauwe samenwerking met de Meanskip.
5: Met de Meanskip. Deze man komt uit het zuiden, daarom heet ik Sean. Ja, bewenner Stan zocht er naar uit om te wenen in zijn nieuwe appartement in de Beuk.
13: Nou, ik vind het best wel spannend op het eerste moment, want het is mijn eerste keer dat ik echt mijn orlekus ging verlitten. Maar ik zeg wel bij mezelf van dat ik een nieuw leven kon te zagen.
5: Nou, dat vinden we al heel prachtig. Op 20 oktober verhuizen de bewenners definitief naar haar appartementen in de Beuk. Stan, een heel soort glok te wensken.
3: Der in Sint-Nik.
5: Ik vanuit namen van Erik.
3: Het namen van en mij, ja. Zeker. En Jaring. En ja. Van nou, Simone dan, daar word ik
5: ja,
3: bij.
5: Zeker.
3: Ja, dan klik ik krekelijk makkelijk. Dank u wel, Simone, het Frieskenijs. Dus ik naar het lezen op de site en de app van Omroep Friesland. In het Friesken, in het Nederlands en alle andere talen die je maar bedenken kan. Ik dacht op televisie in Friesland Joeren selectie van het Frieskenijs. Van deze is die 13 oktober.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's is de Vat Els.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Njorgen hond om Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.
3: Ja, de ene zijn de eerste, de oren zijn breerzezers, dan willen ze het is misschien net zo aardig om te zeggen, maar er zijn natuurlijk mensen en instanties en organisaties die profiet hebben van het feit dat de problemen bij Albert Heijn zijn het binnen. De systemen binnen tussen bij Albert Heijn wat aan het opstarten, we kleuren, maar ik ben het wel heut dat het al je giet dat alle winkels die weer op die te bevarieerden binnen. En er zijn meer supermerken natuurlijk, de Porsche Begelieks, een Frieske supermerk. En die merken toch ik wel dat er bij de Albert Heijn bepaalde zaken heb weer te krijgen binnen. Praat dadelijk maar je. De algemeen directeur van Porsche, dat is Piet Smits. Maar eerst het waarbrugt Jan Jonkman, een hele goeie midje.
20: Erik, ik een goeie midje.
3: Nou, super gedaan, maar het is net koud.
20: Nee, nou dat is een goede constatering. Ja, we hebben eerst dat van steuringen van het traaien hebben Jotel Han. Ja, dat je ook wel een soort bewolking. Het betekent grauw en grijs. Ja, en het sloeg trouwens wat wie het aan. Maar als we naar de situatie van nou zullen, dan zullen we op dit stuit dat de laatste steuring, een keldfront, dat luidt nou van de kust. En het loopt haast naar Noordwest-Zuid, eerst door de provincie heen. Het zicht kan dan, ik wil eens even wat rommer worden. En dan zitten er haast ik er wel even een paar buien in. En die loeken dan oor. Ja, after die steuring, dat zult denk ik een oren zo'n wijze. Dan komt er vanuit het westen waar je kinderen u nog een glimp zinnen komen. Maar ik denk alleen naar de westelijke waadeilanden dat die dan een glimp van zinnen mooi krijgen kunnen. De rest van de provincie houdt na eerst de bewolking. Maar ik klaar het jongen en vannacht wel op. En tot een oren 6 helizen de temperatuur altijd nog om de 16 graden heen. Maar after die buien op, als de opklaringen komen, gaat de wind naar het westen toe. En dan zitten we jong om oorlog jongen, zitten we compleet in de opklaringen. Is droog, is dan 13 tot 14 graden. Vannacht neemt de wind ik naar verder op. En die wordt helemaal west en dan klaart het volledig op. Hebben we temperaturen van de 10 tot 12 graden. Ja, en de heetste temperaturen dan in het kust en in het waadgebied. Want het zeewetter is altijd nog warm.
0: Ja. Hey, en morgen Jan, ben we dan die buien hier wat kwijt?
20: Helemaal, vannacht al. En dan hebben we morgen, want het hele drukgebied dat komt jong al heel stadig gewoon opzetten. Dat krijgt je in ieder geval al wat. Maar daar profiteren we morgen helemaal van. Ja, dan wordt het een mooie, rijstige, droge dag. We hebben nou een afwisseling van wat hege bewolking, wat van die sloeke bewolking. En maar de zinnen prikt daar gewoon doorheen hier. En de wind zwak, heeg uit, matig uit het zuidwesten, westenwaai. Maar we zitten wel krek even wat in oorlogslucht. En dan hebben we zo'n 16 graden op het waterland, dat zo'n 16 graden meer in de provincie. Nou ja, normale temperaturen is voor deze tijd van het dier. En in de jong en in de nacht, dan is het ik kalm en rustig. En dan houden we maar een zwakke zuidenwind temperaturen. Die zak je ik net verder dan zo'n 10 graden.
0: Oké. Okay. Hey, en de dagen daarna, hoe liep het dat?
20: Nou, dat liep het. Nou, de eerste twee dagen liep het naar poel best. Vooral op de tongensje. Dat kon wel de beste dag van de week wijzen. Okay, dan hebben we haast nog nooit simmerske temperaturen van zo'n 18, misschien ik nog wel een graadje heger. En dan geregeld de zinnen erbij en mooi matige zuid-zuidwestenwind. Ja, dan komt die warme lucht dus kant op. Vandaar ik die hege temperaturen. En daar profiteer ik vreet ik nog mooi. Want vreet, nou dat jelwaai de middag dan boel te droog. Hebben we nog wel even de zinnen erbij. Maar het waren een pad van de middag, dan neemt de bewolking daar. Maar voordat er bijna komen er buien. Maar voordat die buien komen, dan liggen de temperaturen ik nog om de zandje tot 18 graden heen. In de nacht, ja, dat maar die buien en dan gaat de wind om wat naar het zuidwesten daar. Hebben temperaturen van de 12 tot 13 graden. Dat we dan als sneeuw zien, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een bui, maar dan komt er maar een matige, dat krachtige nat naar de eerste wind. We hebben temperaturen om de 13 tot 14 graden. En zat het nou liket, dat de trend ik versnijden en de komende nieuwe weken zo'n beetje. Nou ja, Sageer Fetsen, de jest die houdt nog even jestvakantje.
21: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, sluiten we een beetje om met Waarburg van Jan Jongeman. En dan zullen we naar het waar in een vakantieland als Griekenland. En ja, er is er maar een vakantie wees op dit stuk. Dan is het net makkelijk, want er is in deel van het land in elk geval koorde reetouwjoen. Vanwege zware rein en tongerbuien. Die loeken joert en ik morgen nog goed het land. Er kan lokaal meer dan 150 mm rein vallen. En dan is het nog een kans op oerstreming. Het gaat dan om de regio om de Haatzeert. Van Griekenland, Athene heen, op de Peloponnesos en ik op verschillende populaire vakantie-eilanden. Die hield dan de Code Oranje, dus kijk wat minder slim. Maar goed, ja, smarig waar. En daarvoor ging je net naar Griekenland natuurlijk in die eerste vakantie. Op het eiland Evia is zelfs de Code Reert van Kracht. Dat is dan het heeste waarschuwingsniveau. Nou ja, een soort ruimwetter. Maar ik zwier windstieten daar in Griekenland. Storm is mogelijk. En net in Griekenland, ik het westen van Turkije, daar ken het behoorlijk te keer. Nou, van ons jou wordt het dan wel een stukje rustiger. Maar ik dacht, om al die vakantiejongens die het nou op dit stuit in Griekenland zitten. Maar de camper, dat ik neem dat je net in een tent zit, die waait hut voort, maar in een appartement of in een hotel of weet ik het wel, in Griekenland. Om die mensen al een hert onder de riem te steken, kunnen we misschien daar wel een plaat oor bedenken. Voor het slotstuk. Wat voor plaat maar we draaien? Ja, hoe het feit dat er dus geen mooie nice summer is in Griekenland, maar koorde reet van zwieren rijn. Wat voor plaats moeten wij draaien in het rand van dat verhaal? Kom erop maar die suggestie. De best ongetwijfeld van Veske te betinken. Ik ken op 06 20 4 9 9 1 9 9 voor zelfs. Ken ik weer op de app van Omroep Friesland. En de leukste suggestie, ja wist, die draaien we online van deze aflevering van Onderwijs.

0: deel dat sentiment wel een beetje, maar ja.
1: Ziet ze haar maar.
0: Heel anders witten. Ik wil witten. Ja, dat is van deze troubadour.
2: Onderwijs.
3: My Erik Enema.
0: Ja, het probleem bij Albert Heijn maakt dat klanten haar waai fine naar oren supermerken. Likas de Poys had kantoor in Snits, ooit begon in Snits. En nou, een, dicht, een dikke 80 vestigingen in heel Noord-Nederland, trouwens ik in Noord-Riesel. Op de telefoon is algemeen directeur Piet Smit. Een goeie midje.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik bel je familie en ik zei de ene dat zijn dood is een ander zijn brood. Dat vond je net zo leuk. Want je hebt toch, ik wil wat begrutsen eigenlijk, hè, maar Albert Heijn, wat haar hoekom is.
4: Ja, dit is voor iedere onderneming en iedere ondernemer, in welke omvang je ook actief bent, natuurlijk een zwarte bladzijde en iets wat je niet wilt meemaken. Kijk, een concurrentiestrijd is altijd goed en levert goede dynamiek op. Maar dit soort ongrijpbare grote incidenten, ja, dat maakt dat het ook wel eens een beetje spannend wordt van wat gebeurt er eigenlijk in de wereld. Maar goed, daar past dan niet bij de ene zijn dood is nee. Anders zijn brood.
0: Nou, liet ik die
4: enige bescheidenheid bij.
0: Dat gezegd, die siswiezen voor wat hij is. Maar het levert het je hem extra klanten op deze dagen?
4: Ja, zoals u aangeeft, hè, de consument vindt zijn weg. En dat is ook naar Poys. En ik denk ook dat dat natuurlijk logisch is. Hè. Wij kunnen als Poys net even wat sneller dan andere formules anticiperen op dit soort ontwikkelingen. Hè. We hebben een eigen distributiecentrum, eigen transport. Dus we hebben gisteravond gelijk opgeschaald. We hebben gezorgd dat er wat meer voorraden naar de winkels zijn getransporteerd. Om maar te zorgen dat de consument gerustgesteld wordt. Dat in ieder geval bij Poys altijd gewoon de boodschappen nog verkrijgbaar zijn, zodat we voorkomen dat mensen gaan hamsteren, want dat is absoluut niet nodig.
0: Nee, en wat voor producten praat je dan? Echt die-faske producten?
4: Ja, dat is het eerste natuurlijk wat uit voorraad raakt. Dat heeft Albert Heijn steeds minder te koop. En daar hebben we allereerst op geschakeld. Maar ja, het varieert van toiletpapier, waar mensen toch wat meer van inslaan, tot houdbare producten. Maar vers is inderdaad waar we het eerst op geschakeld hebben. En dat hebben we nog volop te koop.
0: Ja, groente, fruit, daar praat je dan denk ik over.
4: Klopt.
0: Ja, ja. We versprussen elkaar jeder, Joort, om te zien als je dit verhaal dan wil op een radio. Gelukkig won je dat, want mijn vraag die doe ik en die stel ik nou ik. Is dit voor je mijn wake-up call? Want ja, dit jouwt maar om hoe kwetsbaar je binnen, ik als supermerkorganisatie.
4: Nou, een wake-up call is het niet, want we zijn wakker genoeg. En we
0: maar dat
4: zijn
0: zij,
4: allemaal...
0: ja, liek het mij, toch?
4: Sorry, wat zegt u?
0: Dat ben ze bij Albert Heijn bezig.
4: Zeker, maar ik had net de woorden in de mond van het is een beetje spannend, een beetje eng dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Ondanks het feit dat iedereen echt volledig wakker is en bewust is van de risico's, gebeurt het toch. En dat bewijst maar weer eens dat het een soort ongrijpbaar fenomeen is, waar we helaas in deze tijd mee te maken hebben. En met name als het mensen schaadt, in dit geval dan consumenten van Albert Heijn, maar ja, je moet je ogen maar eens sluiten en daar denken over de zorg of nadenken over kwetsbare mensen die geraakt worden door dit soort activiteiten en dit soort verstoringen in IT-omgevingen. Ja, dat maakt het ongrijpbaar en daarmee ook best wel spannend.
0: Ja, dat wilde ik voor Jim, want je bent likke kwetsbaar als Aholt, dat is likke mee.
4: Ja, of net zo op onze quivieven. En wij zorgen er inderdaad ook voor dat we alles doen wat in ons vermogen ligt om de zaak veilig te houden. Dat lukt tot en met de dag van vandaag gewoon heel erg goed. Maar het is iedere dag weer schakelen en zorgen dat je net weer een stapje voor dit soort incidenten bent. Maar zekerheid heb je niet. Dat blijkt maar weer eens uit de problemen die Albert Heijn op dit moment ondervindt.
0: Ja, het blijft een punt van zwaarig. Ik voor hem als Poys.
4: Ja, maar ik denk voor de hele maatschappij. Ja. En we zullen ermee moeten dealen. En dat doen we natuurlijk ook. Maar het is een extra dimensie die de markt nog dynamischer maakt, zeg maar.
0: Dat is een ding dat zeker is. Piet Smit, algemeen directeur van Poys. Dank u wel dat u 7 de Wutsting in woont.
4: Graag gedaan.
0: De fijne dag verder.

0: dit van de Paper Laser Band. Dat noem je het, The Night Chicago Died.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, maar even terug, zelfs mij, dat het was zeker. Het feit dat het stream en waar is in Griekenland. En ik in Turkije trouwens. Maakt het dat een heel soort vakantie, jongens, die daar op dit tijd zitten. Denken, ja, wat dok hier. Hik maar ergens oors de reis in het boekt. Nou ja, je krijgt al hier een hart onder de riem. Maar de suggesties die binnenkwamen binnen van het slotstuk. Want er zijn heel veel versjes binnenbracht. Ik zie ze even snel bij ons. Sjoerd van Veen, die zei van Rainier Day van Rachel Croft. IJsbrand site Storm and Thunder van Earth and Fire. Er is Riders on the Storm, komt er zelfs ik voorbij. Ingrid van Haven, die ben ik het noemen van de Doors, je bent. Zorba de Griek. Trio Helleniek. Ja, dat is toch wel iets vrolijks. Site Joop. Griekse wijn van Henny Wijmans. Site Bauke. Wat krijgen we nog meer binnen? Oh ja, Goeie Renema. Speciaal voor Judith en Femke. Zijn vakantie. En Riet is met ze hinnen binnen. Zak in tos. En nevens mij luidt dat inderdaad in Griekenland. Krijgen even Jan Smit met Het leven danst Sirtaki. Reinder Nauta, die steekt hem dus even een het onder de riem der in zak in tos. Om de meeste te stiepje maakt ze even de Egen Tichtwan en Jere naar het Simmers, de Simmerse klanken van de Love and Spoonful. My Summer in the City, site Andries. Saakje die giet de oren kant, kijk voor u, Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Jannes, het nevens Peter Kalsbeek en Veske, dat die het Ik wil naar Griekenland, dat was helemaal net. Zomernacht in Griekenland van Marco Schuitmaker. Dan komt Johan Mai. Meerwaarde in Griekenland dan maar in Amerika. Albert Hammond, het Never Rains in Southern California. Je bent in één keer van een gesoorde mitra. Nou, Mariet zit in de hart. Dat hebben familie ook al even gehad. Here Comes the Sun, komt zij mij als suggestie van de Beatles. Nou, fantastisch, al die suggesties. Maar ken u dadelijk maar niet aan draaien, hè? Dat is Joods.
1: Slotsteek van onderwijs.
0: Het is een suggestie die het onder oren binnenkomt hier via Teun Woudwijk. En dan bidden we bij een man van iedereen altijd denkt dat hij in Griekenland kwam. Hij is Benne Likwels in Alexandria in Griekenland. En hij had op Demis Roussos, ja, natuurlijk Rain and Tears. Ja, die zegt nou plengen, maar dat denk ik als er die vakantieadres is. Divi Onderwijs, dadelijk Noorderwien. Bedankt voor het haardekje, bedankt voor het insturen. En ik wens je nog een machtige tiersdien. Hoi!

0: Omroep op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
2: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.2 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
2: De jong van Friesland.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van.
8: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij
10: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Volido.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
21: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Noordwien.
26: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Tizione. Ja, ja, we zijn er bij ons aan horen natuurlijk. Zes alle werkdagen op de radio. Moortjonne, op televisie. En we zijn natuurlijk ook nog op internet. Leukste bij weer. Zet nu daar met Jan Hospes. Creatieve eigenwijze, vrije. Ze maken het toch wel een beetje opschroeven. Juurt het Engels trouwens bij Let's Go Down on Our Knees. En we gaan even naar de nieuwe Friestalige single van de Hoenekop. Mooi geerwerking met het Fries Symfonieorkest. En hij, Emiel, die had het door Bebo geen.
2: Bielle.

0: Het verhaal van de Hoenekop. En de gewerking mij het FSO, Fries Symfonieorkest. En het verhaal van Bebo Geen. Luister maar eens even naar de tekst wat ze daar al in mij uitverretten. En dan eindigt het ook nog maar een lekker boon. Het mooie verhaal van de Hoenekop. Het gip matroon. En elke keer komt er allemaal weer verrassend uit die hoeken wij. Ja, en mooie vestjes natuurlijk. Laten we eerlijk wijzen. Dat kennen ze nog steeds als de beste. Nou ja, als de beste. Ja, blauw zit er ook heel goed in. Luister maar eens naar dit nummer. Oer het Giro-paske.
1: Dus met maar per ongeluk mijn Giro paske. In de eerste kamer gooit. En dat is lastig. Want nou, kijk jij heel op helje.

verre. Als herre zonder kerre. Ik zit te denken, ja. Aan die vuilnisman weer een binnenboezem van zijn vuilnisjasken.

0: Gold, ja, blauw is still going strong. Maar ik het zou zes op zijn gay Friesk, ja. En het Giro Paske, ja, prachtig nog. Ja, blauw is, ja, ja, dat zijn namen in de muziek. Wat, dan kom je uit bijvoorbeeld een Pieter Wilkes. Die is eigenlijk niet eens weer op televisie, wel aardig trouwens. Ik zie het, ik ben even een paar dagen in Duitsland. En ja, dan kun je het streamen, casten nemen ze dat ook wel. En bij die opening van de Harmonie, My Sheep and Friends. En toen hadden we dit noemen, prachtig, het paard waarom, Pieter Wilkes. Mooi, dat die klassieker nog altijd klinkt. Ik in dit jaar, 2026.
1: Dit is het paard waarom.
2: Je hem scheurt, hè? Ik mooi op Sip zien gitaar spelen. En ik heb een plektrip van Jeff. Wat wil je nou mee?
3: Heel goed met Pieter.

0: Applaus voor Pieter Wilkens.
1: Ja, terjochte. Applaus voor Pieter Wilkens. En mij die mooie Jonna van de Jippering. Het vernijde harmonie. Super Friends en het paard erom. Ja, mooi nog. Goed. Voor Pieter is het sprongje naar Bans net zo heel gruts. Nee, toffe band. Nee, muziek, plaat uit. En mooie freestalige teksten. Brommer in de nacht.

Ant van het album Anders Brommer in een Nacht. Zit er even wat gitaar bij de man, even wat meer pit. Ja, voor als het misschien een beetje indommel gaat, maar we net haat. 3A7, 3A7, Chuck de Boer is in Friends, Steve in de Nacht.

Trajason, 3A7. 3A7, zo zoals dat ik nog uitspreken kennen. Thief in the Night, geweldig trio. En we hebben ze alweer even boekt voor Noordwien hier in de studio, maar dat wordt nog wel even een tietje. Oer leuke bands spritsen trouwens. En die al wat langer onderwijs binnen Straaien Asson. Is Jitte, is 34 hier, besteed ze al. Kan een mooie reportage mee ze maken die ze op televisie te zien. Zoals ik er maar even bij. In kwart met een mooi feestje in Sint-Niek. Hometown, mij natuurlijk oren gasten om dat Jitje feestje maar even te vieren. Vier jaren.

In Orwin op televisie in Kwarten, een mooie reportage. Oer 34 jaar jit is het, ben naar het oefenhok West in Sint-Niek. En had daar met de vier leden even praat. Nou ja, even, bij de hele Janne trouwens. En ik ga net een bier zitten, Seibold trouwens. En ze hier vier bier van de houtzangerij. Ik kwam net op televisie, een mooie reportage over de cd-plaatpresentatie. Ze maken het eigenlijk zissen van asbest. Hobby, geen garantie, prachtig mooie stellingwerfs. Jit hier met de

Het is gewoon weer rock and roll, but we like it. Asbest, old school rock and roll, lekker joch toe, recht aan. En dan in het een stellingwerf ik nog. Dat is asbest. Dat is niet het officiële nummer van deze plaat. Straks jazz klanken in de studio. Ja, ik was al even vast, maar even. Hij was wel een hele mooie klank, van Boelo Klats. Maar we gaan eerst even naar het Dokkum Lokaaltje. En ja, ze ben al je benauwd van de Chinezen, hè, Chirurg. Neem de Huawei, zei het Dokkum Lokaaltje. Nou, ze zitten hier wat snel. Moeten we

alle Chinezen, die wonen mij de sfeer. Ik zei de mast herinnen, gewoon de Huawei uit. Neem de Huawei, neem de Huawei, neem de Huawei. Want de Huawei is de waai. Ze hadden Huawei volgen, ik ha ze net weer schoen. Ik hie haar net wie ze kennen, hie ik dezelfde roem. Dictaturen hadden, dat komt

Een dakkenlocatie, maar een mooie commerciële tip. Neem toch vooral een Huawei, of net? Ja, heerlijke band, dit. Het trio dat al heel lang besteedt. En mijn nieuwe platen uitkomen is. Ik zal eens even een hifje hoe het dan ook nog voorstelt met de heren. Frits, Sietse en natuurlijk Peter. Nou, dan is de stap maar Leeds naar Bulo Klad. Geweldige jazzpianist. En ja, wat maakt de 406? Hij heeft een prachtige plaat uit. En dat wil ik ook maar mij besluiten. Maar de fantastische klanken die hij uit de Steinway en Sons helden bij de omroep. Hij weet de gast dus live in Noorderwien. Bulo Klad. Hoi!

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Op Shuffle.

0: at Work met Who Can It Be Now? En welkom terug bij Op Shuffle, uitzending 28 op 13 oktober 2026. Mijn naam is Menno Hoogveen en deze uitzending neem ik je weer mee in de wereld van muziek. Met de rubrieken Menno's Tip, Ramen Waar, de muziekgeschiedenis en niet te vergeten, waar we altijd mee beginnen, Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: En welkom terug bij Achter de Noten. We beginnen gelijk. Verschenen op het album Cosmos Factory uit 1970 en uitgebracht op de B-kant van de hit Looking Out My Back Door. Een trage, bluesachtige soul-gospel ballad waar John Fogerty op de elektrische piano bespeelde en een saxofoon-solo had ondersteund door soulvolle achtergrondzang en blazers. Ik heb het over Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR, met Long As I Can See The Light. Het lied gaat over een reiziger of een loner die ver van huis is, maar de kracht vindt om door te gaan zolang hij een kaars in het raam ziet branden als baken. Het gaat eigenlijk over heimwee. Hij denkt aan de mensen, thuis en zijn geliefde. Het lied heeft een blues, zoals ik net al zei, blues, gospel en soul invloeden uit New Orleans, wat een rustige sfeer geeft in vergelijking met hun snellere rocknummers. In 2013 heeft Fogerty een nieuwe versie gemaakt van Long As I Can See The Light, samen met de rockband My Morning Jacket, opgenomen in de Blackbird Studio in Nashville. En dit heeft hij gedaan voor zijn toen nieuwe album, ook uit 2013, Wrote A Song For Everyone. Het heeft tot 9 weken in de top 40 gestaan, in de vierde week op zijn hoogst op plaats 5. En we gaan even terug naar de Amerikaanse staat Californië, waar CCR vandaan komt. Dit is Long As I Can See The Light, Creedence Clearwater Revival.

CZR met Long As I Can See The Light. En van het baken in de nacht van CZR reizen we direct door naar het schemergebied van de vroege ochtend. Dire Straits met Once Upon a Time in the West, de opener van het album Communique. Het hele album is opgenomen in Compass Point Studios in Nassau, de Bahama's. En is geproduceerd door Jerry Wexler en Barry Beckett. Hoewel de titel niet verwijst naar de klassieke westernfilm, is het eigenlijk een metafoor. Hij verwijst met de titel Once Upon a Time in the West eigenlijk, ja,

hier aan fingerpicking. Dus ze speelde met zijn vingers, wat dat nummer dat unieke en warme geluid geeft. En ja, dit is Dire Straits met Once Upon a Time in the West, hier op Omroep Zeeland, bij Op Shuffles achter de noten.

approach that you don't mess around with Jim. Maar waarom mess je niet around met hem? Ook al heet hij zelf de zanger Jim, schreef hij dit niet over zichzelf. Hij schreef het over Jim Walker, wat een poolhustler is. Vertaald naar het Nederlands een biljarthustler, poolhaai, ritselaar of zwendelaar. Eigenlijk iemand die zich voordoet als een minder goede speler om geld te winnen. Iemand die misleid is. Maar ja, goed. Jim Walker had een hoge reputatie opgebouwd. Zoals in Croce wat je niet moet doen. Aan de cape van Superman trekken. In de wind spugen. Het masker van Lone Ranger eraf trekken. En natuurlijk niet te vergeten met Jim Solomon. Jim Walker denkt dat hij onverslaanbaar is door zijn grote ego. Maar onderschat slim, of hoe hij ook echt heet, Willie McCoy. Een man die eerder door Jim Walker is opgelicht tijdens het poelen. Uiteindelijk wordt Jim flink in elkaar geslagen door Slim omdat hij terugkwam om wraak te nemen. En juist aan het einde verschuift de aandacht van Walker naar Slim. Hij wordt degene voor wie mensen voortaan moeten oppassen. Het moraal van het verhaal is dat je nog zo'n grote reputatie kan hebben, maar er is altijd iemand die er slimmer af kan zijn. Ja, hoe ontstond dit nummer? Nou, heel simpel. Hij werkte eerst als verkoper van een reclameruimte voor een radiostation. Daardoor kwam hij in poolhallen terecht, waar hij verhalen en personages tegenkwam, die hem later inspireerden voor zijn muziek. Het was zijn eerste single en de titelsong van zijn album uit 1972. En hiermee brak hij definitief door bij een groter publiek. Maar ja, straks in Ramenwaar ga ik het hebben over een grote blunder van de Britse overheid. Al heel wat jaren terug. Maar voor Ramenwaar nog eerst mijn wekelijkse muziektip in Menno's Tip. Maar die hoor je na de Zombies met Time of the Season.

0: Juffel. Menno's tip. Omroep
1: Zeeland. En deze week in Menno's tip heb ik een tip van een artiest die hier eigenlijk nog niet zo bekend is. In de VS heeft ze al wel een miljoenen publiek. Maar voor de Menno's tip van deze week gaan we niet ver terug in de tijd. We duiken in een stukje moderne melancholie. Ik ken het nummer nu al een tijdje, maar ik hoorde het toevallig voor het laatst weer eens voorbij komen. En ik dacht van, ja, dit is Menno's tip voor deze week. Ik heb het over Lizzie McAlvin met het nummer Doomsday. Dit liedje is echt een emotionele uppercut, maar op de best mogelijke manier. Lizzie gebruikte in de tekst een begrafenis als metafoor voor een relatiebreuk die je al mijlenver ziet aankomen. Het begint heel klein, breekbaar en akoestisch, met haar loopzuivere stem, maar het bouwt langzaam op naar een gigantische filmische climax vol strijkers. En het is groots, het is theatraal en het grijpt je ja, echt naar de keel. Sommige nummers luister je als achtergrondmuziek, maar deze moet je echt, ja, dan moet je even ja, voor recht zitten. Het is intens, maar het is wel mooi gemaakt. Dit is Lizzie McAlvin met Doomsday. Menno's tip van deze week, week 42, 2026.

0: Shuffle met Menno Hogeveen. Raar, maar waar.
1: Je hoorde net mijn tip van deze week. Menno's tip wat de doomsday van Lizzie McAlvin is. Maar ja, we gaan nu naar mijn wekelijkse meen je dat rubriek. Raar, maar waar. Wist je dat in het Verenigd Koninkrijk de overheid een grote blunder heeft gemaakt tijdens de administratie? Door één klein typfoutje van één letter is een kerngezond miljoenenbedrijf dat al 134 jaar bestond volledig van de kaart geveegd. Het ging om het succesvolle ingenieursbedrijf Taylor & Sons uit Wales. In 2009 wilde een Britse overheidsinstantie een heel ander bedrijf genaamd Taylor & Son, zonder de S, dus niet Sons, maar Son, officieel failliet verklaren. Maar een medewerker tikte per ongeluk die extra S erbij, waardoor het bloeiende familiebedrijf plotseling als opgeheven in de officiële registers kwam te staan. Maar ja, de gevolgen waren daardoor heel groot. Banken en kredietverstrekkers zagen de officiële status en trokken direct alle leningen in. Grote contracten werden verscheurd, hun beste klant liep direct weg en een megadeal van 4 miljoen euro ging in rook op. En de genadeklap, binnen amper 2 maanden moesten de deuren van het 134 jaar oude bedrijf definitief sluiten. Maar ja, zoals je kan begrijpen, pikte de eigenaar dit niet en sleepte hij de overheid voor de rechter. De rechter stelde het bedrijf in het gelijk, wat de Britse overheid uiteindelijk een schadevergoeding van zo'n 12 miljoen euro heeft gekost. Dus onderschat de kracht van een correcte spelling dus nooit. Dit is Alba met Money, Money, Money.

0: Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Je hoorde net Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. En dan zijn we alweer bij het laatste stuk aangekomen van Op Shuffle, uitzending 28 op 13 oktober 2026. Deze week in de muziekgeschiedenis. Wat gebeurde deze week in de muziekwereld? Maar ja, als je aan tijdloze muziek denkt, denk je aan hem. Vandaag viert een van de grootste zingers en songwriters aller tijden zijn 85ste verjaardag, Paul Simon. Of je hem nu kent van de legendarische harmonieën met Art Garfunkel uit de jaren 60, Simon & Garfunkel, of van zijn solowerk, de man heeft de soundtrack van meerdere generaties geschreven. Paul Simon is een van de weinige artiesten die maar liefst twee keer is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Eén keer met Simon & Garfunkel en één keer als soloartiest. Thuis heeft hij ook nog eens 16 Grammy Awards op de schoorsteenmantel staan. Maar wat Paul Simon echt bijzonder maakt, is dat hij zichzelf muzikaal nooit heeft herhaald. Met het album Graceland liet hij de wereld kennis maken met een unieke mix van pop en Zuid-Afrikaanse muziek. En met klassiekers als The Sound of Silence, Mr. Robinson en You Can Call Me L bewees hij keer op keer dat hij als songwriter alle kanten op kon. Van ingetogen volk tot avontuurlijke wereldmuziek. Paul Simon wist altijd zijn eigen geluid te behouden. En misschien is dat wel het geheim van tijdloze muziek. Nummers maken die je met je meegroeien. Generatie na generatie. Dit is Paul Simon met You Can Call Me L.

Paul Simon met You Can Call Me L. Gisteren, 12 oktober, is het 29 jaar geleden dat John Denver met zijn vliegtuig neerstortte. Het toestel stortte neer in Monterey Bay bij Pacific Grove. Denver had eigenlijk helemaal niet mogen vliegen die dag, omdat hij eerder al was aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Echter was Denver niet onder invloed geweest tijdens de crash. Zijn vliegtuig is gecrashed toen Denver probeerde te switchen tussen de brandstoftanks omdat de hoofdtank op was. Hij verloor de controle over het vliegtuig en stortte neer. Hij was toen nog maar 53 jaar oud. We gaan een nummer van hem draaien die je eigenlijk niet zo vaak hoort. En voor mijn moeder zijn mooiste nummer. Denver kreeg op zijn 12e de gitaar van zijn oma. En deze gitaar was hem zeer dierbaar. Hij heeft op deze gitaar leren spelen en vele jaren muziek gemaakt. Op een dag is hij de gitaar kwijtgeraakt, waar hij veel verdriet van had. Maar na jaren, toen hij de opnames had voor een special, vond hij de gitaar. Hij is toen met de gitaar naar zijn hotelkamer gegaan, is gelijk gaan spelen en daar kwam dit nummer uit. Hier is John Denver met This Old Guitar.

Dit was John Denver met This Old Guitar. In 1988 scoort UB40 een wereldhit met Red Red Wine. Het nummer is oorspronkelijk helemaal niet van de Britse reggae band. Het origineel werd geschreven en uitgebracht door Neil Diamond in 1967. En zijn versie was een rustige nummer, waarin hij zingt over liefdesverdriet en de troost die rode wijn daarbij moet bieden. UB40 geeft het liedje een compleet ander geluid en maakt er een echte reggae track van. Maar ja, opvallend genoeg dacht zanger Ellie Campbell dat het altijd een reggae-nummer was. En hij had geen idee dat Neil Diamond de schrijver was. De cover verschijnt al in 1983, maar pas in 1988 bereikt Red Red Wine de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En meer dan 4 jaar na de oorspronkelijke release wordt de wereld dus alsnog massaal verliefd op de reggae-versie van UB40. Dit is Red Red Wine.

Red Red Wine van UB40. In 1983 maakte Cyndi Lauper haar eerste soloalbum She's So Unusual. En met haar opvallende stem, kleurrijke uiterlijk en een paar flinke hits laat ze meteen zien dat ze allesbehalve gewoon is. Voor haar solocarrière zat Lauper in de band Blue Angel, maar dat werd geen groot succes. En na het uiteenvallen van de groep krijgt ze een nieuwe kans en die grijpt ze meteen of met beide handen aan. Haar debuutalbum verschijnt op 13 oktober 1983 en vandaag precies 43 jaar geleden. Op de plaats staan nummers die we nu nog steeds luidkeels meezingen, zoals Girls Just Want To Have Fun en Time After Time. En vooral die eerste wordt een enorme hit, met een videoclip die volop op MTV te zien is. Het succes blijft niet bij een paar hitjes, want het album groeit uit tot een echte klassieker uit de jaren 80. En wereldwijd worden er meer dan 16 miljoen exemplaren verkocht. En in 1985 won Lauper zelfs een Grammy voor beste nieuwe artiest. Dit is Cyndi Lauper met Time After Time.

dat was Cyndi Lauper met Time After Time. Volgende week ben ik er weer op je radio, Omroep Zilt. En je kan kijken via de Omroep Zilt app, de website omroepzilt.nl of KPN 1328 en Ziggo kanaal 47. Je kan me volgen op Instagram, dat natuurlijk ook op Shuffle heet. Maar ja, zoals vorige week gaan we eruit met Ray Charles, Hit the Road Jack. Tot volgende week bij Op Shuffle.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moederbedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant- of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij António Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markeshouwer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rampin' Stampin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: en Stampen.
1: En welkom to Romp en Stampen.
0: En daarbij oproep Silt.
1: At Silt Station? Station Silt? Hoe zeg je dat? Silt Station.
0: Local broadcast.
1: Silt.
0: Station. Ja. Of zoiets.
1: In ieder geval, welkom.
0: Ja, welkom. Jongens, wat is het alweer vroeg donker, hè?
1: Oh ja. Ja. Oh. We gaan heel hard af op de kortste dag.
0: Maar ik moet wel zeggen, het was wel gezellig op.
1: Kaarsjes en zo. En dekentjes.
0: En mooie lichtjes in de straat die branden. Oh, prachtig, prachtig.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, nog even, dan wordt het feestseizoen weer afgetrapt. Ja, vanaf Sint Maarten. Dan beginnen alle feestdagen.
0: Oh,
1: met
0: ja.
1: Sint Maarten en Sinterklaas en Kerst. Maar eerst...
0: Ja, we hebben nog Halloween.
1: Halloween, over twee weken. De favoriete uitzending van het hele jaar.
0: Nou, voor jou dan.
1: Voor mij, ja.
0: Ik vind het leuk.
1: Ja, ik vind het superleuk.
0: En ik kan er ook enorm om lachen soms. Ja. Een kerstuitzending vind ik wel mooi.
1: Ja, is ook wel leuk. Maar ik vind Halloween vaak leuker.
0: Oké.
1: Maar goed, zo heeft iedereen zijn eigen voorkeur.
0: Ja.
1: En dat maakt het alleen maar leuk.
0: Ja, maar jij had nou mij een opdracht meegegeven met alleen mijn namen in de songs.
1: Ja, soms dan stop ik stiekem een themaatje in mijn platenlijst. En die vul jij dan aan. En dan,
0: ja, precies.
1: En dit keer had ik allemaal namen neergegooid. Ja. Niet alleen damesnamen trouwens, ook jongens.
0: Nee. Maar zullen we beginnen?
1: Ja joh.
0: Nou, Cliff Gallant, natuurlijk de gitarist van Gene Vincent. Maar de ongeëvenaarde gitarist. Voorbeeld van Jimmy Page.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk de Blue Cats. En Dave Phillips en de Hot Rod Gang. Ja, dat zijn ook de Blue Cats trouwens, maar dat doet er niet toe. Ja. En Cliff Gallant en Jack Neal. Instrumentaal, Who Slapped John?

0: Who slapped John?
1: Ja.
0: En we weten nog steeds niet wie het was.
1: Nou, wie John is, nee, dat weet ik niet. Maar het is vast niet Fancy Dan.
0: Zou het?
1: Denk je?
0: Gene Summers.

0: staat het niet zo op die Danny.
1: Jim Dan?
0: Nee, niet zo mee.
1: Nee, Sarah Lee in de Spades.
0: Ja, en ook niet op die Fancy Dan, hè? Want dat, nee, is, dat is die Jim Dandy.
1: Oh.
0: Dat kan natuurlijk Dan, niet.
1: Dan Dandy, ja, dat snap ik. Fancy Dan.
0: Ja, precies.
1: Was dat?
0: Ja, dat was
1: en nu, ik denk, ik herhaal het.
0: En nu gaan we naar Jackie Lee Cochran.
1: Ja, want die heeft een oogje op een dame, Georgia Lee Brown.
0: Georgia Lee Brown?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.

0: luistert, hè?
1: Hij krijgt wel lekker, hè? Je zit een mooi kraakje op de achtergrond, ja. Nou,
2: Georgia Lane.
1: Ja, Georgia Lane. Ja, dus niet van achternaam Lee Brown.
2: Nee.
1: Nee, dat is niet. Georgia Lane heet ze.
2: Uh-huh.
1: Oh, wee. Mr. Jeff. Mm. Hey, de originele van Judy.
2: Judy. Van Elvis bedoel je?
1: Nee, dit is dus niet van Elvis.
2: Nee, precies.
1: Het is van Teddy Riddell.
2: En dat is dus het origineel, ja.
1: En nou, misschien nu puur toeval, omdat ik vorige week drie nummers opgenomen bij Sun Records.
2: Dat vertelde je.
1: Voordat hij dus Judy opnam. En dit is gewoon een toevalligheid, maar we draaien mooi die originele van daar vertelde ik al dat hij daar dan dat originele opnam nadat hij bij Sun wegging van Judy. Wat een toevalligheid.
2: Ja, mooi, hè?
1: Is het een toevalligheid? Nou,

0: Taylor Adele dus met Judy. En daarna Etta James met Dance With Me Henry. Want dan gaan we naar de agenda.
1: Yay.
0: Nu.

0: goes on, roll on.
1: Ja, nou is weer Henry, hè? Die doet,
2: ja, ja, ze wil wel veel van Henry, valt mij op.
1: En James.
2: Ja, veel luisterend.
1: Hey, hallo.
2: Nee, de agenda.
1: Ik hou me even stil nu.
2: even kijken, we starten overmorgen donderdag 15 oktober. Hmm. Dan is in Welteren, en dat ligt in België, in Café Den Hoek, met CK, Union Avenue.
1: Oh.
2: En die stonden afgelopen vrijdag in Café Scooters in Leeuwarden.
1: En daar was ik.
2: En daar was jij.
1: En dat was
2: hartstikke gaaf.
1: Ja, dat was super.
2: Ja, dus en, mocht je de kans
1: en,
2: hebben.
1: Rocky van Razzle Dazzle, die nu bij lokale omroep Leeuwarden zit.
2: Mm-hmm.
1: Die zelf is natuurlijk bij omroep Zeeland. Die was met me mee en die was ook vet onder de indruk.
2: Kijk, mooi. Dus mocht je de kans hebben, op naar Welteren. Vrijdag de 16e in Amsterdam-Noord in het Skatecafé. Daar staan The Phantom Four. En dat is niet een gewoon optreden, maar dat is een album release.
1: Ja, en is er ook CD op LP? Op? Nee, dat geven ze niet aan, hè?
2: Staat er allemaal niet bij.
1: Nee.
2: Diezelfde vrijdagavond ook in Amsterdam in Malomelo. Dat is de Amsterdam Beat Club met onder andere Shy But Fly en de Savoys en DJ IR Vermeulen.
1: Oh, daar wordt Jur en Patrick worden er in ieder geval heel erg blij mee.
2: Nou, dan zijn er in ieder geval mensen blij. Daar doen we het voor. Van vrijdag tot en met zondag, dus van de 16e tot en met de 18e, is in Bristol, Groot-Brittannië, in Lil Repute of Repute, Satan's Lair. En daar vind je The Long Tall Texans, The Caravans, Planet Strange, Red Hot Riot en more.
1: Ja, dat is al een voorproefje van de Halloween, hè?
2: Ja, bijna wel, ja.
1: Ja, nee.
2: Met zo'n naam.
1: Ja, precies, ja? Dat is het.
2: Oké, okay, cool. Zaterdag tot en met zondag is er in Holtum, en dat ligt in Limburg, bij Juke Sales BV, de Jukebox Show.
1: Ja, dus dat duurt twee dagen.
2: Zondag, ja, zaterdag en zondag. Ook zaterdag de 17e in Utrecht, Tivoli Vredenburg, Ramblin' Roots, met onder andere Roseanne Cash, ja, de dochter van Reverend Peyton's Big Damn Band, en die is vast niet klein, denk ik dan. The Lines, Boogie Beats, Beasts, sorry, en meer Roots en Americana. Dus goede line-up volgens mij.
1: Ja.
2: Eens even kijken. Zaterdag kun je ook terecht iets dichter bij huis in Sneek in het Rock Café. Want daar staat Hey Fever.
1: Hey Fever.
2: Ook zaterdag in Hilversum in de Vorstin. Kitty, Daisy en Lewis uit Groot-Brittannië.
1: Ja, en in het weekend? Dan staan ze in Groningen.
2: Ah,
1: ja.
2: Dat komt nog voorbij, hoop ik.
1: Ja, dat komt zo nog.
2: Ja. Ook zaterdag in Korte Mark, en dat ligt ook in België, want dat is net ook al België. Go Cat Go, editie 6, met onder andere Tommy Horton. Is dat zoon van?
1: Nee, ja, dat is het zoon van.
2: Ja. Toto and the Raw Deals, The Honkabillies, Troublemakers, Heidi Pearl, Spoony Boys, Don Diego Trio en The Wild Deuces, met nog veel meer. Dus dat klinkt ook erg interessant. Ook zaterdag in Keulen en de Blue Shell, de Backyard Casanova's samen met Jake Calypso.
1: Nou, daar wil ik toch iets over zeggen over de Blue Shell. Het is een fantastische tent daar in Keulen. Ja, het is geweldig. Geweldig.
2: Oké. Okay. Nou, mocht je toch in Keulen zijn en in Duitsland willen blijven, ook zaterdag in Wolfenbüttel. Daar heb je de Rockabilly Night editie 35 wel met weer met Ike en de Capers, Cherry Casino en de Gamblers.
1: Ja, dat zou wel moeten staan, maar oké, okay, dat is het.
2: Ja, en even kijken, ook nog inderdaad zondag in Groningen in Spot de Oosterpoort. Kitty, Daisy en Lewis.
1: Ja, dat zei ik.
2: Ja, dat was ie. En dat was hem.
1: Je
2: zou net een slok nemen, maar helaas.
1: Van whisky. Oh nee.
2: Helaas.
1: Nee, dat mag niet.
2: Hè. Nee, we gaan doorhoppen.
1: Ja, dat gaan we doen. En waar gaan we naartoe? We gaan naar de Royal Jokers.
2: De Royal Jokers. Don't leave me.

0: de Bobettes, hè?
1: Ja,
0: Mr. Lee. Effie's Lee dan weer. Ja, dat weten we niet. Maar, en wie is Fanny trouwens?
1: Ja, dat is ook een goede vraag.
0: Ik weet wel bij Johnny Horton waar hij het over zingt.
1: Little Candy Jones.
0: Ja, dat is de dochter van zijn zuster.
1: Oh, zijn nichtje.
0: Eigenlijk, maar ze is nog heel erg jong.
1: Ja.
0: En dus het is eigenlijk tijd voor Johnny Horton en Big Sandy en dit keer met de Flyrider Trio.
1: Ja, dat is altijd aan wachten, hè, waar die mee komt.
0: Ja, en die zingt, die heeft het dan Miss Tracy.
1: Oeh.
0: Wie Miss Tracy is, dat weet ik eigenlijk niet, maar daar komen we zelf achter natuurlijk. We gaan eerst naar Johnny Horton met A Little Candy Joe. En hij vertelt gewoon het hele verhaal.
1: Oh, ja. Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, Big Sandy en is Fly Ride Trio, Miss Tracy. Nienke.
1: Ja, joh.
0: Ja, waar gaan we nu heen dan?
1: Nou,
0: we zitten een beetje te kletsen en te doen.
1: Ja, maar, we zaten een beetje niet op te letten.
0: Nee,
1: maar ja, we hebben nu een aantal dames gehad, dus zullen we nou eens naar meneer toe?
0: Naar Jack?
1: Jack, bijvoorbeeld. Ja, jump, Jack, jump.
0: Ja, van Wine Only Car.

0: lekker heet deze.
1: Ja, die piano is ja, echt...
0: Tal Carter samen met Jack... Ja, daar is die Jack natuurlijk. Jack Porter. Ja, dat is hem.
1: Sadie Lee. Sadie Lee.
0: Maar die Marty Brom, die zegt van... I changed my mind, Jack. Ja, precies. Want ik heb er geen zin aan jou.

0: door, watching the sun go behind the tree. I want to see Geneva so bad, so bad. Right now I'm on my bend and knee. De fantastische Muddy Waters, ja, Little Geneva. Een van de eerdere opnames van hem. Hè?
1: Ja,
0: de
1: huwelijk.
0: Dit is nog niet bij Chess.
1: Nee, nog niet bij Chess.
0: Dit is nog lekker
1: nog in de Delta.
0: Ja, Little Geneva.
1: Ja, fantastisch, ja. Fantastisch.
0: Maar nu krijgen we de grote vraag.
1: Ja, wie is Little Geneva?
0: Nee, who shot Sam?
1: En welke Sam is het?
0: Ja, ook dat. Wanda Jackson kan er meer over vertellen.
2: Where

0: Ja, dat komt door het bekervet wat hij normaal altijd eet. Andrew Williams.
1: Ja, ja, met de apartste naam die er tussen zat vanavond. Moselle.
0: Dat is allemaal heel aparte
1: namen. Ja, dat is een aparte damesnaam.
0: Hey, als je de uitzending terug wil luisteren, kan dat via...
1: de website of de app van Omroep Zeeland.
0: Of via de Mistcloud, Ron en Nienke Ron te stampen. Of via...
1: YouTube.
0: Ja, YouTube, Ron te stampen. En er is een mailadres en dat is ronverstampenshow@gmail.com.
1: En daar mag je altijd naartoe mailen.
0: Ja, de positieve dingen naar Nienke toe. En commentaar en slechte dingen altijd naar mij toe.
1: Ja. Dat zijn toch helemaal geen slechte dingen, joh.
0: Nou, dat weet je niet, hè.
1: Nee.
0: Hey, we gaan eruit met... want die Andrew Williams heeft heel veel in de gevangenis.
1: Ja, nou, dat kun je wel stellen, dus, ja. Dat was een bad boy.
0: Ja, en Wanneer de Corrie doet nog even een ja, hoe noem je dat?
1: Een smeekbede?
0: Ja, aan de de jailer van, ja, stuur hem niet naar huis. Of stuur hem niet naar de gevangenis.
1: Please.
0: Want dan komt hij natuurlijk Leroy tegen van Jackie's Cut. Tot zometeen naar het nieuws.
1: Till after the break.
0: Sun Records. Spannend allemaal weer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien in het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: Wat nou rompenslomp. Wat gebeurt er in één keer hier?
1: Doe eens een keer wat anders.
0: Woep, woep, woep. Hey, wat zit eigenlijk in het laatste jaar van 706 Union Avenue?
1: Ja, dan gaat de boel verhuizen.
0: Ja, dan gaat de boel verhuizen.
1: Althans, daar zijn ze nu al mee bezig.
0: Ja, ze zijn al een proef van zijn hele mikmak. Ja. Waar gaan we dan heen? Dan gaan we naar, weet je, de club daar.
1: Ja, dat vind ik ook steeds.
0: Maar dat is natuurlijk wel een...
1: Dat 706 Union, dat zit er zo ingeracht.
0: Ja, dit is Madison Avenue, dus trouwens een paar deuren verder, hè?
1: Een paar deuren, maar.
0: Ja, dit is niet veel verder. Maar 639 Madison Avenue. En dan gaan ze naar de studio, die dan genaamd is Sam Phillips Recording Service. En later wordt het dan Phillips Recording. En het was ook begonnen met Phillips Recording, want dat was samen met Huey Phillips.
1: En het cirkeltje is bijna weer rond.
0: Ja, maar ja, dat was in 1950.
1: Ja, maar toch.
0: Ja, maar dat cirkeltje, dat komt nooit weer rond. Want in de jaren 60. Ergens met jaren 60 dat de oude studio weer teruggekocht wordt. Ja, dat is fantastisch.
1: Oh, maar daar komen we nog.
0: Daar komen we zeker nog. Ja. Het is het... al die papiertjes altijd hier. Het is het 76-jarig bestaan. De 76th anniversary of the Memphis Recording Service.
1: Mm-hmm.
0: En het is het 74-jarig bestaan. De 74th anniversary of Sun Records.
1: Nou, nu hebben we alle feitjes weer helemaal op een rijtje.
0: En dat was het feestje ook alweer.
1: Oh, dat zei ik net al. 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee.
0: Brad Such.

0: Ja, zelfs mooi om daar ja te zeggen. Ja, dat vind ik mooi.
1: Ik heb altijd een eigen boing.
0: Boing.
1: Te
0: zeggen. Ja.
1: Ja. Hij eindigt zo met zo'n boing.
0: Ja, dat zou wel eens kant.
1: Hey, Johnny Powers.
0: Wat is er met Johnny Powers?
1: Nou, die krijgen we nu, toch?
0: Ja, nee, tuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Dit zijn, we hebben, ja, dat doen we vandaag. 6 september zijn er nog.
1: Precies, maar niet allemaal achter elkaar.
0: Nee, maar er is één bij, en dat begint voor mij, eigenlijk was die al gemasterd.
1: Oeh.
0: Dus dat
1: maar waarom is dan een demo?
0: Nou, omdat ze hem niet uitgebracht hebben.
1: Oh.
0: Er is niet een... Nee, hij is niet op single verschenen. Hij is nergens op verschenen. Ja, op verzamelaars is hij verschenen.
1: En als je het hebt over Don't Go Away, want daar heb je het over, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Die is uitgebracht uiteindelijk op Charlie Records.
0: Op Charlie Records, ja. In 1998. Ja. En dat I'm Walking?
1: Dat is de volgende. Die is op Bison Bob. Is die uitgekomen.
0: Bison Bob. En
1: dan in 2001 op The Bob That Never Stopped.
0: Ja, precies.
1: Volume 1.
0: Ja.
1: Om volledig te zijn.
0: Johnny Powers. Dus met Don't Go Away.
1: En daarna I'm Walking.

0: Ik weet niet, ja, maar ik heb toch de indruk dat de centen meer gepompt worden op dit moment in die nieuwe studio die aanstaande is.
1: Ja, geen idee, maar het is een fantastisch nummer, dus zonder dat er nooit wat mee gedaan is.
0: Nou ja, ze hadden het in de jaren 60 gewoon als single uit kunnen brengen.
1: Ja.
0: Maar dat hebben ze niet gedaan.
1: But they didn't.
0: Nee, they did. we gaan
1: door naar de...
0: We gaan lekker naar Charlie Rich.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat zijn ook demo's.
1: Ja, ik was even in de war. Ik dacht even dat we naar Carmen gingen. Nee. Maar we gaan eerst naar Charlie Rich. Ja. Je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, precies.
1: Ja, demo's van Charlie.
0: En die demo's die zijn een beetje verspreid tussen 1958 en 62.
1: Ja. Want nergens staat een datum bij.
0: Nee, dat is toch ongelooflijk ook weer. Maar... Eén dit is Jane. Zo hallo.
1: Sorry, zo ik moest eerst ontzettend.
0: Precies in mijn linkeroor. Wat zit aan mijn rechterkant.
1: Ja, sorry.
0: Ja.
1: Moest ineens niezen. Ja, dat heb je soms.
0: Ja, dat hindert verder niet. Het mag allemaal gezondheid.
1: Dank je wel.
0: Even kijken. Wat hebben we dan allemaal? Eén dit is Jane. Is daar nog... Ja, nou eigenlijk, wat moet je nou over Charlie Rich vertellen?
1: Daar hebben we al heel veel over gezegd eigenlijk.
0: En hij zegt echt fantastisch. En
1: ja, ook in die demo's.
0: Ja, die demo's zijn ook fantastisch. Dus, ja.
1: Ik zou zeggen, ga gewoon lekker achteruit zitten.
0: Ja, maar 1 derde shame kwam pas uit...
1: 98.
0: En Everyday, wat we daarna draaien...
1: Ook 98.
0: Het is ongelooflijk.
1: En hij
0: is hier alleen, hè?
1: Ja, in zijn uppie.
0: In zijn uppie aan het
1: piano. Ja, en het is fantastisch. Ga lekker achterover leunen en geniet.

0: wonderschoon.
1: Ja, ongelooflijk, ja. En wat een soul.
0: Ja.
1: Dan zeg je dan niet zo vaak over blanke honkadoris die soul hebben. Maar dat heeft hij wel.
0: Zeker.
1: Echt. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb de tranen in mijn ogen. Nou. Daarvan. Ja. Maar dat mag toch?
0: Ja, het mag absoluut. Ik zal even zakdoekjes voor je zoeken.
1: Nou ja. Ik heb wel een beddensprei. Waar gaan we heen?
0: Ja, we gaan naar Carl Mann.
1: Oh.
0: Die heeft ook een aantal nummers weer opgenomen. En jij hebt de undubbed take van South of the Border gepakt.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Waarom?
0: Ja, waarom niet gewoon de dubbed versie?
1: Nou, dat wil je niet weten, dat wil je niet horen ook.
0: Nee.
1: Want er is... Ik was al lang blij dat we van Bill Justice af waren en Jack Lemmon.
0: maar nu komt
1: de heer Underwood aanzetten. En die gaat ook alles voor ons. Nog meer echootjes en toeters en bellen en dit en dat. En een koortje hier en een koortje. Het is niet om aan te horen. Sorry dat ik het zeg.
0: Dus daarom hebben wij de undubbed take.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Hij komt er wel een beetje raar in. Maar dat hindert verder niet. Maar het boezen gitaar weer. Ja, wat is dat toch een gitaarhero? Hij valt eigenlijk in de fingerpicking en de stijlen van B.B. King, Scotty Moore. Maar natuurlijk ook onze fantastische Pat Hare.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat dat. Nou, dat komt door de distortion.
0: Ah.
1: En Pat Hare was de eerste die de distortion gebruikte.
0: Kijk.
1: In 1953 al.
0: Oh. Ja, maar je hoort niet alleen Eddie Bush op gitaar, maar je hoort ook W.S. Holland.
1: Op drums.
0: Op drums. En Robert Ootsval op bas. En het andere nummer wat erachteraan komt is Kansas City.
1: Ja, Kansas City.
0: En die ken je natuurlijk van Wilbert Harrison. Ja. In 1950, maar dit is... de versie van Kalmen.
1: Het is wel een hele mooie uitvoering.
0: Ja.
1: Dat geef ik dan wel weer gelijk toe. En daar is ook niet aan gefriemeld. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus Kalmen met...
0: South of the Border en daarna Kansas City.
1: 12 oktober?
0: 12 oktober 59.
1: Ja, maar 12 oktober. Ja, dat is een hele sessie. Want die hele sessiedag is vol met opnames. Ook die van Eddie Bush. Allemaal 12 oktober, het is allemaal, wat een lekkere drukte. Ja, maar het is dezelfde band.
0: Ja, steeds
1: dezelfde. En dat is dan wel weer heel erg grappig. Ai, ai, ai.

0: Kansas City.
1: Heerlijk. Dat is een goede uitvoering dit.
0: Ja, maar helaas op de plank blijven liggen. Tot 1993.
1: Ja, het is toch wel wat. Ja. Maar ik heb een dubbel album.
0: Oh, oké.
1: Ja, ik heb het dubbel op. Van hem. Oh, fantastisch.
0: Hé, hey, maar weer even terug naar Johnny Powers.
1: Ja, ja.
0: Dat gaan we nog een keer doen hierna ook. Dit is een demo van hem dat hij echt helemaal in zijn uppie...
1: Ja, twee demo's.
0: Twee
1: atomkraan. En dit is ook weer eigenlijk dezelfde dag, 12 augustus. Woensdag 12 augustus. We verspreiden die demo's even wat over de uitzending heen.
0: Ja,
1: want,
0: zodat we niet één groot Johnny Powers blok krijgen.
1: Ja, en dat we geen ruzie krijgen met YouTube. Oh, en met de Mixcloud.
0: Ja. De eerste die je gaat horen is I Got a Girl Who Knows How to Live.
1: Mm-hmm.
0: En die is uiteindelijk uitgebracht in 2017 op Rollercoaster. Op de LP die heet Can't Resist That Rock and Roll. En op diezelfde plaats staat ook de volgende Won't You Please Pretty Baby. Het ook uitgebracht dus in 2017 uiteindelijk.
1: Dat gaan we lekker
0: luisteren. Ja, gaan we lekker naar luisteren.
1: Daar komen ze.

0: zitten een beetje, naar die demo's te luisteren. En die eerste van Johnny Powers. Dus I got a girl. Who knows how to live.
1: Ja.
0: En in één keer krijgen we iets van, hè?
1: Dat komt ons toch ook wel weer bekend voor.
0: Maar ja, dat komt ergens in de jaren 60, ergens in de speelfilm. Nou, ja, Elvis weer. En dit nummer, wat we nu net hadden, dus van hem, van Won't You Please a Pretty Baby. Ja, dat doet me dus denken aan Roy Orbison, Candyman, die dat in de jaren 60 opneemt. En dan denk ik bij mij, hé?
1: Heel bijzonder.
0: Nee, ik vind het mooi.
1: Ja, bijzonder mooi ook.
0: Ja, bijzonder mooi.
1: Maar we gaan eens even kijken of we daar wat meer over tevoorschijn kunnen vissen.
0: Ja, maar we gaan nu naar Eddie Boes zelf.
1: Ja, want eigenlijk horen we gewoon steeds dezelfde band, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, met minieme wisselingen. Zoals ja. Nu is Brad Sutch op gitaar en zo net niet.
0: Ja, en dan is hij komen in op de piano.
1: Ja.
0: En
1: dan ja, met Charlie Richard.
0: Dat zijn zij met z'n tweeën, het vaste clubje trouwens. Eddie en Coleman. Dat is gewoon het vaste clubje en dat switcht de hele tijd het heen en weer.
1: Maar het volgende nummer gaat hij dus niet zingen?
0: Nee, want Coleman die grijpt in.
1: Oh.
0: Coleman die op een gegeven moment. Nou, naturally is het. Het is naturally en dan gaat hij wel zingen. En Beyond the Reef.
1: Ja, die bedoelde ik
0: eigenlijk.
1: Dat is
0: een instrumentaaltje, ja. En nou, dat kent iedereen ook. Ja. Want Beyond the Reef was natuurlijk een grote hit van. Wie was dat ook alweer?
1: Ja, het is door heel veel artiesten opgenomen eigenlijk.
0: Ja, maar wie had
1: het? Het stamt al uit 1949. Bing Crosby.
0: Ja, maar wie
1: bedoelde
0: schreef
1: je die?
0: Ja, maar dat was een Canadees die het schreef, toch?
1: Jack Pittman. En die was op Hawaii en die was geïnspireerd door de mooie natuur daar, denk ik, in 1948. En die schreef dit.
0: En natuurlijk de muziek zelf daar op het eiland.
1: Ook dat.
0: 1948 was
1: en
0: dat?
1: In 1949 werd het door een Hawaïaanse artiest opgenomen.
0: Ja, hou je die ook alweer?
1: Napua Stevens.
0: Ja,
1: en daarna ging Bing Crosby ermee aan de haal.
0: Oh, nee.
1: En Marty Robbins en Andy Williams. Ja. En die schreef weer zijn eigen versie. En toen hadden we nog George Greeley. En The Ventures.
0: Dan moet je nagaan.
1: En Vic Damone en Burl Ives. Ja,
0: ja Burl
1: zijn
0: Ives.
1: Heel veel ja, die het hebben opgenomen.
0: Absoluut. En Elvis natuurlijk ook. Ja, die dan ook weer. Ja,
1: ja die ook weer.
0: Maar, ja,
1: maar dit is dus de versie van Eddie Bush.
0: De instrumentale dan. En waar zitten we? We zitten weer in
1: 12 oktober 1959. Ja. Maar hier is dus Naturally.
0: Oh, dat is de verkeerde.
1: Wat voor dikkie.
0: Dat maakt niet uit, joh. Naturally. What other answer can there be? You're my springtime, my summer, you're my winter.

my darling, to me you're the star.

0: Het is echt een fantastische gitarist.
1: Ja,
0: Eddie,
1: hij doet het leuk.
0: Eddie Earl Bush. En geen familie van die politieke afdeling. Ja, dat zeg ik maar bij, want ja, toch?
1: Ja, hey, nu krijgen we iets speciaals. Waar jij je erg op verheugt.
0: Oh, verschrikkelijk, hè?
1: Ja, want nou ja, Jerry Lee die komt natuurlijk regelmatig voorbij. Maar Jerry Lee heeft ook een extended family.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Hij heeft heel veel neven die ook voorbij komen. Nou, we zijn er al een aantal tegengekomen. Maar Jimmy Lee Swaggart, die komt zijn studio binnen.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Oh, ja,
1: en die gaat muziek opnemen.
0: Nou ja, praise the Lord natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Want, maar het is wel echt puur op blanke gospel, hé.
1: Ja,
0: als er toch iets is waar ik niet zo tegen kan, is het blanke gospel. Ik hou van donkere gospel, want het zwingt wat meer en dat zegt mij ook meer.
1: En Elvis en gospels dan?
0: Ja, maar Elvis en Gospels, hij is geïnspireerd door de donkere gospel.
1: Ja, dat is waar. Die is daar wel in gestoeld.
0: En natuurlijk vooral door Mahalia Jackson.
1: Mm-hmm.
0: En Sister Rosetta Tharpe.
1: Ja, nou ja, dan noem je ook een paar namen natuurlijk.
0: Ja, maar daar is hij wel door beïnvloed.
1: Ja, maar Jimmy Lee Swaggart dus. ja, het is opgenomen in 1959, we hebben verder geen data. En ik heb zoiets van, let's get it on with it,
0: ja,
1: dan hebben we het maar gehad.
0: Ja, want ik heb alles uitgeprint over die gast, wat er maar te vinden was.
1: Ja.
0: En wat,
1: nou ja, hij is natuurlijk niet van onbesproken gedrag.
0: Het is verschrikkelijk.
1: Nou ja, hij is een reverend, oftewel een dominee. Dus,
0: ja, was, op dat moment werd hij een van de grootste tv-predikanten. Echt ongelooflijk. En hij had zijn eigen... daar wil ik het niet eens over hebben trouwens.
1: Nee joh. Hij is gewoon niet van onbesproken gedrag.
0: En, nee, maar wat is nieuw in de familie van...
1: Charlie Lewis.
0: Allemaal van Faraday. Hey,
1: zullen we gewoon omdraaien? Dan zijn we er af.
0: Geboren in Faraday ook.
1: Ja, maar dan zijn ze allemaal daar.
0: Ja, nou, dan deugt dat daar niet. Dan deugt dat daar dus niet.
1: Het zit in het water.
0: Ik heb nog een interview van dat Sam Phillips en Jerry Lee Lewis en Billy Ryder zitten dan bij elkaar. En dan gaat Sam Phillips en Jerry Lee Lewis gaan even los op elkaar. Omdat Jerry Lee Lewis eigenlijk weigert om Great Balls of Fire op te nemen.
1: Oké. Okay.
0: Want dat kan natuurlijk niet. Ik ben een gelovige jongen en ja, precies.
1: Mm-hmm.
0: Nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Jimmy Swaggart.
1: Great Speckled Bird is de tweede.
0: Is de tweede, ja.
1: En He Holds My Hand komt daarvoor.
0: Ja, en dat is uitgebracht in 1960.
1: 1960, ja.
0: Maar waarschijnlijk is het toch opgenomen in 1959.
1: Ja. En je hoort Jimmy Swaggart zelf op de piano en aan het zingen. En zijn lieflijke vrouw op het orgel.
0: En natuurlijk.
1: En ja, J.W. Brown op de bas.
0: Ja, dat was de bassist. Die,
1: en de rest.
0: Toen met Jerry Lee speelde. Ja, en toen
1: die werd even uitgeleend.
0: Nee. Toen hij op tour ging in Engeland.
1: Ja. Yeah.
0: En dat hij trouwde met zijn dochter.
1: Oh ja, tuurlijk. Het is de vader van Myra Gilbert.
0: Ja, en toen is hij uit de band gestapt.
1: Ja.
0: Bekijk het even lekker. Ja, dat snap ik
1: dikke
0: ook.
1: Doei.
0: Ja, dikke doei. Dus, he holds my hand.
1: Oeh.

0: Ja, ik weet niet. Ik voel me nog niet helemaal als een zinner.
1: Als een zinner.
0: Ik was al een zinner, maar nee, ik bedoel helemaal. Nee, dat ben ik nu
1: niet. Nee, je bent nog niet helemaal zen.
0: Nee, dat komt niet erin. Nee. Dat zit er niet echt in.
1: Nee. Okay. Maar nou ja, dat was dus Jimmy Lee Swaggart. En ja, door.
0: Helaas komt u volgende week weer.
1: Dacht ik dat we eraf waren.
0: Nee, maar nee, volgende week toch niet?
1: Nee. Hey, we gaan lekker weer terug naar de Johnny Powers. Ja, want dat hadden we beloofd, ja, hè? Woensdag, 6 nummers.
0: Woensdag 12.
1: Nog steeds 12 augustus waarschijnlijk, ja.
0: En om het mooi af te wisselen met Jimmy Hackett, draaien we
1: Trouble.
0: I'm evil.
1: Een Liber Stoller epistel.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, en kennen we natuurlijk ook heel goed Elvis. In de versie van Elvis.
0: Ja. Het andere nummer is
1: Somebody's Gonna Hurt You.
0: Ah.
1: Ja, dat is, vind ik wat onheilspellend. Ja.
0: Hey, en daarna Polly Tickle van Brad Sutch.
1: Polly Ticking.
0: Polly Ticking. En natuurlijk daarna gaan we eruit met Bill Justice.
1: Ja, Ranch.
0: Ik zou zeggen tot volgende week.
1: En voor mij tot over 2 weken. En dan gaan we Halloween doen.
0: Ja.
2: Ja. Looking for trouble?
1: Precies. Ja.
2: Came to the right place.
1: Over 2 weken.
2: Looking for trouble?
1: Halloween.
2: Looking for my face.
1: Doei.
2: Always standing up. Talking back.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De Oranje voetballers wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een robot heeft in Keulen een 16-jarig meisje aangerand. Twee jongens bedienden het ding van afstand en ze zonden zelfs beelden live uit. Vastbinden die jongens dezelfde robot erop af die het meisje nu mag besturen en dan flinke klappen onder de gordel toestaan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Jarenlang werd er in Groot-Brittannië gesteggeld over Brexit. Nu wakkert de liefde voor Europa toch weer aan. Return is nu het nieuwe codewoord. Mogen wetenschappers zich vrij uitspreken over hete hangijzers in het land? Sander Otte, hoogleraar aan de TU Delft, vindt van wel. Het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam is 300 jaar oud. Matteo in Bruno bespeelt het al bijna 30 jaar en raakt nog altijd in vervoering. De Eerste Kamer probeerde vandaag een strenger asielbeleid door te krijgen. En politiek verslaggever Wilman Borgman vervroeg daarop de politici. En veel schappen waren leeg in de supermarkt vanwege de hek. Maar spruitjes bleken nog volop verkrijgbaar. Culinair journalist Karin Luiten houdt een pleidooi voor de zo stinkende groenten. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 13 oktober.
2: Opnieuw een dag met problemen bij Albert Heijn.
3: Lege schappen, boodschappen die je wil hebben, die zijn er niet.
2: En tja.
4: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel, dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft. Dat is wel akelig.
2: Ja, en wat moet je dan eten?
5: Een stokbroodje.
6: Ja.
5: Wat Snickers, wat hamburgertje.
2: Of
7: de laatste keer.
2: Daar nam niet iedereen genoegen mee.
8: Dus vandaar even naar de Jumbo.
2: Naast zorgen over de boodschappen zijn die er ook over ICT zelf.
9: Ik vind het heel eng wat er allemaal gebeurt. Iedere gek kan maar een aanval doen en wij zijn de klos.
2: Albert Heijn lijkt slachtoffer van een hekaanval. Premier Jette noemt het goed dat het bedrijf heeft ingegrepen.
10: Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
2: En volgens deze topvrouw van de supermarkt wordt de ICT langzaam weer opgestart.
11: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: En dus is de verwachting dat de winkels weer snel vol liggen.
12: En anders gaan we uit eten.
2: Meldpunt Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen.
13: Maar op dit moment zijn het er zoveel en is het werkelijk zo hoog, zijn de wachtlijsten zo hoog, dat wij zeggen dit is niet meer houdbaar.
2: Zo'n 11.000 meldingen zijn nog niet afgehandeld.
14: Wijlen met de kraan open, zo voelt het wel echt.
2: En Veilig Thuis noemt de situatie niet langer verantwoord.
14: Tegen de tijd dat de hulpverlening daar binnenkomt zeggen de mensen laat maar, ik heb geen behoefte meer aan. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan.
2: Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.
15: Het is bijna ondenkbaar. Het is heel surrealistisch om je te realiseren als je hier staat en je loopt door experience. Dat het gaat sluiten, dat het straks niet meer is.
2: De opvang had zelf gerekend op financiële steun van de gemeente en de provincie, maar die komt er niet.
16: Als iets Lauwers oog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn.
2: Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. Tot groot verdriet van oerzeehondenmoeder Leni het Hart.
17: Het gooit nooit meer onder duim. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
2: Een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente geklaagd. Ambtenaren kwamen langs en zeiden
18: spijkers in de boom. Dat mocht dus niet en het is op de plek van de gemeente.
2: Om te voorkomen dat de boomhut echt weg moet, verzamelen de jongens nu handtekeningen.
18: Wij willen gewoon,
19: het is gewoon jammer,
18: buiten zijn.
2: Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en dat de hut alsnog mag blijven.
20: Wij willen onze boomhut terug!
1: Dit was Nieuws Vandaag,
19: dus
1: in de media.
19: Ja, dat dus.
2: En dan nu de krant van morgen, uitgezocht door Levi van Eck.
21: De rol van boswachters verandert, lezen we in NRC. Steeds vaker hebben ze te maken met afval en drugsdumpingen, stroperij en daklozen die in het bos wonen in tenten. Het zorgt voor extra druk op boswachters die vaak niet zijn opgeleid om met dit soort problemen om te gaan. Ze voelen zich soms meer mensenwachter dan boswachter, geven ze aan.
2: Staatsbosbeheer wil daarom meer groene boa's inzetten. Die kunnen handhaven, maar daarvoor krijgt de organisatie niet genoeg geld van de overheid. En dus moeten ze nu kiezen waar ze wel of niet op handhaven. Nou, als je even niet oplet, staat er zo weer een tentenkamp, vertellen de boswachters.
21: Na de hekaanval of poging daartoe bij Albert Heijn vraagt Trouw zich af hoe kwetsbaar ons voedselsysteem eigenlijk is. Voor cybersecurity-expert Erik de Jong is het duidelijk: behoorlijk kwetsbaar. Als één schakel uitvalt, is dat direct voelbaar, vertelt hij in de krant.
2: Hoogleraar logistiek Jan Franso zegt dat supermarkten pas sinds kort beseffen dat ook zij doelwit kunnen zijn. Daar moeten ze zich volgens hem beter op voorbereiden, met noodaggregaten bijvoorbeeld. Want als een ander land onze voedselbevoorrading wil platleggen, is het essentieel dat de toevoer van levensmiddelen doorgaat, benadrukt de hoogleraar.
21: Misschien mogen Britten binnenkort weer bier drinken op de tribunes van voetbalstadions. Tenminste, als het aan premier Andy Burnham ligt. Hij noemt het oneerlijk dat voetbalfans geen bier mogen drinken, terwijl cricket- en rugbyfans dat wel mogen. Het verbod geldt sinds de jaren 80 en was een maatregel tegen voetbalgeweld. De Volkskrant schrijft erover.
2: Toch zijn de meningen erover verdeeld. Sommige fans vinden het prima en noemen het zelfs een beloning van goed gedrag. Want de grootschalige rellen uit de jaren 60, 70 en 80 zijn grotendeels verdwenen. Andere voetbalfans vinden het een slecht plan, omdat er nu veel meer gezinnen met kinderen op de tribune zitten. Je hebt maar één zo'n biergooier in de buurt nodig en de rest van de dag stink je naar dat bier.
21: En journalist Lex Boon reisde af naar een plaats in Lapland, waar de mensen claimen in het officiële dorp van de Kerstman te wonen. Hij vroeg zich af, hoe kan een dorp de Kerstman, toch een fictief figuur, zich zo toe-eigenen? Ik was klaar om het te laten betoveren, maar de magie viel tegen, vertelt hij in het Parool.
2: Het kerstdorp is lelijk. Hotels en attracties zijn duur en binnen 100 meter van elkaar kun je twee kerstmannen bezoeken. Ze zijn er gewend aan influencers, maar niet aan kritische journalisten. Lex kwam achter verhalen over slechte arbeidsomstandigheden van elfen. En na zijn eerste bezoek kwam hij op een zwarte lijst.
21: Boon schreef alles op in een nieuw boek, het journalistieke verhaal Ho Ho Ho. En dat was niet makkelijk, want hoe stel je ook journalistieke vragen aan fictie? Hij kwam zelfs terecht in een juridische strijd tegen het kerstdorp, waar niemand zal toegeven dat de kerstman niet bestaat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Moeilijk met Can I Call You Sometime. Dit voorjaar nog stemde de Eerste Kamer tegen een aanscherping van het asielbeleid. Vandaag deed het kabinet een nieuwe poging om dat wel voor elkaar te krijgen. Wilma Borgman in Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik was even bang dat je hier was. Ja. Zeg, over welke aanscherping hebben we het nou eigenlijk?
1: Ja, dit gaat over de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber van de PVV. En je zei het eigenlijk al, die werden dit voorjaar weggestemd in precies diezelfde Eerste Kamer. Omdat daar ook in stond dat illegaliteit strafbaar gesteld zou worden. En dat ging de Senaat te ver. Maar met het wegstemmen van die wet werden ook twee andere aanscherpingen weggestemd. En die wilde de Eerste Kamer eigenlijk wel nog doorgevoerd zien. Dus twee daarvan heeft minister Van den Brink vandaag via een omweg opnieuw bij de Eerste Kamer verdedigd. En dan gaat het om de boetes die de IND moet betalen als een asielzoeker te lang op een beslissing moet wachten. En de andere is dat iemand eerder ongewenst verklaard kan worden als zijn procedure niks heeft opgeleverd. En dat dus ook eerder uitgezet kan worden.
0: Ja, en hoe denken ze daar bij de Eerste Kamer over die wetten?
1: Ja, de Kamer heeft een paar uurtjes geleden, om een uur of negen was dat geloof ik, voorgestemd in meerderheid. Dus die zijn allebei aangenomen. Maar over de manier waarop dit allemaal is gegaan waren ze hier bepaald niet te spreken. Want die twee elementen waar ik het net over had, die zijn eigenlijk in een wetsvoorstel gefietst dat daar op zich niet zo heel veel mee te maken had. Dat was zelfs al een wetsvoorstel dat 11 jaar geleden al door de Tweede Kamer aangenomen was. Nou, dat kon niet door de Eerste Kamer, omdat er nog van alles aan vertimmerd moest worden, want de omstandigheden veranderden en de kabinetten veranderden ook. Dus steeds werd daar weer iets bijgehaald en iets afgehaald. Nou, dit kon er ook nog wel bij, was zo'n beetje de redenering. Waardoor het een soort juridische kerstboom is geworden, die wet, waarvan alles is opgehangen. Nou, daar vond de Eerste Kamer wel wat van, want daar letten ze natuurlijk ook op de kwaliteit van wetgeving. Maar ja, ze hadden haast en dus werd het door de vingers gezien.
0: Ja, dus die procedure die was niet echt ideaal. En hoe zit het dan inhoudelijk?
1: Ja, vooral die ongewenst verklaring is de linkse partij hier een doorn in het oog. Het helpt niet, zeggen ze daar, om mensen weer terug te sturen naar hun land van herkomst. Maar vandaag ging toch de meeste aandacht in het debat wel uit naar die dwangsommen die de IND moet betalen als volgens de rechter niet op tijd is beslist op een asielverzoek. En volgens minister Van den Brink span je daarmee het paard achter de wagen.
2: Feit is gewoon, de IND heeft een achterstand, die is groot, die is langdurig en die heeft ertoe geleid dat als je gewoon kijkt naar het niet tijdig beslissen proces wat zich daar achterweg heeft ontwikkeld, dat ja, in mijn woorden gewoon compleet uit de hand gelopen is. En ik ga u cijfers noemen omdat ik het zelf ook beter wilde begrijpen. Vanaf de periode januari 2024 tot afgelopen 11 mei 2026 hebben 143.190 personen een beroep niet tijdig beslissen ingediend. Dat zijn 230 beroepen per werkdag. Laat even op u inwerken. 230 beroepen per werkdag. In de IND heeft in 2025 79 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd. En in de eerste 8 maanden van 2026 ging het al om een bedrag van 112 miljoen aan dwangsommen. Dus de vraag of dwangsommen een effect hebben op de uitvoering? Ja, een destructief effect. Want voor die 230 beroepen per werkdag moet de IND dus naar de rechtbank om daar zich over te verweren. Daarvoor

0: ontvangst om te betalen. En misschien ga ik iets onpopulairs zeggen, maar dat geld is nog het minst erge van het hele verhaal. Het ergste van dit verhaal is dat het hele systeem daarmee plat is komen te liggen. Omdat de IND gewoon niet toekomt aan het tijdig beslissen.
1: Ja, dus het hele traject rondom die dwangsommen, het naar de rechtbank gaan en de dwangsommen bepalen ook, dat kost de IND zoveel tijd dat het ten koste gaat van het eigenlijke werk, zegt de minister. Nou, de Senaat Wilfried steunt hem daarin, dus die dwangsommen die worden verleden tijd en ook al op heel korte termijn.
2: Ja, maar is die, laat ik zeggen, stok achter de deur dan helemaal niet meer nodig?
1: Ja, de IND kan gewoon niet harder lopen, zegt de minister. Of je daar nou een dwangsom op legt of niet, voorstanders van die dwangsommen in de Eerste Kamer zijn bijvoorbeeld Pro en Volt, ook de Partij voor de Dieren, de SP. Die noemen de afschaffing ervan symptoombestrijding. Zij zeggen niet, de dwangsom is het probleem, maar de IND is het probleem. Althans, de omstandigheden bij de dienst die voor die vertraging zorgen. Pro-senator Noortje Thijssen die legt het uit aan Martin van Rooyen van 50+.
3: Het gaat hier ook om de rechtsbescherming van mensen. En dat zijn mensen die ook in de kwetsbare positie zitten, in afwachting zijn, die ook zelf gebaat zijn bij snelle procedures, bij eerder duidelijkheid. En op het moment dat dat niet geboden is, ja, dan hoort de overheid daar ook in tegemoet te komen. En wij zien dat niet als weggegooid geld. Wij zien dat als bescherming in een democratische rechtsstaat.
4: Maar vindt u niet, als het dan nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak ook in verkeerde zakken komt en ook nog kan worden gebruikt om weer rechtszaken te beginnen tegen de overheid.
3: Er kan ook misbruik van gemaakt worden. Daar zijn wij op tegen. Maar het is niet zo dat het principe van de dwangsom alleen maar misbruik is. Dus alle verdachtmakingen daarnaar, die werpen wij van ons af. Wij geloven erin dat ze een functie hebben, dat het doel ook overeind moet blijven en dat als het problemen geeft, zoals nu ook het geval is, daar lopen we ook niet van weg, dan moeten die problemen worden opgelost. Maar dat is niet het wegnemen van een symptoom. Dat is het hele systeem weer laten functioneren. En daar schort het nu aan.
1: Ja, dat zegt Noortje Thijssen van Pro dus. Breng de IND gewoon weer op volle sterkte. Want dan kunnen de aanvragen wel op tijd worden behandeld, zeggen daar dus. Pro mag er tegen zijn, andere partijen ook. Maar een meerderheid in de Kamer heeft er dus net wel een ja tegen gezegd.
2: Ja, maar de vorige keer dat deze aanscherping in de Eerste Kamer ter sprake kwam, werd hij weggestemd. Hè? Ja. Ook omdat D66, CDA tegen waren. En nu stemden die twee partijen voor. Waar zit dan dat grote verschil?
1: Ja, dat grote verschil zit hem in het onderdeel dat uit de wetten van Faber is gehaald. Namelijk de strafbaarstelling van illegaal verblijf. De hulp ook aan mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde voor die tegenstem in het voorjaar. En aangezien dat nu van tafel is, konden CDA en D66 nu instemmen met de afschaffing van die dwangsom, ook met dat eerder ongewenst verklaren. En daarmee kun je toch wel zeggen, heeft minister Van der Brink ook politiek een overwinning geboekt. Al verdient de gang van zaken niet de schoonheidsprijs, moest hij ook na afloop toegeven.
0: Ik heb gezocht naar de snelst mogelijke manier, omdat ik zo duidelijk wil maken dat dit kabinet staat voor grip op migratie. En dan heb je soms even bij elkaar te brengen wat misschien normaliter niet bij elkaar gebracht zou worden. Maar nu maken we wel duidelijk, wij willen grip op migratie. En dat betekent meer terugkeer, snelle straffen als mensen niet meewerken aan terugkeer, afschaffen van de dwangsommen, mensen ongewenst verklaren. Ja, het hoort er allemaal bij om meer grip op migratie te krijgen.
1: Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ja, hij heeft nu wel wat hij wilde, dus het was het waard, wilde hij maar zeggen, Wilfried.
2: Ja, dankjewel, Wilma Borgman.

0: I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, gezongen door Ann Peebles. Morgen verschijnt een rapport van de KNAW over wat je als wetenschapper kunt zeggen in het publieke debat. Waar ligt voor jou nou de grens? En ja, wat maakt het uit? Sander Otte is hoogleraar kwantumfysica aan de TU Delft, woordvoerder van Scientist Rebellion en ook nog eens Extinction Rebellion. En meerdere keren ook meegedaan aan de bezetting van de A12. Dus ook vastgeplakt gezeten op het asfalt, of dat niet?
1: Nou, dat wordt vaak gezegd, maar de meeste mensen plakken niet vast. Nee hoor, ik heb me nooit vastgeplakt.
0: Oké. Wat was nou het moment dat je besloot om zelf in actie te komen tegen het klimaatbeleid en je aan te sluiten bij Extinction Rebellion?
1: Was 3 jaar geleden. Ik was natuurlijk al veel langer bezorgd. Maar 3 jaar geleden was het moment dat de oceaantemperaturen plotseling een hele grote sprong maakten. Die gingen natuurlijk altijd wel omhoog. Maar ja, in 1 jaar leek het alsof er 10, 20 jaar voorbij vlogen in opwarming. En iemand stuurde me die grafiek door. En ik kijk daar dan met de blik naar van een natuurkundige. En hij sloeg als een bom in, hè, die grafiek. Ik schrok enorm.
0: Ja.
1: Dan ga je toch nadenken van ja, wat gebeurt er nu? Ik had het gevoel, er komt iets op ons af. We gaan nu een nieuwe fase in, zeg maar, die niet voorspelbaar is. En dat heeft een enorme impact gehad voor mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot zelf in actie te komen.
0: Maar denk je dan ook eventjes bij jezelf van goh, ik ben hoogleraar, verantwoordelijke functie. Moet ik dit even gaan overleggen met de universiteit?
1: Nee, dat eerste stukje wel. Ik ben een hoogleraar en ik heb een verantwoordelijke functie. En juist daarom vind ik dat je dat gewoon moet doen. En dan denk ik altijd, je kan beter... hoe is het weer? Je kan beter vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Je moet het gewoon doen.
0: Ja. En waarom vind je dat je het moet doen? In je functie heb ik het over. In privé snap ik het.
1: Nee, zo helder. De wetenschap is ontzettend duidelijk over het klimaatprobleem, al decennia. En wat er op ons afkomt is van enorme proporties, enorme bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van onze maatschappij. En de politiek doet verreweg onvoldoende, eigenlijk vrijwel niks. Jaar in jaar uit. En op het moment dat je als wetenschapper dat ziet, en je weet wat er gaat gebeuren en je komt dan niet in actie, ja, dan vind ik eigenlijk dat je faalt in je verantwoordelijkheid als wetenschapper.
0: Ja, nou komt morgen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met een rapport over hoe wetenschappen zich moeten gaan gedragen. Waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Hoe gedraag je je?
1: Je moet natuurlijk altijd vreedzaam. Dat is het allerbelangrijkste bij een demonstratie. En dan als het gaat om hoe verhoud je je tot je expertise. Daar zie ik eigenlijk voor mezelf 4 verschillende niveaus waarop ik zeg maar kan handelen. Ik ben natuurlijk burger als allereerst, dat is allemaal. Vervolgens ben ik wetenschapper, dan ben ik beta-wetenschapper. En pas in laatste instantie ben ik quantumfysicus. En als ik voor het klimaatbeleid demonstreer, dan doe ik dat natuurlijk niet in mijn hoedanigheid als kwantumfysicus. Maar juist wel in die 2 tussenliggende lagen. Dus wetenschapper en beta-wetenschapper. En ik vind dat je juist in die lagen hebben wij een belangrijke boodschap te brengen. Als wetenschapper weet je hoe wetenschap werkt, hoe dat tot stand komt en hoe betrouwbaar dat is. En ook als beta-wetenschapper, met name aan de TU Delft, weet ik natuurlijk het een en ander over technologie. Ja. Wat de verschillende technologische toepassingen en oplossingen zijn en hoe realistisch of niet.
0: Maar weet je ook genoeg van klimaatverandering dan? Of vind je dat helemaal niet belangrijk?
1: Nee, dat is zeker belangrijk, ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan natuurlijk net als iedereen de IPCC-rapporten lezen. En ik denk dat ik ze met mijn achtergrond natuurlijk ook nog wat beter kan begrijpen dan de meeste mensen. Of in ieder geval sneller tot me kan nemen. Daarnaast sta ik in contact met allerlei klimaatwetenschappers. Ik kom goed beslagen ten ijs. En op het moment dat het inhoudelijk lastig wordt, zeg ik heel eenvoudig, ja, luister naar de klimaatwetenschappers. Luister niet naar mij, luister naar de klimaatwetenschappers. En dat zeg ik als wetenschapper, omdat ik vind dat op het moment dat het over mijn vakgebied zou gaan, zouden zij ook naar mij wijzen. Ja.
0: Maar je kent misschien wel het fenomeen, je ziet het wel eens in talkshows, niet altijd hoor, dat er mensen zitten die naar iets wordt gevraagd waar ze helemaal geen expertise in hebben. Dat je denkt van, goh, waarom wordt die vraag gesteld en waarom moet er antwoord op komen? Een zanger die antwoord moet geven op klimaatverandering.
1: Ja, goed.
0: Zeg niet dat je zingt hoor.
1: Nee. Nou, dat is uiteindelijk... Kijk, zolang het maar duidelijk is voor de luisteraar of de lezer of met wie je te maken hebt in het publiek, wat je achtergrond is, dan is het volgens mij in orde. Dus ik zorg altijd, ik ga nooit zomaar spreken als professor Dr. Sander Otte. Ik zeg altijd, ik ben Sander Otte, hoogleraar kwantumfysica of hoogleraar technische natuurkunde. Ja. En dan is het duidelijk voor degene die luistert, wat is de achtergrond en hoe moet ik dat, wat er vervolgens gezegd wordt, hoe moet ik dat inschatten?
0: Ja, Maar stel nou, je bent aan het werk en je staat in een collegezaal. Ja. En er is de dag ervoor net iets gebeurd bij Extinction Rebellion. Zit vol in je hoofd. Het bloed klokt nog in het rond.
1: Ja.
0: En is dat ook een plek waar je het er dan even over zal hebben? Heb je dat al gedaan?
1: Nee, ik vind de collegezaal, dat vind ik net nog een barrière die ik nog niet heb genomen. Want
0: dat klinkt alsof je hem wel wil nemen dan.
1: Nou ja, goed, kijk, het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En dus je verlegt steeds je grenzen. Maar op dit moment zeg ik nog bij de collegezaal, zeg ik, nou goed, ik doseer kwantumfysica of klassieke mechanica. Die studenten komen voor dat onderwerp. Dan vind ik dat niet het moment om ineens over te springen naar klimaatactivisme. Maar er zijn allerlei andere manieren waarop ik mijn studenten wel kan informeren. Ik schrijf columns voor Delta, dat is eigenlijk de universiteitskrant van de TU. En er zijn ook lunchlezingen, allerlei manieren. En dus ik wil wel dat mijn studenten weten dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat ze weten wat er op het spel staat.
0: Ja. Ja. En een politieman die demonstreert in een politiekostuum. Dat is ook een statement, hè? Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets doet? Dat is een demonstratie.
1: Ja, dus wij dragen symbolisch witte jassen als wetenschappers.
0: Alsof je in een laboratorium werkt, zeg maar.
1: Nou draag ik voor mijn werk nooit een witte jas. Dus het is puur symbolisch, maar daar gaat het niet om. Dat is om ons te onderscheiden, om te laten zien. Wij zijn hier namens de wetenschap. We hebben ook een hele mooie banner waarop staat the privilege to know, the duty to act. Hè. Dus eigenlijk, we hebben gewoon de plicht om te handelen. En dat is hoe ik me onderscheid. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook in toga ga demonstreren.
0: Nee. Waarom ligt daar de scheidslijn nu?
1: Nou, dat vind ik ook weer. Die toga die staat natuurlijk echt voor een bepaalde autoriteit. En ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Mm-hmm. Maar ook daar sluit ik echt niet uit dat er een moment komt.
0: Maar wat ik nu allemaal zo hoor. Je bent hoogleraar, TU Delft. Je hebt statuur daarmee, dat kun je niet ontkennen. Mm-hmm. Loop je ergens tegen de grens op dat je verwacht dat op een gegeven moment de universiteit zegt van kerel, nu ga je echt een stap te ver?
1: Nou,
0: heb je het al meegemaakt?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Nee. En iedereen weet op de TU dat ik dit doe. En ik neem echt mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg altijd goed dat, wat ik net zei, dat mensen weten wie ik ben. En met welke hoedanigheid ik daar sta. En op het moment dat ik serieuze klachten zou krijgen, dan zou ik eigenlijk de situatie omkeren. En zeg ik, ja, maar hoor eens, waarom staan jullie er niet? Dit gebeurt toch? Gaan we nou ontkennen dat het probleem er is? En gaan we ontkennen dat het probleem zo groot is als dat het is? Dus ik ben daar niet zo bang voor, nee.
0: Nee. En als we het nu eens even omdraaien, dat er iemand, een collega van jou, die zegt, joh, ik vind het allemaal maar geouwe hoer van die klimaatverandering, valt toch wel mee. Het is nu alweer fris aan het worden, niks aan de hand met die hitte.
1: Ja.
0: En die gaat in een andere demonstratie meelopen. Die is misschien voor de PVV van een andere partij. Meer aan de rechterkant. Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat moet dan ook kunnen dus.
1: Nou nee, op het moment dat een wetenschapper dezelfde wetenschap gaat ondermijnen, dan moet dat niet kunnen.
0: Jij noemt het ondermijnen, maar voor hem is dat zijn mening, of voor haar?
1: Ja, maar dat gaat niet om een mening. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een feit. Of is gebaseerd op feiten. En,
0: maar goed, hij baseert misschien die feiten op, of zijn idee op de feiten zoals hij ze leest.
1: Ja, sorry, maar deze discussie zouden we eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Hè.
0: Dat is die niet.
1: Helaas niet. Maar dat is ook een van de problemen die we hebben in Nederland met het behandelen van dit probleem, van dit onderwerp, is dat het steeds gepolitiseerd wordt en gedaan wordt alsof het een mening en kwestie is, maar dat is helemaal niet het geval. Er is overduidelijk sprake van.
0: En je spreekt je ook uit tegen de plannen voor defensie, hè? Volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Wat is je grootste grief?
1: Nou, mijn zorg is een beetje dat de wetenschappers snel aan het militariseren vanwege Oekraïne. Er is een rapport geweest of een advies van de AWTI naar de regering dat het hele kennisecosysteem zou moeten gemobiliseerd worden voor defensie. Mijn zorg is dat de universiteit dan eigenlijk wordt meegetrokken in een verhaal. Alsof Rusland de grootste dreiging is die we hebben.
0: Ja.
1: Terwijl je juist als universiteit moet uitzoomen en moet kijken.
0: Haakjes werkt mee aan
1: dat is al gaande.
0: Technisch inderdaad. Gezien.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja en er is al een project gaande, ook grotendeels achter gesloten deuren, waar ik me ergere zorgen om maak.
0: Ja.
1: En juist een belangrijk element van academische vrijheid is ook dat een instituut moet niet een bepaalde zienswijze opgelegd kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat meegaan in dat militaire verhaal, alsof Rusland de enige en grootste dreiging is, vind ik een zienswijze die dan wordt opgelegd.
0: Sander, vind je niet dat je gewoon professioneel actievoerder moet worden?
1: Nou, ik voer actie vanuit professionele achtergrond. Dus in zekere zin ben ik dat al. Ja. Ja. Maar niet in de zin dat... Want dat wordt wel eens gedacht, dat actievoerders op wat voor manier daarvoor gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Nee. Ja. Nou goed, ik wens je met je hoogleraarschap en je actievoeren succes. Ik dank je wel voor je komst, Sander Otte.
1: Hartelijk dank.
0: De Britse premier Andy Burnham beloofde gisteren een serieuze dialoog aan te willen gaan over een hechtere relatie met de Europese Unie. Staat het VK het begin van een return, het Verenigd Koninkrijk? Hè? Correspondent Fleur Launsbach, opeens gaat het weer over Brussel in het Verenigd Koninkrijk. Is het onderwerp weer een beetje terug op de politieke agenda?
2: Ja, de afgelopen dagen zeker, terwijl er ook heel lang niet over werd gesproken. Hè, want het heeft zoveel verdeeldheid gecreëerd in dit land. En politieke chaos en heel veel wisselende premiers. Veel schade aangericht, maar toen daarna was het eigenlijk een hele tijd stil. Het werd er echt niet over gesproken. En nu hebben we een nieuwe premier, Andy Burnham. En in zijn eerste partijtoespraak zei hij... we moeten gaan praten over dat het eigenlijk meer schade dan goed heeft gedaan, Brexit. Hij is eigenlijk de afgelopen dagen niet uit de krantenkoppen te slaan... met opmerkingen over Brexit. En wil praten over een lange termijn plan, een lange toekomst, zeg maar. Hoe gaan we samenwerken met de EU? Dus eigenlijk het belangrijkste punt wat er nu echt anders is dat het Verenigd Koninkrijk nu voor het eerst sinds dat het uit de Europese Unie stapte een premier heeft die echt zegt: ik ga dit gesprek weer aan over Brexit. Hè. Is het mislukt? Kunnen we iets beter doen? Moeten we het misschien terugdraaien? En dat is voor het eerst.
0: Zeg, nou was er ook nog iets anders. In de afgelopen dagen werd er gesproken over een eventuele Russische inmenging bij de Brexit, bij het referendum in 2016. Waarom komt dat nu opeens naar boven?
2: Ja, nou, dat verhaal van die Russische inmenging, dat is al heel lang iets wat gesuggereerd wordt, maar het is nooit bevestigd. En toen kwam Andy Burnham dit weekend op een podcast. Toen vloekte hij er opeens even uit van ja, toen ik aantrad als premier in augustus, dus deze zomer, heb ik het meteen even gevraagd aan de inlichtingendiensten. Was er nou wel of niet Russische inmenging bij dat referendum? En hij zei dus, ja, ik kreeg het antwoord, ja, dat was er. Maar vervolgens werd er eigenlijk niet echt doorgevraagd, oké, maar op wat voor manier, op welke schaal, wat heeft dat dan precies betekend en waar is het bewijs? Dus eigenlijk bleef het daarbij hangen. Toen heeft vandaag het hoofd van MI5, dus dat is de Britse AIVD, die heeft inderdaad gezegd, ja, ik bevestig dit, dat is inderdaad wat er is gebeurd, maar het heeft weinig invloed gehad. Dus het zou dan zijn gegaan om bijvoorbeeld trollen op social media of anti-EU communicatie vanuit Moskou of berichtgeving of nieuwsberichtgeving of zo. Dus het is niet echt hele grote schaal. En we weten eigenlijk ook wel dat Rusland wel in de afgelopen 10 jaar wel vaker probeert om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dus dat is op zich niet nieuw. Dus de vraag is dan, waarom brengt Burnham dit balletje nou nu aan het rollen? Nou, ja, ik denk toch omdat hij dat Brexit-debat opnieuw wil openen. Dus als je gaat praten over of de Russen invloed hadden op de uitslag van het referendum, dan ga je natuurlijk eigenlijk ook meteen een beetje praten over hoe legitiem was dat referendum eigenlijk. En zijn Britten eigenlijk misleid? En ja, weet je wel, het past een beetje bij het argument dat mensen eigenlijk niet heel goed wisten waar ze toen voor stemden. Dus daar, dat gesprek zwengel je dan aan. Ja.
0: En er was een recente peiling. 59% van de Britten zegt, gaan we weer terug naar de Europese Unie.
2: Ja, dus Andy Burnham is ook zeker politiek heel slim. Want hij weet ook wel uit peilingen dat de meerderheid van de Britten inmiddels terug wil. Dat er eigenlijk geen politieke partij is op dit moment die daar echt voor pleit. Hè, dus daar liggen ook gewoon kansen. Dus je kan eigenlijk gewoon extra stemmen winnen door dit gesprek weer aan te gaan. Dus hij is wat dat betreft natuurlijk politiek slim. Maar ja, ook economisch is het argument steeds sterker. We zien gewoon dat het schade heeft aangericht aan de Britse economie. Dat waarschijnlijk 4% kleiner is de Britse economie dan als het in de EU was gebleven. Dat blijkt ongeveer wel te kloppen met de verwachting en de voorspellingen. En ook strategisch is het natuurlijk een heel ander spel momenteel in de wereld. Met een onberekenbare Amerika en een steeds agressiever Rusland. Weet je? Dus het is natuurlijk ook strategisch handiger om dichter bij elkaar te kruipen.
0: En hoe wil Burnham dit aan gaan pakken dan?
2: Nou, Het zal natuurlijk niet morgen geregeld zijn. Er zullen best wel wat obstakels zijn. Maar hij zet op dit moment in voor op twee stappen eigenlijk. Dat is wat we nu weten van het plan van Andy Burnham. Stap 1 is, hij wil, er komt een EU-top, een EU-UK-top. Dat is op 20 november in Brussel. Dat is een top waarop het gesprek geopend zal worden weer door hem. Hij wil daar de relatie met de EU verbeteren. Hij wil een aantal concrete dingen soort van afronden die al langer in de lucht hingen. Dus bijvoorbeeld het handel in voedsel makkelijker maken, minder controles, handelbarrières wegnemen, maar ook bijvoorbeeld afspraken over de, dat heet het Youth Experience Scheme. Dus dat is dat jonge mensen tussen de 18 en 30 heen en weer kunnen reizen en kunnen studeren. Dus dat EU mensen uit de EU in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren en andere kant op ook. Dat is iets wat al langer speelt. Maar goed, dat zijn allemaal kleinere deals, om het maar even zo te zeggen. Uh-huh. En dan heb je de grotere stap en dat is zeg maar de toekomst. En dat gaat over dat Burnham moet zich nu op dit moment nog houden aan die twee grenzen die zijn voorganger heeft gesteld. Dat is dus, we gaan niet terug in de interne markt of de douane-unie. Maar hij zegt, ik wil wel praten over wat gaan we doen in de toekomst. Dus misschien bij de volgende verkiezingen in 2029. Gaan we dan zeggen, we gaan wel een referendum inzetten? Gaan we dan de Britten wel weer die keuze voorleggen? Dus hij wil echt, zeg maar, vanaf de top op 20 november, daarna wil hij eigenlijk heel actief het gesprek blijven voeren. Waar gaan we naartoe in de toekomst?
0: Ja, en dan heeft hij ook nog eens Macron en Sanchez mee, want die hebben heel enthousiast gereageerd. Ze zeggen, kom maar op.
2: Ja, dat was even de eerste reactie inderdaad. Ja. De Franse minister van Financiën, Lescure, zeg je dat volgens mij, die zei, kom maar helemaal terug naar de EU. Volgens mij, inderdaad, de Spaanse premier Sanchez, die zei, met open armen zullen we jullie ontvangen. Dus ja, je ziet al wel meteen wat enthousiasme, maar het is natuurlijk, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over de details en wat zou het allemaal precies inhouden.
0: Nee, goed, en we praten ook alweer over 2029, dat is 2-3 jaar verder. Ik zei net, Macron en Sanchez zijn enthousiast, maar hij is natuurlijk er ook wel echt afhankelijk van hoe de EU reageert, andere landen reageren en wat daar ook nog weer politiek gezien gebeurt in die landen.
2: Inderdaad, als er dan bijvoorbeeld een Nigel Farage weer aan de macht komt in het Verenigd Koninkrijk en die draait alles weer terug, dat alles dan voor niks zou zijn geweest, dat wil je natuurlijk niet hebben. Of aan de Europese zijde, als het niet meer Frankrijk niet meer het land van Macron is, maar van Le Pen, dan krijg je natuurlijk ook een hele andere houding naar het Europese project. Dus dat soort dingen zullen allemaal gaan meespelen in de toekomst. En dat is echt nog zeker niet beklonken allemaal hoe dat gaat lopen.
0: Fleur, ik heb een jaar of 8 meegemaakt dat Tim de Wit correspondent was. Heb ik zo'n beetje 8 jaar lang elke keer met hem over de Brexit moeten spreken. Dat hield me niet op. Ik ben wel heel bang dat ik nu Fleur Lounsbach aan de lijn krijg en 8 jaar over de Britain moet kletsen met jou.
2: Ik kan het niet garanderen dat het gaat gebeuren. ik denk dat dit gesprek toch altijd nog wel.
0: Dit is een voorzichtige start. We hebben nog 8 jaar te gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Dankjewel, Fleur Lounsbach.

Thomas Nicholas met Lost Love. Het orgel van de oude kerk in Amsterdam is echt wereldberoemd. En zaterdag viert de kerk de 300ste verjaardag van het zogenoemde Vater Müller-orgel.

0: Even om in de sfeer te komen, hè? Uit Bach's Concerto BWV 1054. De laatste 30 jaar wordt het orgel bespeeld door een huisorganist en die heet Matteo Imbruno. En Matteo is hier. Goedenavond, Matteo.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat ik nu hoor, is dit, ben jij dit ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Speel ik, ja.
0: Maar is dat nog ingewikkeld eigenlijk, het opnemen van zo'n orgel? Want het is zo'n gigantisch groot ding. En moet er dan bij al die pijpen een microfoontje zijn? Of is het meer... Is het gewoon de ruimte goed pakken?
1: Nee, het is de ruimte.
0: Ja.
1: En ik zou ook zeggen dat eigenlijk de ruimte... brengt de klank van het orgel op leven.
0: Ja. Ja. Ja, want als die ruimte slecht zou zijn, als het geen kerk zou zijn, maar een vierkante bak, dan klinkt het niet.
1: Nee, moet je echt een mooie akoestiek hebben en dan de klanken worden mooier en mooier. En de oude kerk heeft een prachtige akoestiek.
0: Ja.
1: We hebben een gewelf, die is in hout. Prachtig, is er nog een beschilderd, een hele hout hebben
0: we. Ja, ja.
1: Met de schilderwerk uit de 15e eeuw.
0: Ja.
1: En is helemaal originele nog. En de vloeren, de zerken, die liggen op zand. En,
0: die dat is ook weer goed voor het geluid.
1: Ja, dan absorbeert alle slechte frequenties die onze oren...
0: De zerken liggen op het zand, wat goed.
1: Ja,
0: ja, ja. Hey, en dit orgel, meet je een orgel ook een beetje af aan de hoeveelheid pijpen die je ziet? Kun je zeggen, het is een groot orgel of een klein orgel? Hoe werkt dat?
1: Nou, kijk, als je naar een orgel kijkt, dan als organist, ik weet precies hoeveel klavieren een orgel heeft.
0: Ja.
1: Dit orgel heeft volgens het spitsprincipe. Het is een schema die in Duitsland werd gebruikt om een orgel in elkaar te zetten. Dus ze hebben twee toren aan de zijkanten.
0: Ja.
1: Die zegt dat je hebt een pedaal dat je met je voeten kan spelen.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot paar.
0: Dat zijn de bassen. De
1: is het de hoofdorgel.
0: Ja.
1: En dan heb je een bovenwerk boven en drukpositieve die hangt aan de achterkant. Dus je zit echt in vier verschillende korpen. Dan zit het orgel.
0: En dan heb je ook nog te maken. Je speelt met je voeten en met je handen. Dat weten mensen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de registers die je uit moet trekken.
1: Ja, kijk, het register bepaalt de verschillende klanken die een orgel heeft. En het orgel van de Oude Kerk heeft 54 registers.
0: En is dat ook voorgeschreven door iemand als Bach? Welke registers je dan uit mag trekken?
1: Nee, Bach schrijft er niks.
0: Nee.
1: Laat het helemaal aan jou.
0: Oh ja? Dus dat is eigenlijk vrij, naar je eigen oor.
1: Ja, kijk, je moet het toch proberen te begrijpen met die intuïtie. Wat voor een sfeer de componist creëren. Maar ja, heel vaak een orgel leent zich, een stuk leent zich zowel voor een zachte klanken dan voor een harde klanken. Dus het is hoe jij dat benadert. Dus heel vaak kun je heel veel kanten op.
0: Ja. Matteo Imbruno, en ik hoor de Italiaanse klank in je stem. Ben je in Italië geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar al te maken gehad met orgels?
1: Ja, ik ben begonnen in Italië orgel te studeren. Wel met een Nederlander. Liu Etaminga, die was organist in Bologna, San Petronio. Daar heb je een van de oudste orgels ter wereld, orgel uit 1472.
0: Is dat in de Duomo?
1: Ja.
0: Heb je daar gespeeld?
1: Daar kreeg ik les.
0: Madonna.
1: Ja, dus ik heb bij hem les gehad. Toen ik ben in Nederland op vakantie gekomen toen ik 24 jaar oud was. Ja. En dan ben ik hier gebleven.
0: En hoeveel hou je nou van dat Amsterdamse orgel? Als je daar 30 jaar hebt gespeeld, dan kom je daar binnen. Misschien soms alleen, soms moet je met mensen zijn vaak misschien ook wel alleen om wat op te spelen. Wat doe je dan?
1: Nou, ik kom heel vaak alleen. Dus 's morgens vroeg. En als de zon schijnt, 's morgens om 7 uur in de zomer, heb je prachtige lichten die gaat rechtstreeks op het orgel schijnen. En ik bedoel, mijn kantoor is dan zo'n kerk. Het is echt fantastisch. En volgend jaar ben ik 30 jaar organist.
0: Ja.
1: Iedere keer is net alsof het de eerste keer is.
0: Ja. En waar zit nu de specifieke klank van dit orgel? Dat je zegt, zodra ik daar aankom, dat speel, dan komt de glorie van het...
1: Het is heel bijzonder. Ja, kijk, sowieso is het gemaakt met een heel goed materiaal.
0: Ja.
1: En dat maakt heel veel uit.
0: Is dat staal of is dat koper? Wat is
1: je hebt bepaalde klanken, die zijn registers van bepaalde klank zijn mooier van hout. Anders zijn ze mooi van metaal. Maar bijvoorbeeld de frontenpijpen zijn meestal van 10, hooggehalte 10, omdat die moeten glanzend zijn. En de binnenpijpen hebben heel veel lood in. Heel vaak 80% de lood en 10% de 10. En ja, dus ook de samenstelling van de verschillende soorten metalen die maakt het klank.
0: En omdat je het al 30 jaar verschilt, ben ik ook nieuwsgierig of jij het ook kunt repareren als er iets niet goed is. Kun jij een pijp eruit halen?
1: Nee. Mechanische reparatie kan ik wel doen. Zo van af en toe de toetsen zitten te laag, ik moet bijstellen en zo. Maar je kan niet een pijp repareren en zo'n belangrijk instrument.
0: Nou, als je 30 jaar speelt, hè, wij worden ook ouder, merk je dat er iets verandert aan het orgel in die 30 jaar tijd? Is het rijper geworden?
1: Kijk, ik ben organist geworden toen het orgel moest gerestaureerd worden. Dus het is heel lang geduurd totdat in 2019 werd gerestaureerd. De nu het orgel is in een perfecte staat, laat maar zo zeggen. Ja. Dus ik heb het wel meegemaakt dat het was echt een oude man die moest geopereerd worden.
0: Ja. Een oude man die moest was zwaar ademen, geen ademen moeilijk. Hij
1: ademde te kort, ja.
0: Zijn hart niet helemaal in de orde. Ja. En er is een bypassje gepleegd.
1: Nee, niet zoveel. Want het orgel is uniek in de wereld. Omdat alle pijpen zijn oud. Dus we missen geen één pijp.
0: Ja. Zaterdag is dus de verjaardag van het orgel. Hoe gaat het gevierd worden?
1: Ja, er is een stichting in Nederland. Die heet Vox Humana. Die organiseert in de grote belangrijke kerken van Nederland een marathon ieder jaar. Dus dit jaar doet de stichting de Oude Kerk aan werken met Vox Humana. Hebben we georganiseerd een marathon. Ja. En met nationale en internationale organisten. Het programma is heel afwisselend. Dus ik ga beginnen. En ik begin met oude muziek. Onze grote componist Jan-Pieter Soswelling, die organist van de Oude Kerk was in de 16e eeuw. Zal ik een stuk van hem spelen. En dan gaan we naar de romantieke periode en de hedendaagse muziek. We eindigen de avond met een organist uit Zweden in Parijs woont. Die heet Ampus Lindwall. En die gaat twee stukken in première brengen. En is een organist, componist, improvisator die zich bezighoudt met nieuwe klanken. Dus hij gaat.
0: Maar er komen dus mensen van buiten naar dit orgel toe. Is het zo'n bijzonder orgel dan? Is het ook in het buitenland een orgel waarvan mensen zeggen: goh, dat wil ik graag eens een keer zien of graag een keer bespelen?
1: We krijgen minstens 200 aanvragen per jaar om het orgel te willen bespelen. Komen de orgelexcursies uit de hele wereld. Het is echt een hele beroemd orgel.
0: En wanneer mag je dan wel en wanneer mag je dan niet? Hè? Wie bepaalt dat? Is dat Matteo in Bruno?
1: Ja, ik samen met de directie.
0: Matteo, ik zie aan jouw gezicht dat jij het bepaalt.
1: Dan vragen zijn enorm. Dus we kunnen niet iedereen blij maken. Omdat de kerk is ook een museum. Dus er zijn installaties met beelden, met geluid. Dus er kan niet orgelen altijd bespeeld worden. Mm-hmm. Dus dat doen we s'avonds na 6 uur. Dan hebben we altijd de gasten ook.
0: Die Matteo, als jij nu, jij komt uit Italië. Je hebt orgels gerestaureerd. Je komt in Bologna. Je hebt het in de Duomo daar opgespeeld op orgel. Nu in Nederland op dit orgel. Je hebt die traditie meegegeven. Je zit in je vingers, in je voeten en in je hoofd en in je hart. Maar nu is er een wereld ontstaan waarbij je zulke kleine toetsenbordjes hebt. Je drukt op een knopje orgel en het klinkt perfect als het nieuwe kerkorgel in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
1: Het is heel bijzonder. Kijk, voor mij het orgel is een orkestra. Een compleet orkestra. Dus ja, een viool is een prachtig instrument. Maar je moet met anderen samen doen. Dus ik kan zo'n Bach concerto spelen. Ja. Met mij in één.
0: Maar snap je wat ik bedoel? Dat tegenwoordig de techniek zo is. Je drukt op een knopje en het klinkt als het nieuwe kerkorgel. Terwijl het gewoon ingeblikt is.
1: Dat snap ik niet, deze vraag.
0: Nou ja, je hebt toetsenborden. Ja? Die als je op knopje drukt orgel, dan klinkt het als een goed orgel. Een orgel, of weet ik wat, of piano.
1: Kijk, ze hebben van alles gedaan om die klanken te kopiëren. Dus ze zijn een programma. Ze nu die nemen op een pijpen per pijpen.
0: Ja,
1: dus het klinkt prachtig. Maar de waarheid is altijd de waarheid. Dus dat is er niet na te doen. Omdat, terwijl dat je meer register bij elkaar trekt, gaat ook ten koste van de wind. Dus de wind gaat anders bewegen. En met de opname dat de wind gaat niet bewegen.
0: Oké, ja. Dat is bewegen van wind en dat gebeurt met zo'n apparaat. Ja. Zo'n Noord heet dat bijvoorbeeld, zo'n apparaatje. Dat zie je tegenwoordig veel op tv. Nee, dat haalt het niet.
1: Is het net als je speelt een elektronische piano, is hetzelfde.
0: Ik dacht al dat je dit zou antwoorden. Je bent te verliefd op het mooie orgel wat in de Oude Kerk in Amsterdam staat. Ik wens je veel plezier met dat grote feest op zaterdag. Dit was Matteo en Bruno. Dit was ook het Oog Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
2: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
0: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
3: Het is een uitlaatklep.
0: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
3: Ik was al heel jong heel serieus.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Welkom vanuit het Concertgebouw.

0: hier wordt gespeeld, klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren, is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van...
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: best song ever.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

gesaleerd en de winst die het al op dij te wachtje. Dosaist, ach allinnig, dat is nou echt neerd. Het is beter bij dij te oornachtje.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.